was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen nieuws krijg je van Bart.
1: Goedemorgen. Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. Het klopte de vorige wereldkampioen Argentinië in de verlengingen. Het werd 1-0. De Argentijnen speelden die verlengingen met een man minder na een rode kaart. Het was Ferran Torres die het verlossende doelpunt maakte aan het begin van de tweede verlenging. In Ekeren in de provincie Antwerpen is gisteravond een brand uitgebroken in een glasbedrijf. Dat laat de brandweer weten. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Enkele buurtbewoners moesten uit voorzorg wel even hun woning verlaten. Vandaag wordt er nog nageblust. De VS en Iran hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw bestookt. Iran heeft naar eigen zeggen raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse vliegtuigen op een luchthaven in Jordanië. Ook Syrië en Kuwait zouden getroffen zijn. Het Amerikaanse leger had het op X dan weer over een nieuwe Amerikaanse aanvalsgolf op Iraanse doelen. Gisteren kondigde de VS al aan dat het zijn aanvallen zou opvoeren. En de dodentol door de zware aardbevingen van een maand geleden in Venezuela blijft oplopen. Er zijn nu al meer dan 5200 lichamen geborgen. Nog duizenden andere mensen blijven vermist. Hoeveel dat er precies zijn, wil de Venezolaanse regering niet kwijt. Volgens de Verenigde Naties gaat het mogelijk om 50.000 mensen. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperaturen tot 22 graden. Ook morgen bewolkte start met nadien zon en een paar graden warmer tot een graad of 24.
0: En er staan geen files op onze snelwegen waar je momenteel meer dan 5 minuten verliest. Als je toch nog ergens in de file zou staan, dan verlies je daar dus heel weinig tijd. Music, Robbe Petitjean. Goedemorgen, zaterdagavond sloot hij Tomorrowland af. Nu opent hij je maandagochtend. Ik heb het over David Guetta. Hoi zo.

0: Karen Blommaert en Tranen van Goud. Goedemorgen.
1: Het is maandag 20 juli.
0: 7:07. Hopelijk heb je een fijn weekend achter de rug. Spanje is de grote winnaar van het WK. Hè. 1 winning goal meer had Torres niet nodig om de beker binnen te halen. En ik vind dat we ons dan extra goed mogen voelen als Belgen. Hè, want we zijn naar huis gespeeld door de grote winnaar van het WK 2026. Er zijn ook 2 Q-luisteraars waarvan er eentje vannacht heel gelukkig gaan slapen is. In de wetenschap dat ze dus een reis naar Spanje gewonnen heeft. Onze Emily. En luisteraar Christophe. Of die weet dat hij nu dus niet naar Argentinië kan. 2 mensen waren nog in de running. Ik ga die 2 nog even laten slapen, want het gaat sowieso heel laat geworden zijn. Wie ook nog slaapt, zijn waarschijnlijk de festivalgangers van Tomorrowland, want gisteren sloot Calvin Harris het eerste weekend daar af. Het was de eerste keer dat hij daar stond trouwens. De eerste keer ooit op Tomorrowland. Ik vind dat zot. Heeft 20 jaar geduurd of zo. Mooi amazing moment dit. Calvin Harris op Tomorrowland. Misschien was jij er wel bij. Hoe was jouw weekend? Mag je altijd laten weten. In 3 woorden. Kan hè? Bij mij was het bijvoorbeeld... beach, house, meteor. Zijn dat 3 woorden? Ik weet het niet. Ben geweest. Het was plezant. Dit is om afscheid te nemen van het weekend. The Weekend. 8:06. Goedemorgen.

0: Ja, weekend in drie woorden. Jason is echt testrun, grasmaairobot. Maar tof, en verjaardag. Ik denk dat hij een grasmaairobot gekregen heeft. En Geert is echt paarden, jogging en barbecue. Klinkt goed. Wel even terug in de tijd. Want dag op dag, op 20 juli 2010, leerden we Bruno Mars kennen. Ik dacht dat Bruno Mars er altijd al geweest is, maar ja, ooit heeft hij zijn eerste single gedropt en dat was deze Just The Way You Are. Ook op 20 juli in de geschiedenis. De touchdown met de Apollo 11, de eerste bemande maanlanding in de geschiedenis. Het is maandag, we beginnen niet te moeilijk. Was de landing van Apollo 11 vroeger of later dan de eerste single van Bruno Mars? Laat maar weten.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. Verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in iets fris.
2: Een pasta salade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
4: Ja, dat past voor mij.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven.
5: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
6: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
7: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: debuutsingle van Bruno Mars dit. Wat een debuut ook. Alleen stel je voor dat dat je eerste ding is.
1: Dag op dag.
0: Leslie uit Berlaren, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Robbe.
0: Goedemorgen, je hebt een heel weekend gewerkt.
2: Ja, dat klopt.
0: Aan een stuk.
2: Ja.
0: Oh, Leslie, soms ook een beetje rust pakken, hè.
2: Ja, ik weet het. Maar hierachter ben ik op verlof. Als mijn collega terug is.
0: Dus. Dat is goed. Dan kan je bijvoorbeeld naar de bioscoop, want jij kan zo meteen wat bioscooptickets scoren in dag op dag. Doe je dat vaak naar de cinema gaan?
2: Nee, het is eigenlijk heel lang geleden, dus ik dacht ik speel een keer mee.
0: Ah ja? Hoe lang geleden is lang geleden?
2: Ik denk wel zeker 8 jaar geleden, denk ik.
0: Ja, de films die je toen wou zien, die zijn nu niet meer in de zalen natuurlijk.
2: Ja, klopt. Ik zou zelfs niet eens weten welke films dat ze spelen momenteel.
0: Goeie dingen. Toy Story 5 bijvoorbeeld, dat is wel plezant. Er is die Christopher Nolan film, die Odyssey, dat gaat zo over Griekse mythologie. Dat is blijkbaar wel de moeite. Dus als je 3 tickets pakt, Leslie, dan heb je wel wat films die je kan gaan checken.
2: Voilà.
0: Allee, we zullen het eens in gang trekken. Hè. Jij speelt mee met dag op dag. Dat wil zeggen dat je gebeurtenissen in de tijd moet rangschikken op een tijdlijn. Dingen die dag op dag op een 20ste juli gebeurd zijn. We beginnen met 20 juli 2010. Hè. Toen bracht Bruno Mars zijn eerste solo-single uit. Hoorden we net, hè, Just The Way You Are. Ook op 20 juli in de geschiedenis de landing van de Apollo 11-raket op de maan. Met een paar uur later natuurlijk de legendarische woorden. Nu is de vraag, was dat vroeger of later dan die eerste single van Bruno Mars?
2: Ik denk vroeger.
0: Dat is uiteraard vroeger gebeurd. De eerste bioscoopticket is in de pocket. En we blijven in 1969. Want dag op dag, op 20 juli van datzelfde jaar van 1969, wint Eddy Merckx zijn allereerste ronde van Frankrijk. Heel veel mensen hebben dat allebei gezien op tv die dag. De maanlanding en dus Eddy die zijn eerste tour wint. Zotte dag om gewoon wat in je zetel te zitten.

0: Maar wat zag je toen eerst op tv? Met andere woorden, was Eddy Merckx, die het podium opstapte als winnaar van de Tour, was dat vroeger of later op tv dan de eerste maanlanding?
1: Ik denk later.
0: Nee, het correcte antwoord is vroeger. Het is geen simpel natuurlijk. Hè. De maanlanding, dat was om 21 uur 18 Belgische tijd, 9 uur 18. En de eerste stappen op de maan, of de eerste voet, was de volgende dag op 21 juli om 3 uur 56. We gaan naar de laatste opgave. We zitten nog altijd in 1969. Van dag op dag wordt Linda Mertens geboren, ergens op een 20 juli. Nu, was dat vroeger of later dan 1969, de dag dat Eddy Merckx zijn eerste Tour won? Is Linda Mertens jonger of ouder dan van 1969?
1: Ze is jonger.
0: Ze is absoluut jonger, dus het antwoord is later. Sorry, het was even verwarrend. Ze wordt vandaag 48 jaar. Linda is van 1978. Jij hebt twee cinematickets in de pocket. Hey, dat is plezant, Leslie. Je kan iemand meenemen of je gaat twee keer even gewoon na het werk relaxeren in de cinema.
1: Voilà, super.
0: Geniet ervan, hè. En we gaan nu ook genieten met z'n allen van de nieuwe topschijf.
2: Dit is deze week de Q Topschijf.
3: Marshmallow en Cassie Ballerini. Another drink.

0: Marshmallow en dus Kelsey Ballerini. En dat doet mij denken aan zo die meme.
1: Rina Cappuccina.
0: Die verschrikkelijke brainrot memes waar de tieners allemaal zot van zijn, waar ik niks van snap. I know.

Dark Amber. Chance trouwens dat wij in ChatGPT-tijden leven. Want het eerste dat de Spanjaarden vermoedelijk zullen doen, is Donald Trump van de groepsfoto's wissen. Die staat op alle foto's waarin Spanje de beker ontvangt. Het is echt genoeg.

0: Greatest. En minstens 4 jaar lang, of toch zeker 4 jaar lang, is Spanje The Greatest. Ze hebben het WK gisteren gewonnen. Maar Bart, wat was dat allemaal gisteravond met dat WK?
1: Ja, er valt veel over te vertellen. Het was in de eerste plaats lang spannend, want er werd maar niet gescoord. Dan kwamen er verlengingen en pas in de tweede verlenging viel het verlossende doelpunt van Ferran Torres. En zo werd Spanje dus wereldkampioen. Maar die finale was nogal chaotisch. Er waren gigantische wachtrijen om binnen te komen in het stadion. Nochtans betaalde je daar €3.700 voor het goedkoopste ticket dan toch. En dan die halftime show die 27 minuten duurde, terwijl een voetbalpauze normaal maar een kwartiertje duurt. En als kers op de taart, president Trump, die net iets te lang tussen de feestende Spaanse spelers blijft staan op het podium. Ook hij wou daar natuurlijk zijn momentje hebben. En over de VS gesproken, die hebben vannacht opnieuw Iraanse doelwitten aangevallen. Iran heeft gereageerd met aanvallen op Amerikaanse doelwitten, onder meer een luchthaven in Jordanië. En gisteren kondigde de VS al aan dat het zijn aanvallen zou opvoeren. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperaturen tot 22 graden. Ook morgen bewolkt de start met nadien zon en een paar graden warmer tot een graad of 24.
0: Het is momenteel 6:55. En er staan nog altijd geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch nog ergens in de file zou staan, dan gaat het gelukkig niet lang duren. Oei, wacht. Klein probleempje hier. Waar zit onze Dorothee, zeg? Normaal komt zij er nu aan met een doordenker. Ik ga het even fixen, hoor. Je krijgt het.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zonde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep
3: Life. Dorothee's doordenker.
4: Alles verandert. Behalve de inhoud van de drankenautomaat.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Rewind, Repeat It. Ik heb één doel deze zomer. Op het einde van de zomer. Samen met jou de vijf beste zomerhits ooit in een lijst. In een Big Five. Elke dag mag jij een nummer toevoegen. En een ander nummer uit die Big Five gooien. De zomerplaat die het beste doet, dat is Summer Jam. Staat nu al twee weken in de lijst. Lijkt redelijk onaantastbaar. Maar die kan er altijd uitvliegen. Hè. Dat gebeurt soms, want Avicii en Wake Me Up was er ook plots na twee weken uit. En soms gaat er zo'n plaat uit
1: lekker blijven hangen.
0: Waarvan je denkt, allee. Die moest blijven. Het was niet de bedoeling dat lekker blijven hangen er ooit uit zou gaan. Maar het is gebeurd, zo gaat dat. Het is een democratisch gegeven. Iedereen mag zijn mening geven. Jij dus ook. Welke zomerplaat moet er absoluut in de Big Five van de zomer? En waarom? Jouw suggesties die zijn nu welkom via de app.
2: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

We zijn samen op zoek naar de beste zomerplaten ooit. Dave die stuurt Last Christmas door als zomerplaat. Ja, nee, Dave, zeg. Ik zou het wel appreciëren als je het een beetje serieus neemt. Ik weet, het is maandagochtend, misschien een heftig weekend geweest. Niet Last Christmas.

0: Christiana Spyro, Material Lover. Het is bijna kwart voor zeven.
1: Robbe's Big Five van de zomer.
0: Een hele zomer lang ga ik met jou op zoek naar de vijf beste zomerplaten ever. Samengesteld en ook helemaal aangepast door jou. Met vandaag de beste zomerschijf ooit volgens Christophe uit Hammen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij gaat een nummer toevoegen. Een nummer van een van de headliners van Tomorrowland. Vrijdag hoorde je dit nog tijdens de DJ-set van The Chainsmokers, Christophe. Stevig. Ik vermoed dat het niet deze versie is die we gaan toevoegen aan onze Big Five.
2: Nee, inderdaad, inderdaad. Maar het heeft ermee te maken. Hè. Ja. Dus,
0: Don't Let Me Down van de Chainsmokers. Waarom dat nummer?
2: Wel, zij waren enkele jaar geleden ook al redelijk veel al de headliners geweest van, van TML. En 2019 was zo'n memorabele editie dat dat lied echt overal in elke set werd gespeeld en overal werd ze meegenomen. Dus dat was fantastisch.
0: Oké, en jij was erbij toen?
2: Ik was erbij toen, ja, inderdaad.
0: Oké, heerlijk. Een hele Tomorrowland lang zo datzelfde lied. Iedereen die dan in extase is. Was je er dit weekend bij, Christophe?
2: Nee, ik was er spijtig genoeg dit weekend niet bij.
0: Ah, dat is wel spijtig. Maar goed, we gaan de Tomorrowland-beleving zo meteen op de radio brengen. Hè, met die Chainsmokers, een mooie herinnering. Wat ga je vandaag nog doen?
2: Ik maak me klaar, ik ben onderweg richting Oostenrijk.
0: Oké, vakantietje.
2: Yes, inderdaad.
0: Christophe, voor jou op vakantie vertrekt heb ik nog één opdracht voor jou. Want je moet zo meteen ook een plaat eruit kegelen. Anders kunnen we de Chainsmokers er niet tussen steken. Even checken wat erin zit in onze Big Five. We hebben bijvoorbeeld het heerlijke Summer Jam. Zit er al een heel lang in, al 13 dagen. We hebben I Adore You. Nieuw. Zit één week dus redelijk nieuw in onze Big Five. We hebben Michel Tello, die zit er al 6 dagen in. Nossa, nossa, assim você me mata. I Switch Pego, we hebben Súbeme la Radio. Súbeme la Radio, que está mi canción. Toegevoegd door Evi, zit al 5 dagen in de Big Five. En dan ook heel nieuw en recent Kongs en zijn This Girl. Dat zit dan weer al 3 dagen in de Big Five. Wat mag er voor jou uit, Christophe?
2: Voor mij mag er I Say To Pego uit.
0: Oh! I Say To Pego, I... Populair nummer, waarom dat? Voel je het niet?
2: Ja, dat is het lied waar ik het meeste voeling mee heb. Dus geen enkel slecht gevoel erbij, maar het is het meeste gevoel.
0: Ja. Dus voilà. Soms is het zo simpel als dat. Hè. Ook het is in het Portugees, die liggen natuurlijk uit het BK. Enrique Iglesias en zijn Spaanse Subemela Radio. Ja, de Spanjaarden hebben gewonnen. Ze mogen er nog wat langer in zitten. Ik ga het eruit halen. Voilà, bij deze. En Don't Let Me Down steken we erin. Christophe, ik wens je een fijne dag toe.
2: Dankjewel.
0: En een hele safe trip naar Oostenrijk. Ga je met de auto?
2: Ja, yes, inderdaad.
0: Oké, okay, goed wakker blijven, goed op de weg focussen, je weet het. Salutjes, Christophe.
2: Merci, dankjewel.
0: En geniet ervan.

Een zeer mooie herinnering van luisteraar Christophe aan Tomorrowland 2019, toen dit dus constant weer klonk op de wei, heeft hij toegevoegd aan onze Big Five. Wel beter dan de versie die gisteren op Tomorrowland klonk. Maar dan ben je wakker hoor. Hopla! En dan op Tomorrowland doen ze altijd zo dit geluid, hè. Come on, get on up. Is toch waar, altijd. We're wild and we can be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Even terug naar de WK-finale, naar de halftime show met Shakira.

0: Het is bijna 7:05. En Niels uit Overmeren, die heeft lekker vroeg zijn wekker gezet. Klinkt nog wat moe ook.
1: Goedemorgen Robbe, ik ben speciaal opgestaan, wat vroeger, maar straks toch gaan werken, voor mee te doen met de wedstrijd van Spider-Man. Als supergrote fan van Marvel wil ik deze wedstrijd natuurlijk niet missen.
0: Dat snap ik. Dat snap ik volledig. Want vrijdag kan jij hier een trip naar New York winnen. Om de release van die nieuwe Spider-Man film te vieren. Vandaag kan je je eerste stapjes zetten richting de spannende finale op vrijdag. En als je morgen nog niks te doen hebt, dan zou ik een dagje zee plannen. Het is toch een feestdag morgen, want het Q Beach House zit helemaal in thema zwart-geel-rood. Niet meer voor het WK, maar voor onze nationale feestdag dus. 21 juli, er gaat van alles te doen zijn. Van animatie op de dijk van Oostende. En s'avonds ook het eerste optreden van de Q Party Band. Met onder andere Q-DJ Dorien Matthijs. Met Gio Kemper. Ik ben niet uitgenodigd. Maar goed, ze gaan de beste Belgische hits zingen. En daarna nog een DJ-set tijdens de sunset. Vuurwerk gaat daar zijn. Het wordt superplezant. Ik heb nu al FOMO, want ik moet vroeg in bed liggen. Maar gelukkig hebben we voor de mensen die er niet bij kunnen zijn of moeten werken, ook iets bedacht. Want als jij morgen gewoon luistert naar je radio, is het ook een beetje feestdag. Elk uur zorgt een Belgische hit voor een jaar friet. Friet voor een heel jaar kan je dus morgen elke uur winnen bij Q. En ik denk dat dat de beste prijs is die je als Belg kan winnen. Zeker luisteren.
2: Ja, wij

0: Sja.
1: Zometeen wint één Q-luisteraar de zotte reis naar het winnende land van het WK. Kleine spoiler, Spanje. En je ontdekt waarom deze Poolse trucker Nooduitgang van Meteor zingt.
2: It's zoet, Nooduitgang, dank, dank, dank.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
1: Goedemorgen, het is 7 uur nieuws, krijg je van Bart.
6: Goedemorgen. Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. Het klopte de vorige wereldkampioen Argentinië in de verlengingen. Het werd 1-0. Argentinië moest die spelen met een man minder na een rode kaart. Het was een oververdiende overwinning, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
7: Echt een richtingsverkeer van Spanje richting Argentinië. Argentinië speelde aanvallend echt werkelijk niks klaar. Sleepte wel nog verlenging uit de brandstek genoeg zonder één keer op doel te schieten. En dan was het toch Ferran Torres die daarin het verschil maakte. En die er heeft ervoor gezorgd dat Spanje de meer dan verdiende wereldkampioen is geworden.
6: Ook bij ons werd de match massaal gevolgd. In Heusden-Zolder bijvoorbeeld, daar waren een duizendtal Spaanse Belgen verzameld.
8: Yes! Oh my god, Argentina naar huis!
9: Heel gelukkig, eindelijk en verdiend.
10: Heel blij.
11: Ontzettend blij, ontzettend blij. We hebben hier 16 jaar op gewacht. Hij loopt al een paar weken rond met 2 sterren op zijn t-shirt. Ik dacht dat hij maar geen ongeluk brengt. Maar kijk, vandaag weer wereldkampioen voor de 2e keer.
6: Het was trouwens ook een kleine opsteker voor onze Rode Duivels. Ze zijn in de kwartfinale uitgeschakeld door de uiteindelijke wereldkampioen en konden dit WK als enige scoren tegen Spanje. En het was trouwens ook een chaotische WK-finale. Er waren enorme wachtrijen aan het stadion in New York omdat er problemen waren met het ticketsysteem. Heel wat fans misten zo de start van de finale. De finale startte zelf ook al trouwens 6 minuten te laat door het optreden ervoor. En ook de halftimeshow met onder meer Shakira liep flink uit. Daardoor duurde de rust 27 minuten, terwijl dat normaal maar een kwartiertje is. Bij een zware loodsbrand in Blankenbergen is mogelijk asbest vrijgekomen, dat laat de burgemeester weten. Gisterenavond begon het te branden in een loods in het midden van een veld. Het dak van het gebouw stortte in en daar zit asbest in. De brandweer bekijkt nu of en waar er asbestdeeltjes liggen. In de buurt zijn ook heel wat campings en woningen. In het zuiden van Frankrijk zijn nieuwe natuurbranden uitgebroken. Op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez werd in minder dan 2 uur tijd zo'n 180 hectare verwoest door het vuur. 150 mensen moesten geëvacueerd worden. Ook op Corsica breiden de natuurbranden zich uit. En we eindigen ons nieuws op waar we het begonnen zijn, op het WK voetbal. Want de Spanjaard Rodri is uitgeroepen tot speler van het toernooi. Hij volgt daarmee Lionel Messi op. Ook de Spaanse doelman Unai Simon viel in de prijzen als beste doelman van het WK. En de titel van topschutter die gaat naar de Fransman Kylian Mbappé. Die maakte dit WK maar liefst 10 goals. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperaturen tot 22 graden. Ook morgen bewolkt de start met nadien zon en een paar graden warmer tot een graad of 24.
1: Er staan geen files op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch ergens stilstaat, dan gaat het gelukkig niet al te lang duren.
0: Music. Robbe Petitjean.
1: Justin Bieber op gitaar, die zag je gisteren tijdens de halftime show. Het moet niet altijd op YouTube zijn. Nu opstaan met Sorry.

0: maandagochtend op gang dansen met Edge of Desire, Jonas Blue, 9 over 7.
1: Het is maandag 20 juli.
0: Het is een beetje een frissere ochtend, dat doet ook wel deugd. Even de ramen open, alles wat laten verluchten, fantastisch. Het was trouwens al te lang geleden dat we nog hoorden van Ruben van Gucht, dus hier is hij weer. Vanavond een gloednieuw wielerprogramma op VTM met Ruben van Gucht. Die mag op betaalde vakantie op congé payé, zo heet het programma. Samen met vier goede vrienden gaat hij de Tour de France analyseren en reistips uitdelen. En er valt wel wat te bespreken over die Tour. Het was een bewogen weekend in de Ronde van Frankrijk. Zondag kwam Jonas Vingegaard lelijk ten val, wat meteen ook het einde van zijn Tour betekent. Heel zuur, want hij stond tweede in het algemeen klassement. Dat plekje heeft Remco Evenepoel nu overgenomen. Hij klopte Pogacar en Del Toro zondag in een heel spannende sprint en zorgde daarmee ook voor de 500ste Belgische ritzege. Daar mogen we trots op zijn. Morgen, congé payé voor ons allen. Het is nationale feestdag, hè. De helft van de Belgen wil blijkbaar kroonprinses Elisabeth binnen de 5 jaar op de troon. Dat blijkt uit de grote peiling van HLN. Ze is het populairste lid van de koninklijke familie. Onder andere omwille van haar natuurlijke en menselijke vlotheid. En dat is een beetje wat papa Philippe niet heeft. Natuurlijke en menselijke vlotheid. Kleine reminder.
2: Het kind is heel mooi. En het is echt een vrouwtje. En we zijn gelukkig dat dat een meisje is. Ik denk dat het goed is voor België.
0: Het is goed voor België. Toen was het een meisje, nu is het effectief echt een vrouwtje. Elisabeth, dat ze maar snel op de troon komt.

0: 17 over 7, goedemorgen. Als je niet naar de finale van het WK hebt kunnen kijken, het is Spanje, hè. Het is Spanje die de titel heeft gepakt na wel echt een draak van een match, hè, volgens Peter van den Bemt. Want pas in de verlengingen viel de eerste goal. En het was dus heel, heel spannend en bang afwachten voor onze supporters van...
1: Win een reis naar het winnende land van het WK.
0: Van twee Q-luisteraars, Emily en Christophe, die keken vol spanning naar die finale, want... Er ging een reis vanaf, hè, voor hen. Christophe die supporterde voor Argentinië. En mocht Argentinië nu gewonnen zijn, dan had hij een reis naar Argentinië gewonnen. In de halftime klonk hij nog zo, onze Christophe.
2: Ondertussen is het halftime. Het is hier superspannend. Nog altijd 0-0. Prachtige match gespeeld. Een paar kansen gezien tegen en kansen gezien voor. We zijn benieuwd. We zitten op het puntje van onze stoel. Hopelijk komen zelfs de eerste doelpunten. Maar wij gaan ervoor. Hop Argentinië.
0: Ja, daarna hebben we hem niet meer gehoord. Ik denk dat Christophe de bui voelde hangen. De start van de verlengingen, dat was een en al stress bij luisteraar Emily.
3: We zagen net op het scherm dat Spanje al 16 kansen heeft gehad. En ik snap echt niet hoe dat balken niet in die goal wilt geraken. Want ze verdienen het zo hard.
0: Ja, en dan eindelijk de verlossing in minuut 106 van de wedstrijd.
3: Yes, yes, yes, yes, yes. Eindelijk, eindelijk die goal. Yeah. En viva España.
0: En toen wist Emily ook. Holy shit. Die reis is binnen. Ik ga naar Spanje. Ik ga naar het winnende land van het WK. Zometeen eens checken hoe ze is opgestaan, onze Emily. Of ze vrolijk is. Damiano David, die komt er ook aan. Die is ook vrolijk.
4: Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
5: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patat, dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
6: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
5: Koers? Hoe koers?
6: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
7: VTM, kleurt je dag.
8: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
8: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
9: 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% voor B-plus leden.
9: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
12: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
13: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
15: Vanavond bij VTM is alles perfect in Met 4 in bed. Of lijkt dat alleen maar zo? En bij VTM 2 beginnen ze aan de laatste 4 wedstrijden van ronde 1 van World Match Play Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
16: Q-Music.
17: Sorry.

0: gisteren bezorgden de Spanjaarden Lionel Messi tranen van verdriet, want niet Argentinië, maar Spanje gaat dus naar huis met de wereldbeker. 1-0. 1-0 is het geworden. Dat wil zeggen ook dat België het enige land blijft dat op heel dit WK een doelpunt gescoord heeft tegen Spanje. Ik vind dat een prestatie om trots op te zijn. En ik denk nog altijd stiekem dat we de Spanjaarden hadden kunnen verslaan, maar goed. Voor Emilie uit Assen was het gisteren ook een bijzonder vruchtbare avond, want zij...
1: Win en reis naar het winnende land van het WK.
0: Zij is onze supporter voor Spanje. En dat wil ook zeggen, Emilie uit Assen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen. Ja, je weet het eigenlijk al sinds gisteravond natuurlijk, want je was aan het kijken naar de match. Hoe heb je het beleefd, die match? Het was heftig, hè?
2: Het was echt niet normaal. Ik ben heel veel keer in paniekaanvalletjes gegaan, denk ik.
0: Oh, ja, de 106e minuut, dan hebben die eindelijk gescoord, zeg.
2: Het werd tijd. Ze hadden al 20 golen mogen maken.
0: Ja, zoveel kansen en dan duurt het toch nog zo lang. Ja, Argentinië is geen slechte ploeg natuurlijk. Hè. Spanje is natuurlijk iets beter. Het is gelukt. Hoe kort was je nacht?
2: Goh, 4-5 uurtjes slaap, want ik zat vol adrenaline gisteren dat ik niet in slaap geraakte.
0: Nee, dat kan ik bij inbeelden. Ja, toch meteen het gevoel van, oh ja, ik kan toch op reis. Want het is een beetje een moeilijke situatie thuis.
2: Ja, we zijn volop aan het verbouwen, dus al onze setjes en onze tijd zit eigenlijk daarin. Dus het is absoluut welkom.
0: Het is zeer welkom, kan ik me inbeelden. Heb je een beetje vertrouwen gehad in Lamine Yamal en company, of was het soms met een bang hartje deze wedstrijd die je gevolgd hebt?
2: Oh, ik moet zeggen dat ik er wel vertrouwen in had, want ze hebben ook wel echt heel goed gespeeld en ze waren duidelijk de betere ploeg. Maar zo die laatste minuten, als Argentinië plots terug tot leven kwam, dan was het toch nog even terugspannend.
0: Ja, je hebt gisteravond speciaal paella besteld ook, paella gegeten. Jouw inschattingsvermogen, want jij was al van in het begin fan van Spanje, heb je achter Spanje gezet. Zorgt ervoor dat je binnenkort kan gaan eten in de Spaanse zon, onder de Spaanse zon. Heb je al een streek uitgekozen?
2: Ja, ik was zo aan het denken aan de kust en mooie stranden. Dus de Costa Brava of Menorca is absoluut wel iets van mijn favorieten.
0: Dat kan ik me inbeelden. Als er mensen zijn die tips hebben voor Emilie, misschien Spanjaarden die de ultieme tip hebben, waar moet Emilie op vakantie gaan in Spanje, want dat mag je helemaal zelf kiezen, dan moeten ze dat zeker doorsturen. Emilie, proficiat.
2: Dank u.
0: En geniet ervan. Ja, ik kan me inbeelden. Zo tussen de verbouwingen door, het gaat je deugd doen. Je hebt het verdiend. Salut, hè.
2: Daag.

0: vind dat mijn kleine dit ook wat vaker mag zeggen. Sorry, papi. Steekt wat uit, hoor. Jurgen uit Conte geeft de tip voor Emily. Je moet naar Andalusië gaan, mooiste streek. Zij is onze winnares van de WK-actie. En gaat dus op reis naar Spanje. Want Spanje is de nieuwe wereldkampioen.
1: Klopt, het was nagelbijten gisteravond tot iets na middernacht. Toen werd er afgefloten. Eindstand 1-0 met de winnende goal van Ferran Torres in de tweede verlenging. Het was een bewogen wedstrijd op het veld, met onder meer een rode kaart voor de Argentijn Paredes, die een Spaanse speler bij de keel greep uit frustratie. Maar ook naast het veld, met gigantische wachtrijen aan het stadion en een pauze die dubbel zo lang duurde door de halftime show met onder meer Madonna, Justin Bieber en Shakira. Als kijker kreeg je natuurlijk wel waar voor je geld. En een goed rapport voor kroonprinses Elisabeth. We geven haar een 7,3 op 10. Nog nooit was dat zoveel. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging van onder meer VTM Nieuws. Ze is daarmee de populairste van ons koningshuis. Meer daarover in ons nieuws van 8.
0: En de dag die start een beetje bewolkt, hè Jonas? Dat klopt, hè?
2: Hey, goedemorgen Robbe. Ja, inderdaad. Nu zijn er veel wolken, maar we gaan in de loop van de dag toch wel de zon zien. Hè. Dus na de middag dan worden de opklaringen breder. Uiteindelijk wordt het nog vrij zonnig en dat bij temperaturen vandaag rond 22 graden. Het blijft ook overal droog. En ook morgen wordt een droge dag. Een beetje hetzelfde weer als vandaag. Dus in de voormiddag wat meer bewolking. Na de middag zijn er opnieuw meer opklaringen. En het kan morgen iets warmer worden met een temperatuur rond zo'n 24 graden.
0: Oké, en de rest van de week?
2: Woensdag, dat wordt de mindere dag van de week. Dan zijn er veel wolken en kan er in de loop van de dag zelfs een beetje regen vallen, vooral over het noorden en het oosten van het land. En dat is dan de enige neerslag deze week, want donderdag, vrijdag en tijdens het weekend blijft het opnieuw overal droog. En het kan opnieuw ook wat warmer worden, dus woensdag zijn de temperaturen rond 20 graden, maar donderdag, vrijdag, dan gaan we opnieuw zomerse waarden halen rond zo'n 25 graden.
0: Oké, dankjewel Jonas. Het is inmiddels 8:02 en er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch nog ergens stil zou staan, dan gaat het gelukkig niet al te lang duren.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life.

0: plaat. En vorige week hoorde je dit 's ochtends vroeg.
1: Hello everyone.
0: Hello, hello. Where are you from?
1: I'm from Poland. I'm a truck driver. I work in a Dutch company. Yes, okay. I'm waiting for unloading in Gandava.
0: So you are driving. You are driving through Belgium right now, and you think I will listen to the radio. Do you understand what I'm saying in Dutch?
1: Yes.
0: Dat is Wojtek, een sympathieke Poolse trucker, vrachtwagenchauffeur die ik aan de lijn had plots. Die was op doortocht door ons land. En ik dacht, weet je wat? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus ik vroeg hem dit. If you are free on Saturday evening, come to the Q Beach House on the beach of Oostende. Because Meteor will perform a sunset concert and you are invited. Ja, en we gaan even naar zaterdagavond, een dag later, aan het Beach House. Staat hij daar gewoon plots. Onze Wojtek, een heel sympathieke man. En die had een dagje verlof gekregen van zijn baas om dus naar dat sunsetconcert van Meteor te komen kijken. Hij kende Meteor zelfs een beetje, maar de muziek die kon hij niet meezingen. Dus ik heb onze Wojtek een klein beetje geholpen en ik heb hem een nummer van Meteor aangeleerd.
2: Ik zoek
3: altijd
2: naar
3: de nooduitgang.
2: Nooduitgang.
3: Ik zoek altijd naar de nooduitgang.
2: Ik zoek altijd naar Nooduitgang.
3: It's great. So, tonight, when he will sing Nooduitgang, you will sing?
2: It's good. Nooduitgang. Dank, dank, dank.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk. Q-music. Maximum.

0: Unity. Joh, het was heerlijk hè, op dat Sunset Concert. Het altijd goed met volledige band die mee, joh. Zo klonk dat dus. En er volgen er nog, hè. Er volgen nog Sunset-concerten deze zomer. Nu, er was veel volk dit weekend in Oostende. En ook de Poolse trucker Wojtek, die ik vrijdagochtend aan de lijn had in de show. Die was op mijn uitnodiging helemaal naar Oostende gereden, speciaal voor dat Sunset-concert. Ik heb Wojtek ontmoet, sympathieke man. En ik heb hem een kleine rondleiding gegeven in het Beach House.
1: This is my favorite place in Belgium.
2: This is where you can pick up the drinks?
1: Coca-Cola.
2: Okay, I wilt een cola. So you can order the drinks here?
1: Yes, yes.
2: And this is where you can order and pick up the food?
1: Oh, super.
2: Are you hungry?
1: First moment, no. I eat the big breakfast.
2: Okay. Het is 5 uur. These are the toilet.
1: This is most important.
0: Ja, de toiletten zijn ook heel belangrijk. En plots staan wij backstage. En wie is daar? Meteor. Begint hij daar toch niet mee te babbelen?
1: Oh, hi. It's your fan from Poland.
2: Poland.
1: The weather is very nice and your music is very nice.
0: Zalig toch? Was hij nog nooit in Oostende geweest, ontmoet hij daar Meteor.

0: Let's Get It Started van de Black Eyed Peas. Kleine fun fact. Dat heette eigenlijk helemaal anders, dat nummer. Maar het is not done om je te vertellen hoe het is. Echt waar. Let's Get It Started heette eigenlijk... Let's Get Retarded. Maar dat mag je helemaal niet zeggen. Dat was toen al compleet fout. De eerste cd heet dat nog zo. En dan hebben ze het aangepast, de Black Eyed Peas. Stoutrikken.
1: Ga naar Tom Holland of naar Holland.
0: Want wie Spider-Man zegt, die zegt New York. En Spider-Man zou wel eens je echte friendly neighbor kunnen worden, want jij maakt kans op een tripje richting New York, waar Tom Holland de Spider-Man is. In zijn voetsporen kan je treden. Of een tripje naar Nederland. Dat is ook tof, maar iets minder tof. Hè? Nu vrijdag een finale spel, waarbij ik dus een reisje naar New York of een weekendje Nederland uitdeel. Als jij daar kans op wil maken, dan moet je heel deze week meespelen. Elke ochtend nemen twee Spider-Man-fans het tegen elkaar op in een quiz. En de winnaar van de quiz die gaat gewoon door naar de volgende dag en krijgt dan een nieuwe tegenstander. Van de verliezer nemen we dan helaas afscheid. De persoon die op donderdag de quiz wint, die gaat door naar de finale op vrijdag. En die zit dan hier in de studio tegenover mij. Het is een zotte prijs, hè? Reisje New York, besef dat even. Alle Spider-Manen en Women's assemble in de Q-app. Stuur even een audiobericht waarin je mij vertelt wat de echte naam is van Spider-Man. En wie weet, speel jij straks wel mee. Zijn Max en Annie Grammer, de

gisteren nog Tomorrowland afgesloten. Hè? Calvin Harris, Jordan Massa met Sam Smith en Desire. Het is in Gent nog altijd Gentse feesten. Dat blijft maar doorgaan daar. Aan alle Gentenaars die nu met kleine oogjes wakker worden. Het is verdorie jullie eigen fout. Goedemorgen.

straks spelen met twee kandidaten. In onze grote Spider-Man-wedstrijd. Jij kan naar New York gaan. Of naar Holland. Ik voel mij ook een soort superheld. Ik heb al de hele dag zo statische elektriciteit die uit mijn vingers komt. En ik denk dat dat iets te maken heeft met de tapijplein. Het ligt hier vol tapijplein. En als je daar dan zoveel op stapt, dan word je elektrisch geladen. Echt al vijf keer zo'n... Goedemorgen, dit is Sigma. 3 voor 8.

0: iemand uit Gent laten weten om wakker te worden van de Gentse feesten.
1: Bij Robbe Petitja.
0: Moet je eerst gaan slapen, dat is nog niet gebeurd. Straks heel veel Spider-Man en ook Q-DJ Naomi van der Poorten. Die gaat zichzelf vandaag in allemaal benarde posities zetten aan het Q-Beach House. Misschien wel samen met jou. Het is 1 over 8, nieuws krijg je van Bart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. Het klopte de vorige wereldkampioen Argentinië in de verlengingen. Het werd 1-0. Argentinië moest die spelen met een man minder na een rode kaart. Het was een oververdiende overwinning, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
3: Echt eenrichtingsverkeer van Spanje richting Argentinië. Argentinië speelde aanvallend echt werkelijk niks klaar. Sleepte wel nog verlenging uit de brandstek genoeg zonder één keer op doel te schieten. En dan was het toch Ferran Torres die daarin het verschil maakte. En die er heeft voor gezorgd dat Spanje de meer dan verdiende wereldkampioen is geworden.
2: Ook bij ons werd de match massaal gevolgd. In Heusden-Zolder bijvoorbeeld, daar waren een duizendtal Spaanse Belgen verzameld.
4: Unai, Amiga, Salina, Van der Vaart.
5: Yes! Oh my god, Argentina naar huis! Woo!
6: Heel gelukkig, eindelijk en verdiend.
7: Heel blij.
8: Ontzettend blij, ontzettend blij. We hebben hier 16 jaar op gewacht.
9: Super, super, super blij. En viva Spanje.
2: Het is trouwens ook een kleine opsteker voor onze Rode Duivels. Ze zijn in de kwartfinale uitgeschakeld door de uiteindelijke wereldkampioen. En konden dit WK als enige scoren tegen Spanje. Het was trouwens ook een chaotische WK-finale. Er waren enorme wachtrijen aan het stadion in New York, omdat er problemen waren met het ticketsysteem. Heel wat fans misten zo de start van de finale. De finale startte trouwens ook al 6 minuten te laat door het optreden ervoor. En ook de halftime show met onder meer Shakira liep flink uit. Daardoor duurde de rust liever 27 minuten, terwijl dat normaal maar een kwartiertje is. De helft van de Belgen wil kroonprinses Elisabeth over 5 jaar al op de troon. Dat blijkt uit de grote peiling van onder meer VTM Nieuws en HLN. Elisabeth is trouwens ook de populairste van ons koningshuis. Royalty-watcher Wim de Hanschutter legt uit waarom dat zo is.
10: Ze wordt als heel natuurlijk menselijk ervaren. Toch wel wat contrasterend met haar vader, koning Filip, die niet echt dat charisma heeft. En wat ook opvallend is, is dat ze steeds professioneler wordt gezien als iemand die heel ernstig en plichtsbewust is. Dat blijkt uit haar studies. En ze heeft het afgelopen jaar ook al aan verschillende belangrijke momenten in het koningshuis deelgenomen.
2: Denk dan bijvoorbeeld aan het staatsbezoek van de Japanse keizer en keizerin. Als je meer wil horen over Elisabeth, Wim geeft nog meer uitleg in onze nieuwspodcast HLN Vandaag. En de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is opnieuw papa geworden. Dat laat hij weten op X. Het is een jongetje met de naam Alec Neal. Het is kind nummer 4 voor J.D. Vance en zijn vrouw Usha. Ze hadden al 2 zoontjes en een dochter. Dat er nog kinderen konden komen, had hij eigenlijk al aangekondigd op een anti-abortusbijeenkomst vorig jaar. Toen zei hij dat hij meer baby's wilde in de VS. Bij deze. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperaturen tot 22 graden. Ook morgen bewolkte start, met nadien zon en een paar graden warmer tot een graad of 24.
0: En er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Music. Robbe Petitja.
0: Het is maandagochtend, maar maandagochtend dat kan ook feest betekenen, hoor. Zometeen met David Guetta en Jennifer Lopez.

0: Het is maandag 20 juli.
1: 11 over 8, goedemorgen. Treinreizigers in Nederland die mogen hun rugzak sinds vandaag niet meer naast zich op de treinstoel leggen. Ze moeten vanaf nu de tassen op de schoot of in het bagagerek leggen. En ik snap dat. Er is niks vreselijker dan een trein binnenstappen. Er is amper plek. En dan zo keiveel mensen die hun rugzak of hun sacoche of zo naast zich zetten, zodat jij daar niet kan gaan zitten. Zodat er niemand naast je komt zitten. En dat je dan zo moet vragen, wil jij even uw zak? En je durft dat dan niet. En dan doen die dat ook niet. Ah, verschrikkelijk. Goeie regel. Spanje is wereldkampioen, dat weet je. Volledig verdiend ook, wat een ploeg. Maar voor Engeland werd het een derde plaats na een soort kermis van een troostfinale. 10 doelpunten zijn er zaterdagavond gevallen. 6-4 werd het tegen Frankrijk. En de Britse band Oasis die geniet keihard mee van het succes van de Engelsen. Na 30 jaar staat Wonderwall opnieuw in de Britse hitlijsten. Tijdens het WK groeide dat een beetje uit tot het officieuze volkslied van de Engelse ploeg. En dat staat nu opeens weer op de tweede plek in de Britse top 40. Zo toch. Ik heb een vraagje binnengekregen van Melissa uit Bilze. Die vraagt, goedemorgen, wat doen jullie vandaag in Oostende? Want wij komen langs. Ah, wel.
0: Vandaag in het Q-Beach House.
1: Wat kan je doen van Downward Facing Dog? Je kan de Cobra gaan doen en de Tree Pose. Als je niet weet wat dat is, Naomi van der Poorten weet het gelukkig wel.
2: Hey, dag Robbe, Naomi hier. Ik wou gewoon nog even laten weten dat ik vandaag meedoe aan de sportles in het Q-Beach House. Ik weet het, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar het is een keileuke les, want het is yoga en ook een beetje pilates erbij. Dus ik heb er mega veel zin in en de mensen kunnen er altijd afkomen. Hè? Dus laat het gerust weten.
1: Voilà, als je dus dat wil gaan doen, of eventueel een zondaggroet, inschrijven kan je doen via de website. Het is om 11 uur 's

0: vrijdag deel ik twee tripjes uit. Yesterday, today, tomorrow. Een heen en terug naar... naar New York. En een heen en terug naar Nederland. En dat heeft alles te maken met de gloednieuwe Spider-Man film. Brand New Day heet die.
1: Ga naar Tom Holland of naar Holland.
0: Ja, oftewel win je een tripje naar Tom Holland, naar New York dus. Hè, daar waar Spider-Man leeft. Of naar Holland. Nederland is ook een mooi land. Hè. Vrijdag spelen we een groot finalespel hier in de Q-studio. Maar daarvoor hebben we natuurlijk een finalist nodig. En daar ga ik deze week elke ochtend naar op zoek. Het is tijd om kennis te maken met onze Spider-Man en woman van vandaag, Jana uit Haaldert. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: Goedemorgen. Ben jij een grote Spider-Man-fan?
2: Ik ben een enorm grote Spider-Man-fan en mijn man nog veel meer.
0: Oké.
2: Dus namelijk bij ons aan de keukentafel regelmatig discussie over welke Spider-Man de beste is. En ik moet eerlijk toegeven, bij mij is dat Tobey Maguire, maar bij mijn man is dat zeker Tom Holland.
0: Oké. Jana, als Spider-Man-fan. Spider-Man-fans, meervoud zelfs. Een trip in New York, wat zegt dat jou?
2: Ja, extra leuk voor mij. Echt een van onze grootste dromen als koppel samen. Want onze relatie is eigenlijk 7 jaar geleden begonnen met een wederzijdse liefde voor Friends. Want onze kat heet zelfs Joey. En natuurlijk, Friends speelt zich af in New York.
0: Ah, ja, tuurlijk. Dus jij wil niet enkel locaties uit Spider-Man gaan bezoeken. Jij wil, weet ik, de

0: Omdat ja, er is een, eigenlijk is het de full circle, hè. Alle Spider-Man die samenkomen, veel slechterikken. Dus ja, vond ik echt top film.
1: Oké. Okay. We hebben elkaar wat beter leren kennen. We hebben twee kandidaten. Het is tijd om wat over te gaan naar het echte werk. Ik ga zo meteen quizvragen stellen. Die gaan over Spider-Man. Die gaan over New York. En die gaan over Holland, Nederland. Een gezonde mix. Jullie mogen nu tegen elkaar opbieden. De vraag is, hoeveel opeenvolgende vragen denk je dat jij juist gaat kunnen beantwoorden? Daar mogen jullie beiden, wel apart natuurlijk, al eens over nadenken. Hoeveel opeenvolgende vragen denk je dat jij zo meteen juist gaat kunnen beantwoorden over Spider-Man, New York en Holland?
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
8: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
9: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
10: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
3: Q Music. Q, yeah. Maximum Sound.

0: Bruno Mars en On My Soul. Spannend, hè?
1: Ga naar Tom Holland of naar Holland.
0: Wat is aan het einde van de week? Stuur ik één luisteraar op citytrip richting New York of op weekend richting de Nederlandse tulpenvelden. Dat is ook leuk. Dat is allemaal om de release van de gloednieuwe Spider-Man film Brand New Day te vieren. Die enige gelukkige luisteraar, daar gaan we de komende dagen naar op zoek, want twee Spider-Man fans nemen het tegen elkaar op in een quiz over Spider-Man, over New York en over Holland. De winnaar van de quiz die gaat door naar morgen, krijgt dan een nieuwe tegenstander. En van de verliezer nemen we straks al afscheid. Jana uit Haalter en Pieter uit Beinichem, hallo nog eens.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Dat zeggen ze wel eens. We gaan dat testen. Het is aan jullie om jezelf in te schatten. Jullie mogen tegen elkaar opbieden en mij vertellen hoeveel opeenvolgende quizvragen je denkt juist te gaan beantwoorden. Jana, je hebt als eerste gestuurd in de Q-app. Jij mag beginnen. Hoeveel quizvragen zet jij in?
2: Ik ga voor 3 vragen.
0: 3 vragen. Pieter, ga jij daar boven?
3: Ja, ik ga voor 4.
0: Jij gaat voor 4 vragen. Jana, wat denk je? Ga je daar nog boven gaan?
2: Ik ga er niet boven gaan. Ik ga de kans aan Pieter geven.
0: Oké, dus Jana, jij speelt voor 3 vragen. Pieter, jij speelt voor 4 vragen. Jana, ben je klaar? We zullen met jou beginnen, hè?
2: Yes.
0: Pieter, we beginnen met jou.
3: Ja, dat is goed.
0: Goed. We beginnen met een doelvraag. Uit de Spider-Man-wereld, Pieter, vul aan. With great power. Dat is juist. Welke bekende zangeres trouwde onlangs in Madison Square Garden? De beroemde evenementenhal.
3: Taylor Swift.
0: Ook dat is juist, Pieter. Wat? Pieter, de volgende vraag. Wat is de internationale landcode van Nederland die je gebruikt om vanuit het buitenland naar een Nederlands nummer te bellen?
3: Plus 31.
0: Ook dat is juist, Pieter. Ja, Pieter, je hebt nu de laatste vraag. Natuurlijk heb jij meer ingezet. Als die juist is, ben jij de winnaar, hè?
3: Ja, zou goed zijn. Zou een mooi begin van mijn verjaardag zijn.
0: Pieter, laatste vraag. Jana, als hij deze fout heeft, is dat nog aan jou, hè? En ben jij eigenlijk de facto gewoon gewonnen? Welk personage maakte de identiteit van Spider-Man bekend aan het einde van de film Spider-Man No Way Home?
3: Joanne Jameson.
0: Dat is niet juist, Pieter. Jana, weet jij het antwoord?
2: Mysterio. Dus.
0: Het was Mysterio. Mamba, je hebt goed gegokt, Jana. Jesus.
2: Oh my god.
0: Je hebt heel goed ingezet op die 3 vragen.
2: Yes.
0: Oeh. Ik was ook zelf even in de war. Zo de eerste keer dat we het spelen. Ik dacht dat jij sowieso ging moeten spelen. Maar nee, Jana, jij gaat door naar morgen.
2: Yes.
0: We horen elkaar morgen opnieuw. En als jij nog wil meedoen, gewoon even de echte naam van Spider-Man laten weten in een voicebericht. Dan neem jij het misschien wel op tegen Jana morgen.

0: Alex Warren en Before You Leave Me. Bart, goedemorgen.
1: Ja. Goedemorgen daar.
0: Ja, het is inmiddels al 8:58. Mijn excuses hoor, het is wel later. Iedereen toetert vanmorgen door over Spanje terecht natuurlijk. Maar er valt toch ook wat te zeggen over Argentinië en Messi, hè?
1: Ja, want de grote vraag is nu, was dit het einde van de interlandcarrière voor Messi, die intussen toch al 39 jaar is? Hij had heel erg gehoopt om een tweede wereldtitel op zijn naam te schrijven, maar dat is niet gelukt. En dus lijkt de kans groter dat dit mogelijk zijn afscheid is van de Argentijnse nationale ploeg. Hij zat gisteren op het veld nog lang voor zich uit te staren, maar toen hij met de zilveren medaille om zijn nek de fans ging groeten, sprongen de tranen toch in zijn ogen. Voor de volledigheid ook nog even toevoegen, Spanje won dus dat die WK-finale met 1-0. En we zijn fan liever van kroonprinses Elisabeth. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag. Meer nog, we willen haar binnen de 5 jaar op de troon zien zitten. Ze is ook de populairste van ons koningshuis. Koningin Mathilde staat op 2, de koning op 3.
0: Jonas, de dag die begint behoorlijk bewolkt. Maar wat gebeurt er later nog?
2: Er komen opklaringen aan, dus vooral deze namiddag gaan we bij momenten toch echt wel mooie zonnige periodes krijgen. Het blijft ook de hele dag droog en dat bij heel normale temperaturen, aangename temperaturen eigenlijk, rond zo'n 22 graden vandaag. En morgen, onze nationale feestdag, ook dan zijn er in de voormiddag wat meer wolken, maar na de middag verwacht ik toch wel redelijk veel zon. Het wordt ook morgen iets warmer, met dan temperaturen rond zo'n 24 graden.
0: Ja, en wat brengt de rest van de week?
2: Dus woensdag toch wel meer bewolking en dan kan er over het noorden en het oosten van het land ook een beetje lichte regen, motregen vallen. Stelt allemaal niet zoveel voor. En aan de dagen nadien blijft het opnieuw helemaal droog. Hè. Dus donderdag, vrijdag en tijdens het weekend krijgen we best een mooi zomerweer met dan temperaturen rond zo'n 25 graden.
0: Er staan op dit moment nog altijd geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch nog ergens in de file staat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep
4: Life. Dorothee's Doordenker.
5: Alles verandert. Behalve de inhoud van de drankenautomaat.

0: Maar ik ben Rick van de Bouw. Het is bijna 20 voor 9. Week 4 trouwens al van Samen Opstaan. De tijd vliegt, hè. Ik heb al heel veel vroege luisteraars beter leren kennen. Van Pokémon-verzamelaars tot advocaten, tot vogelartsen die graag vogelen, poetshulpen. En ik wil ook heel graag raden wat jouw job is. Dat doe ik door te vragen wat de meest gestelde vraag is als je vertelt wat je doet van job. Houd lekker cryptisch. Houd lekker cryptisch. Dan wordt het ook lekker spannend zometeen.
1: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Met wat zout en een kwartje mayonaise.
2: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Morgenavond op het strand van Oostende.
3: Maximum Summer.
4: Q-Music. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.

0: En als dit gedaan is, dan... Ik ben nu al doorgeschakeld tegen op de radio.
1: Die horen jullie.
2: Sinds je weg bent, slaap ik op de bank beneden.

0: hoe dan ook, van Maxime en Babette.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Karian uit Hout Heverlee, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen. Ben jij vroeg opgestaan vanochtend voor je job?
2: Niet van mijn job, maar we hebben twee jonge kindjes, dus dat is wel vroeg.
0: Ja, dat is ook een fulltime job, hè? Zeker met twee jonge kindjes. Goh, hoe laat staan die op?
2: Als we geluk hebben, nee, meestal is het 7 uur, maar met de warmte is het nu opgeschoven naar 5:30, 6 uur.
0: Succes daar, Karian. Hoe laat moet je gaan werken dan?
2: Vandaag was om 10 uur.
0: Oké, dus er zijn stiekem al wat vragen die ik daar stel, ook al mag het niet. Ik ben toch al een beetje aan het proberen uit te vogelen wat jij doet, want de meest gestelde vraag over jouw job, wat is dat?
2: Moet je daar niet veel sterker voor zijn dan met mensen?
0: Moet je daar niet veel sterker voor zijn dan bij mensen? Goed, ik ga even wat ja nee vragen op jou afvuren. Werk je met mensen?
2: Ja.
0: Oké, werk je ook met dieren?
2: Ja.
0: Met dieren en met mensen. Is het iets met sport?
2: Ja.
0: Moet je niet veel... Is het iets met paarden?
2: Ja.
0: Ja? Oké, ben je paardendierenarts?
2: Nee.
0: Iets dat jij doet met paarden en met mensen. Paardrijden? Hoefsmid? Ben je hoefsmid? Nee. Ik kan niet veel zeggen. Iets met paarden. Shit. Paardentherapeut.
2: Ja.
0: Ja?
2: Dat valt allemaal, ja.
0: Ja, is het echt?
2: Ik ben kine voor mensen en paarden.
0: Ah, zalig!
1: Voor welke job sta jij op?
0: Ja, kine voor paarden en voor mensen, dus jij doet beide, of wat?
2: Ja, dat klopt.
0: Oké. Okay. Hoe word je paardenkinesist?
2: Door eerst humaan kine te worden. Dus ofwel moet je eerst dierenarts studeren, ofwel humaan kine. En ik heb gekozen voor de richting via de humane kine. Ja. En dan daarna nog een postgraduaat gedaan. Ik kan in Nederland doen of in België. En ik heb het in Nederland gedaan.
0: Oké, en moet jij dan zo met een klein hamertje op de knie van een paard slaan en dat hij dan zo beweegt met zijn benen? Of hoe werkt dat?
2: We hebben eigenlijk weinig attributen nodig, dus we werken vooral met de handen. Dus de paarden mobiliseren, masseren, oefeningen geven.
0: Ja, en hoe krijg je die paarden kalm? Want ik denk, als ik op een paard toestap en ik doe dat, dan krijg ik toch gewoon een shot in mijn gezicht.
2: Die voelen redelijk intuïtief aan dat je ze probeert te helpen.
0: Ja.
2: En als het echt als paarden heel vast zitten, zijn ze soms wel beschermend en kunnen ze wel eens dreigen om te trappen. Dan is het beginnen met rustige technieken en denken dat ze ontspannen, kan je dan iets dieper gaan mobiliseren.
0: Okay.
2: En bijvoorbeeld ook kraken.
0: Het is niet dat hij die moet verdoven met ketamine of zo. Het is echt gewoon rustig benaderen.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Fantastisch. Heb je zelf paarden?
2: Twee.
0: Oh, ook andere dieren? Zijn er andere dieren die je doet soms?
2: Ja, de opleiding is eigenlijk dierfysiotherapie. Dus dat is officieel alle dieren. Heel af en toe behandel ik een hond. Maar dat is meer als ik bij mensen thuis kom voor de paarden. En die hebben ook een hond. Als ze vragen, wil je ook de hond nakijken? Maar ik focus vooral op de paarden.
0: Fantastisch. Wat een job. Wat een job. Karianne, uiteraard heel veel plezier met het werk vandaag. En succes met de twee jonge kinderen die al super lang wakker zijn.
2: Ja, dankjewel. Q-Music.
0: Ik heb het geraden. Dat gebeurt niet vaak. We got the refugees. No fighting.

Offenbach en Hurricane. Wonderwall van Oasis staat opnieuw in de Britse top 40 op een tweede plek. Heeft alles te maken met het WK. En bij dit lied denk ik altijd een half seconde dat Wonderwall begonnen is. Het is Shaboozy met de barsong. Straks verdien vraag 10, hè, waarbij het antwoord op de tiende vraag kan winnen als je graag wil meespelen. De tiende vraag is nog niet geweten. Stuur even verdien vraag 10 in de Q-app.

0: bij Robbe Petitjean.
1: Een tuinslang. Een weekendje weg in de natuur. 10 tickets voor de Grotte van Hans en allemaal dingen die al gewonnen zijn in Verdienvraag 10. En om 9:30 win jij misschien wel iets zot, want het is nog niet geweten wat dat juist is. Verdienvraag 10 in de Q-app.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
1: Goedemorgen, het is 9:00, nieuws krijg je van Bart.
5: Goedemorgen. Spanje is voor de tweede keer in zijn geschiedenis wereldkampioen voetbal. Won vannacht van Argentinië na verlengingen met 1-0. Grote teleurstelling dus bij de Argentijnen en zeker bij hun sterspeler Lionel Messi, die waarschijnlijk zijn laatste WK speelde. Voetbalanalist Janko Beekman.
6: Vooral duidelijkheid, hij gaat niet plots stoppen met voetbal volgens mij. Hij heeft nog een contract bij Inter Miami tot 2028. Dat zal hij wel uitdoen en zal er nog wel een paar jaar voetballen. Maar de kans dat we hem over 4 jaar opnieuw op een WK gaan zien, hij is dan al 43 als ik juist stel. Ja, die kans lijkt me echt heel klein, dus het zal wel het laatste WK van Lionel Messi zijn geweest volgens mij.
5: Messi is 39. De helft van de Belgen wil kroonprinses Elisabeth over 5 jaar al op de troon. Dat blijkt uit de grote peiling van onder meer VTM Nieuws en HLN. Elisabeth is trouwens ook de populairste van ons koningshuis. Royalty-watcher Wim de Handschutter legt uit waarom dat zo is.
7: Ze wordt als heel natuurlijk menselijke ervaren. Toch wel wat contrasterend met haar vader, koning Filip, die niet echt dat charisma heeft. En wat ook opvallend is, is dat ze steeds professioneler wordt gezien als iemand die heel ernstig en plichtsbewust is. Dat blijkt uit haar studies. En ze heeft het afgelopen jaar ook al aan verschillende belangrijke momenten in het koningshuis deelgenomen.
5: Denk dan bijvoorbeeld aan het staatsbezoek van de Japanse keizer en keizerin. En in de Italiaanse Dolomieten is een Belg van 21 met een helikopter geëvacueerd nadat hij een paniekaanval kreeg. Dat meldde lokale media. Hij was aan het wandelen toen hij in paniek schoot en helemaal verstijfde. Een reddingsteam merkte hem toevallig op en gaf hem de eerste hulp. Daarna werd hij dus afgevoerd met de helikopter. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperatuur tot 22 graden. Ook morgen bewolkte start, met nadien zon en een paar graden warmer, tot een graad of 24.
1: En er staan nog altijd geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch ergens stilstaat, dan gaat het gelukkig niet zo heel lang duren dat je daar stilstaat. En geen gêne, want Jean die komt eraan. Von Extension en On and On.

Sasha en If You Believe in het Foute Uur. Mooi nummer, hè? Zo emotioneel. Als je iemand leert kennen, op een date bijvoorbeeld, dan zijn er een paar belangrijke vragen. Hè. Wat doe je van werk? Wat is je naam? Wat is je leeftijd? Maar ook, vind ik, wat is je favoriete ABBA-nummer? Dat is echt een hele goede en belangrijke vraag om te stellen, want dat zegt veel over een mens. Als dat bijvoorbeeld Dancing Queen is, dan danst hij of zij heel graag. Gimme, gimme, gimme vind ik ook een goeie. Er zijn zo'n paar ABBA-nummers dat geen goede antwoorden zijn. Mamma Mia. Als dat iemands favoriete ABBA-nummer is, loop dan weg. En dit is het beste antwoord. Lay all your love on me. Dan heb je iemand goed aan de haak gestaan. ABBA dus.

0: 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: En er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment dus minder dan 5 minuten.
6: Verdien. Vraag 10.
5: Tijdens het foute uur wordt het elke dag lekker spannend, want zo in de helft, nu dus, kan je verdien vraag 10 winnen. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die vandaag op het spel staat. Naomi uit Putten, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Heb jij vakantie of ben je aan het werk?
7: Ik heb een beetje vakantie nu.
5: Ah, oké. Okay. En wat ben je aan het doen? Ja. Hoe ben je je vakantie aan het benutten?
7: Ja, ik was net eigenlijk in de tuin aan het werken. Moet ook gebeuren. Hè.
5: Ja.
7: Maar we hebben ook nog wel een paar leuke dingen gepland.
5: Vind jij dat ook zo vervelend?
7: Ja, eerlijk gezegd wel. Oh, en dat onkruid, maar dat blijft groeien. Niet normaal. Alles is zo dor en droog, maar het onkruid triomfeert nu.
5: Ja, en ook zo alles compact krijgen en dan zo in zakken doen en zo. Dat is gedoe, hè, Naomi?
7: Ja, het is echt. Ja, inderdaad.
5: En
7: ja,
5: ook,
7: dat is gewoon gedoe.
5: Je kijkt ernaar en je denkt, het gaat niet veel zijn, maar het is altijd veel.
7: Het is reusachtig, ja. En een dag later denkt hij van, ik heb hier precies niks gedaan gisteren.
5: Nee, exact, want je ziet het verschil toch niet. Kan je tuin even goed laten verwilderen.
7: Ja, eigenlijk wel. Weet je wat, laten we allemaal onze tuin laten verwilderen.
5: Maar ja, dat is ook beter voor het milieu. We moeten daarmee stoppen met de tuin in orde zetten.
7: Ja, dat is waar,
5: Naomi, wat mag voor jou het antwoord zijn op vraag 10?
7: Wel, dat mag eigenlijk iets in de natuur zijn. Iets leuk, iets avontuurlijk. Maar ja, kijk, alles is ook wel...
5: Ja.
7: Leuk, denk ik.
5: Of een waardebon voor een tuinman kan ook, hè. Je krijgt zometeen 10 vragen om te beantwoorden binnen 1 minuut. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij krijgt. Je mag niet passen, dus je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. Dan pas gaan wij door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen die minuut, Naomi, dan verdien jij dus vraag 10. Ben je klaar?
7: Ja, ik ben klaar.
5: Ah, wel, ik ook. Dus we gaan er gewoon in vliegen. Welke DJ stond dit weekend voor het eerst op Tomorrowland en ken je onder andere van One Kiss met Dua Lipa?
7: Dat is wel een moeilijke vraag. Calvin Harris?
5: Welke Gert startte dit weekend samen met James aan de nieuwe zomershow in de pan? Ja. Wie is de huidige president van Frankrijk?
7: Macron.
5: Op welke bekende Belgische kunstenaar werd het recentste uitshirt van de Rode Duivels geïnspireerd?
7: Magritte.
5: Hoe heette het bekende personage uit de Muppet Show dat een knipperlichtrelatie heeft met Miss Piggy?
7: Kermit.
5: Uit welk land komt een website die eindigt op de extensie .it?
7: Italië.
5: Hoe heet de vader van Simba in de Disney-film The Lion King?
7: Mufasa.
5: Wat is het Engelse woord voor krekels die je vaak hoort op een zomer?
7: Nee?
5: Welke kruidenplant is een klassieker in de traditionele pesto?
7: Basilicum.
5: Hoe spel je het woord vinyl?
7: V-I-N-Y-L?
5: Oh, ja, dat is volledig juist.
7: Oh my god.
5: Naomi, hey, hoe goed heb je dat gedaan, zeg?
7: Ja, een stress dat ik had.
5: Ja, ik hoorde het, maar ik hoorde daar op de achtergrond stiekem ook een heel stille stem die soms iets zei. Was dat,
7: ja, dat is wel waar.
5: Was dat je tuinman?
7: Dat is mijn partner in de tuin, ja.
5: Oh, die heeft
7: en
5: dat
7: in
5: ook...
7: het leven, en in het leven, ja.
5: Ja, die heeft dat ook ongelooflijk goed gedaan. Vinyl was het antwoord op verdienvraag 10. Wat denk je dat je gewonnen hebt?
7: Geen idee. Vinylplaten?
5: Dat is waar. Ja, nee, dat is juist. Het zijn vinylplaten. Jij wint een klein pakketje. Ik heb hier twee liggen. Eentje van Suzanne en Freek zit erin. En Pommelien Thijs, de nieuwe van Pommelien Thijs. Ik hoop dat jij een platenspeler hebt.
7: Dat hebben wij zeker. Ja, absoluut. Ingebouwd in een kast en al. Ja.
5: Oeh, chic. Schoon.
7: Ja.
5: Naomi, geniet ervan.
7: Super, dat ga ik zeker doen. Merci.
5: En heel goed gespeeld. Succes in de tuin.
6: Morgen opnieuw. Verdien vraag 10. Schrijf je in via de Q-app. Het foute uur. Proud to be fout. Q-music.

0: Brian Adams, Sense in Heaven. Lekker melig, dit is nog altijd het Foute Uur. En weet je wat altijd goed is in het Foute Uur? Hè? Mensen worden altijd wild van... Trompetta. En ik snap dat. Trompetta, dat is een schijf. Trompetta is fout, maar... Het moet niet altijd trompetta zijn.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Luister naar Q Foute Radio op DAB+, qmusic.be en in de Q-app.
1: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
2: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
1: Koers? Hoe koers?
2: Ah wel, congé payé, elke avond live op VTM Go.
3: VTM. Kleurt je dag.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
8: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je thuis.
9: Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
10: Het is 10:00. Goedemorgen. Het nieuws krijg je van Bart.
11: Goedemorgen. Tegen 2037 moet het Boudewijn Sea Park dicht. We wisten al langer dat dat eraan zat te komen, maar de Vlaamse regering heeft nu groen licht gegeven voor het uitdoofakkoord. Tegen volgend jaar moeten de uitbaters ook een buitenbassin bouwen. Je hoort bevoegd minister Ben Weitz.
12: Dolfijnen zijn zeer intelligente dieren die in het wild een leefgebied hebben van verschillende honderden vierkante kilometer. Dus ik vind het vandaag gewoon echt niet meer te verantwoorden om die hier op te sluiten in beperkte bassins. Enkel en alleen om dan voor mensen kunstjes op te voeren. Nu heeft men dan de tijd van zelfs meer dan 10 jaar om uiteindelijk een alternatief te voorzien voor die dieren.
11: Waar de dieren naartoe gaan, dat is nu aan de uitwaters om uit te vissen. Bij een WK-feest in Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij kwam terecht onder een ingestorte fontein. Dat laten lokale autoriteiten weten. Ook een andere jongen raakte gewond. Hoe erg hij eraan toe is, is nog niet duidelijk. De nieuwe Air Force One, dat is het vliegtuig van de Amerikaanse president, wordt tijdelijk aan de grond gehouden. Dat heeft Trump zelf gezegd. En er zal aangesleuteld worden. Amerikaanse media schreven al dat het vliegtuig onveilig was. Er zou bijvoorbeeld nog geen raketafweersysteem in zitten, wat de oude versie wel had. Trump kreeg het vliegtuig vorig jaar van de koninklijke familie van Qatar. Bewolkt, maar het klaart op deze namiddag en een graad of 22. Ook morgen begint bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden.
10: En dit is heel rustig op dit moment op de Vlaamse snelwegen. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.
13: Emma Salden.
10: Dit is dé plek om jouw maandag door te brengen. Met zometeen muziek van Jelly Roll na Axwell en Ingrosso.

0: dat is vrolijk opstaan, hè? Jelly Roll en I'm Good. Maximum. Een heel erg goedemorgen. Nieuwe week, nieuwe kansen. Zo moet je de maandag bekijken, dat vind ik wel. En als ik de cue heb mag geloven, ben jij heel goed wakker en goed geziend opgestaan. Zo is er Gregory uit Oostende.
1: Hey Emma, een goedemorgen deze morgen.
0: Sanne uit Essen is er ook bij.
2: Goedemorgen Emma.
0: Aha, als jij er ook bij bent, dan mag je dat altijd even laten weten via de cue uiteraard. En nu een classic om de dag helemaal goed mee te beginnen. Dit is Alanis Morissette bij Q met Ironic.

0: Ik ben ook nog niet zo goed wakker. Nummer 38 in de Q-top 40. Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Goed, zo meteen in Repeat of Niet. Een DJ-duo uit Nederland en een trompet uit Frankrijk. En jij bepaalt of het vaker gedraaid moet worden of niet.
1: De mooiste honden van het land komen donderdag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf en Beauty Trofee 2026? Schrijf jouw trouwe viervoeter in op qmusic.be of in de Q-app. Blaf en Beauty 2026. Donderdag vanaf 4 uur bij Ulrike Douwe.
2: Q-Music.
3: En waar gaan Blaf en Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
5: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
6: Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Q.
2: Q.

0: Goedemorgen aan Bjorn.
1: Good morning, Emma.
0: Repeat of niet? Dat is wat jij moet sturen over het nieuwste nummer van Criss Cross Amsterdam. Ik voel dat je niet wegloopt en met de nacht verdwijnt. Die ken je uiteraard van dit nummer. Hoor je ook geregeld bij Q, het nummer Vluchtstrook. En die zijn dus in de studio gedoken met deze Fransman. Oh,

Het nummer heet My Oh My, dat is de titel en hun lot ligt dus in jouw handen. Denk jij zo meteen, als jij het nummer hoort, ja, lekker nummer, wil ik wel vaker horen, dan stuur je repeat. Denk je, nee, het is brol, zet dat af, afvoeren, dan ga je voor een niet. Zo eenvoudig is dat. Dus laat maar komen in de Q-app met een woordje uitleg erbij graag voor My Oh My van Criss Cross Amsterdam en Willy William.

0: se salavi, baby.
1: Chris Cross Amsterdam en Willy William met My Oh My.
2: Repeat of niet?
1: Ah, even kijken hoe het nummer bij jou is binnengekomen op deze maandagochtend. De Q-app stroomt over van de positieve reacties. Het is echt zot. Nadine Temse die zegt dikke repeat met heel veel uitroeptekens achter. Dan is er ook nog Els uit Aalst. Repeat, want het is heel zomers en lekker catchy. Stefanie uit Ingelmunster die zegt ook repeat. Maar het ligt echt aan het deuntje, want het doet mij denken aan de zomer van Oya Lele van K3. Patrick uit Locristi die gaat voor een repeat. Het klinkt zomers. Dave uit Antwerpen vindt het ook een zalig nummer, want het motiveert hem. Hij is op dit moment aan het schilderen, dus dan kan hij zo'n nummers gebruiken. Dan is er ook nog Davy uit Assen. Die zegt ook repeat, een mooie zomerse sound. Vind ik een goede beschrijving. En Denny uit Sint-Truiden zegt ook repeat, het is lekker zomers, een drankje erbij en huppa. Dus ja, dat is overduidelijk, hè. Het nummer gaat door. Heel veel repeaten binnengekomen. Dat betekent dat je het nummer vanavond opnieuw hoort bij QDJ Ulrike Douwers. Dan krijgt het opnieuw een kans en mag jij opnieuw jouw mening geven.

0: Zometeen een zangeres die in de zomer van 2018 een dikke vette hit scoorde en daarna gewoon volledig van de aardbol verdween. Nog muziek van Thomas Gray en even kijken naar de Vlaamse snelwegen. Het is 10:30 op jouw maandagochtend en op dit moment gaat het traag richting Antwerpen op de E313. Daar moet jij 20 minuten bij rekenen tussen Massenhoven en Wommelgem. En op de E34 is een ongeval gebeurd, 10 minuten erbij tussen Oelegem en Ranst. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
1: Emma Salden.

0: Lauren Daigle en You Say Back You. Katrine Torhout, die heeft een productieve maandagochtend.
1: Hallo!
2: Wij zijn al aan het behangen en het schilderen.
0: Amai zeg, hoe bezig daar? Sinds afgelopen vrijdag is er een nieuwe Q-topschijf, je hoort die zo meteen. En Q-luisteraar Kenneth uit Eeklo, die beschrijft het nummer als volgt. Tomorrowland in 2 minuten 30.
3: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Bij wat zout en een kwakske mayonaise.
4: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Morgenavond op het strand van Oostende.
5: Maximum Summer.
6: Q Music.
7: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
8: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
9: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

Deze Q-top schrijft deze week Marshmallow en Kelsey Ballerini met Another Drink. Je moet eens naar de Instagram van Olivia Dean gaan. Want ik heb net ontdekt dat als je op haar profiel klikt, dat je scherm van je gsm volledig roos wordt. Dat is heel bizar. Misschien dat er nieuwe muziek aankomt. Maar wacht, ik ga het ook eens testen bij de volgende artiest. En dat is Shawn Mendes. Misschien is dat er ook bij. Dus dan moet ik even naar zijn Instagram gaan. En dan op zijn profiel klikken. Het profiel van Shawn Mendes. Nee, daar blijft het gewoon wit. Dus het zal misschien toch wel iets speciaals betekenen bij Olivia Dean. Je hoort ze zo meteen bij Q. Na Shawn

Olivia Dean. Haar Europese tournee zit er officieel op. Ik heb ze live gezien een paar weken geleden. En echt, ik heb een week lang met een glimlach rondgelopen. So easy to fall in love by Q. Het is bijna 11 uur, een heel erg goede morgen. Je luistert trouwens naar de maandagochtend van Q, voor moest je het nog niet doorhebben. En deze Fransman die stond afgelopen weekend nog op de heilige grond in Boom op Tomorrowland. Dit is hem samen met Sia en Beautiful People.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Q Sounds. With you.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus. Nu bij Aldi. 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
5: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
6: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
7: 11 uur, heel erg goedemorgen. Het nieuws krijg je van Bart.
8: Goedemorgen. 300 jeugdspelers van voetbalclub Patro IJzema's Mechelen trekken naar de rechtbank, omdat hun club volgend jaar niet meer mag deelnemen aan de elitecompetitie. Daardoor riskeren de jeugdspelers hun statuut van topsporter te verliezen, dat schrijft HLN. Journalist Bjorn Makelberg legt uit waarom de club zijn licentie verliest.
9: Het gaat dan over het ontbreken van een vaste dokter of kinesist en een jeugdmedewerker die het minimumloon niet zou krijgen. De Pro League zegt daarover, ja, Patro IJzema's Mechelen wist heel goed wat de criteria waren. Ze weten dat ze op dat vlak onvoldoende scoren, dus is het logisch dat ze niet kunnen deelnemen aan de elitecompetitie.
8: Tegen 2037 moet het Boudewijn Sea Park dicht. We wisten al langer dat dat eraan zat te komen, maar de Vlaamse regering heeft nu groen licht gegeven voor het uitdoofakkoord. Tegen volgend jaar moeten de uitbaters ook een buitenbassin bouwen. Je hoort bevoegd minister Ben Weitz.
10: Dolfijnen zijn zeer intelligente dieren die in het wild een leefgebied hebben van verschillende honderden vierkante kilometer. Dus ik vind het vandaag gewoon echt niet meer te verantwoorden om die hier op te sluiten in beperkte bassins. Enkel en alleen om dan voor mensen kunstjes op te voeren. Nu heeft men dan de tijd van zelfs meer dan 10 jaar om uiteindelijk een alternatief te voorzien voor die dieren.
8: Waar de dieren naartoe gaan, dat is nu aan de uitbaters om uit te vissen. Bij een WK-feest in Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij kwam terecht onder een ingestorte fontein. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Ook een andere jongen raakte gewond. Hoe erg hij eraan toe is, is nog niet duidelijk. Bewolkt, maar het klaart op deze namiddag en een graad of 22. Ook morgen begint bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden.
7: Op dit moment gaat het traag richting Antwerpen op de E313 een uur en 20 minuten rekenen tussen Herentals West en Wommelgem. Op de E34 40 minuten erbij tussen Zoersel en Ranst. Dan op de Antwerpsring richting Nederland ook nog aanschuiven 10 minuten tussen de Legrellelaan en Borgerhout en 5 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
0: Emma Salden.
7: Jouw nummer 1 in de Q-top 40 komt eraan. Eerst nog een zwoele body van Topic en Nico Santos.

het meest gedraaide nummer van afgelopen maand. Shakira en Burna Boy met Die Die. En het is gebeurd, hè? Spanje is wereldkampioen. Viva España. Ik heb gisteravond ook de match gekeken met mijn gezin. Ik ben wel blij dat het geen penalties waren, want daar konden mijn zenuwen echt niet aan. En dan lag ik nog later in bed. Maar we waren met het volledige gezin voor Spanje. Enkel mijn lief, QDJ Vincent Fires, die was voor Argentinië. Dus ja, pech voor hem. Q-music. En deze man heeft ook opgetreden tijdens de slotceremonie gisteravond. Het was daar één groot voetbalfeest. Dit is Robbie Williams bij Q. Goedemorgen. Yes.

Delicious en Milo met Forever Young op jouw maandagochtend. Je bent welkom hoor. Hier bij Q, je zit hier heel goed voor de rest van jouw maandag, dat weet je. Just remember, we're forever young. En afgelopen weekend klonk het hier zo in het Q Beach House. Het voelt op alles, alles aan een zijde draadje. Nee, maar dat was echt heel zot hoor. Het sunsetconcert van Meteor. Er was keiveel volk. Het strand stond propvol. Er was blauwe lucht. Het was een prachtige avond. Dus als jij erbij was, dikke merci uiteraard om er een onvergetelijke avond van te maken. En als je trouwens wil herbeleven het sunsetconcert van Meteor met beeld, want dat wil je meestal wel bij Meteor, dan kan dat ook uiteraard via de socials van Q. Daar kan je alles terugvinden. Je hoort hem zo meteen met Hannah May.

0: Mixit, hack it.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
3: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
4: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: Jens uit Veurne die zegt, het was een prachtig Sunset-concert. Dankjewel, Q. Dat is keigraag gedaan. Zometeen komt Silver er wat beats tegenaan kletsen. Dat kan ze goed. Eerst nog dit.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ze scoorde 10 op 10 in Repeat of Niet, dus je bent duidelijk grote fan. Stella Lefty met de Basten. Q.

0: Vanessa uit Ieper, die is erbij. Goedemorgen, die stuurt. De kinderen zijn net op Girokamp vertrokken. Oh, dat is echt genieten, hè. De Weeknd, die heeft ook een drukke zomer, want afgelopen weekend stond hij 3 dagen in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Je hoort hem zo meteen hier bij Q na Freya Sky. En even kijken naar de Vlaamse snelwegen. Het is 11:30. Op dit moment gaat het nog traag richting Antwerpen op de E313. Daar is het 1:30 rekenen tussen Herentals West en Wommelgem. Op de E34 1:10 erbij tussen Zoersel en Ranst. Dan op de E17 naar Antwerpen staat een defect voertuig. 10 minuten rekenen tussen Zwijndrecht en Antwerpen West. En op de E19 5 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Kleine Bareel. Het gaat ook nog traag op de Antwerpsring richting Nederland. 10 minuten extra tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En richting Brussel op de E40, 5 minuten erbij tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
1: Music. Maximum Summer. Emma Salden.

0: Christel uit Aalst, die zegt in de Q-app, het was echt een fenomenaal de weekend in Amsterdam. Ik ben er geweest met mijn kleinzoon, de Creeping Back You. Morgen dan is het 21 juli, nationale feestdag, een dagje vrij, dat is heerlijk. En ook hier bij Q wordt het één groot feest. De volledige agenda hoor jij zo meteen na Bibi Rexha en Faithless.
1: Tom Holland en Zendaya zijn terug in Spider-Man Brand New Day.
2: Did you miss me, Spidey?
1: Peter Parker neemt het op tegen een onzichtbare vijand.
3: It appears we're faced with a threat we can't control.
1: De wereld is hem vergeten, maar hij ons niet.
2: I didn't know you could get that big.
1: Win dankzij Spider-Man Brand New Day een reis naar New York.
2: Huh, alright, just give me a sec.
1: Luister morgenochtend naar Robbe Petitjean.
4: Who the hell is that?
1: En ga met Spider-Man Brand New Day naar New York.
5: Q-Music.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
7: Tegels,
8: natuursteen, parket, Impermo.
9: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
7: Tegels,
8: natuursteen,
7: parket, Impermo.
6: Deze zondag extra open.

Caroline uit Assen die laat weten dat ze morgen op haar vrije dag lekker niks gaat doen. Wel, Caroline, dan raad ik je aan om naar het Q Beach House te komen in Oostende. Yes, want het betekent niet, als jij niks te doen hebt, dat er hier niks te doen is. Hè. Er is hier van alles te doen, hoor, morgen. Onder andere een optreden van de Q Party Band. Die brengen covers van de bekende Belgische hits. Dus denk dan aan muziek van Milk Inc, Cluzo, Meteor, Pommel in Thijs. Ga zo maar door. Het wordt echt een waanzinnig optreden. S'avonds is er uiteraard ook een spetterend vuurwerk hier op het strand. Q-DJ Dimitri Wouters, die komt draaien. En, als je hier niet geraakt... Geen nood, een volledige dag kan je via de radio een jaar lang gratis frieten winnen. Oh, dat is de moeite, hè? Met saus. Belangrijk detail ook. Ik ga altijd voor een kleintje met satékruiden en dan een goede pot joppiesaus. Ah, oh, dat is lekker. Zo van die goede, gele, zoete, smeuïge saus. Dat is van het beste. Dit is Roxette.

Hij is afgelopen weekend begonnen aan zijn concerten in Sao Paulo in Brazilië. Oh, dat is zo ver weg. Ik mis hem al, de man van mijn dromen. Harry Styles en American Girl bij Q. Zeg, als je nog niet hebt meegezongen deze maandagochtend, dan mag je dat nu doen met James Morrison en Nelly Furtado.

0: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Dinsdag op het strand van Oostende. Maximum
1: summer. Q Music. 12 uur, heel erg goedemiddag. Het nieuws krijg je van Bart.
2: Goedemiddag. Een steekpartij in Gent vanochtend, dat schrijft HLN. Daarbij zou één iemand zwaar gewond geraakt zijn. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd en ook hoe het met het slachtoffer gaat. Het onderzoek van politie en parket is volop aan de gang. Het wordt vandaag de drukste dag van de zomer op Brussels Airport. De luchthaven verwacht zo'n 92.000 passagiers. Woordvoerder Jeffrey Fransen legt uit hoe dat komt.
3: Het is zomervakantie uiteraard, dus de drukte ligt sowieso hoger. Het is ook bouwverlof en we zien een heel aantal terugkeerders van het eerste festivalweekend van Tomorrowland. Zo'n 12.000 festivalgangers die hier ook vandaag hun vlucht terug naar huis nemen. Dus het is vandaag gezellig druk om verschillende redenen. We raden voor passagiers vooral aan om op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vluchten binnen de Schengenzone. 3 uur voor vluchten buiten de Schengenzone.
2: De beruchte influencers Andrew en Tristan Tate verschijnen waarschijnlijk vandaag voor de rechtbank in Florida, in de VS. Ze werden afgelopen weekend opgepakt in Miami, onder meer voor verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. De broers promoten zogezegd traditionele mannelijkheid, maar in de praktijk gaat het om vrouwenhaat. Ook in het Verenigd Koninkrijk loopt een onderzoek naar de twee voor soortgelijke feiten. En wielerfans kunnen alvast een alarm zetten voor morgen om 5:13. Dan begint Remco Evenepoel aan zijn tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Het is een parcours van zo'n 26 kilometer met een klim van tweede categorie. Gisteren won Evenepoel nog een etappe met aankomst bergop. Vandaag is het rustdag in de Tour. Afwisselend wolken en opklaringen en tot 22 graden vandaag. Ook morgen begint met wolken, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden.
1: Ja, het is best druk op de Vlaamse snelwegen. Op dit moment gaat het traag richting Antwerpen op de E313. Daar moet jij nog steeds een uur extra rekenen tussen Herentals West en Ranst. Op de E34 drie kwartier erbij tussen Soesel en Ranst. Dan op de E19 naar Antwerpen 10 minuten tussen Brecht en Sint-Joppingoor. En 5 minuten extra tussen Sint-Joppingoor en Antwerpen-Noord. Op de E17 8 minuten extra tussen Kruibeek en Antwerpen-West. Dan op de Antwerpsring richting Nederland. Een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Brussel op de E19 10 minuten tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen. En op de E40 5 minuten tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. Het gaat ook nog traag richting Hasselt op de E313. Daar moet jij 10 minuten rekenen tussen Bilze en Diepenbeek. En op de Brusselsring op de Buitenring 6 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien in minder dan 5 minuten.
0: Emma Salden.
1: Er is voor ieder wat wils vandaag. Een goede stevige gitaar, maar ook dikke vette beats van Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Gitte uit Boom die laat weten dat ze geen vakantie heeft. Ze is nog aan het werk vandaag, maar in augustus neemt ze wel 3 weken. De gitaar van Avril Lavigne en Skaterboy bij Q. Ja, en het is best wel een bijzondere en toch ook wel emotionele week voor mij. Waarom juist? Dat vertel ik zo meteen na deze wondermooie stem bij Q. Dit is Bas Serra en All Because of You. Goedemiddag.
1: Morgen.

0: berichtje binnengekomen van Freya uit Holsbeek.
1: Dag Emma, hoe gaat het met jou en de baby? Wij zijn ook aan het aftellen. Nog 4 weken te gaan. Groetjes!
0: Ja, dit is dus mijn laatste week hier op Q voor ik mama word. Dat is echt heel bizar om uit te spreken, vind ik. In augustus word ik voor de allereerste keer mama. Dus na deze week begint mijn zwangerschapsverlof. En ik vind dat best wel moeilijk, hoor. Ik heb geen flauw idee wat er op mij afkomt, omdat het dus de allereerste keer is. Ik ga jou missen, natuurlijk. Ik ga de collega's ook heel hard missen. En tegelijkertijd gaat heel mijn leven veranderen. Dus het is heel raar allemaal. Ik zit hier met een heel raar gevoel. Maar we gaan er sowieso nog een prachtige week van maken. En als je wil, kan je ook nog altijd afkomen naar Q Beach House in Oostende. Nu, Justin Bieber. Dit is What Do You Mean By Q?

0: De mooiste honden van het land komen donderdag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf en Beauty Trofee 2026? Schrijf jouw trouwe viervoeter in op qmusic.be of in de Q-app. Blaf en Beauty 2026. Donderdag vanaf 4 uur bij Ulrike Douwer.
1: Q Music.
2: En waar gaan Blaf en Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
4: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupmeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
8: 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: weet je wat je moet doen. Dan moet je ze een like geven via de Q-app. De zomer heet van Another en 54 Ultra met Talk to You. Het is dus mijn laatste week hier op Q voor mijn zwangerschapsverlof. Dus het is heel spannend. Ik heb geen flauw idee wat er op mij gaat afkomen de komende maanden en komende weken. Maar Jess uit Aarschot die stuurt een tip door via de Q-app.
1: Hey Emma, hier drie kindjes momenteel onderweg naar Hamond om ze van KSA-kamp op te halen. En ik herinner me het gevoel nog levendig. Als ik je één tip mag geven en het enige waar ik echt spijt van heb gehad, geniet, geniet, geniet van deze mooie tijd. Want mijn jongste wordt er ondertussen 12 en het lijkt gisteren dat ik van haar bevallen ben. Ze worden zo snel groot, is echt geen cliché. Maar het is gewoon echt waar. Veel succes daar.
0: Ja, dankjewel Jess. Die succes ga ik zeker kunnen gebruiken, want eerst moet ik die bevalling nog overleven natuurlijk. Hè. Maar goed, zometeen een DJ die afgelopen weekend nog alles kapot heeft gedraaid op Tomorrowland na Anouk. Dit is Nobody's Wife bij Q.

0: Rachel Platten en Fight Song by Q. Zometeen ga ik eens testen hoe het zit met jouw muzikale kennis. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen, want het is best wel druk voor een maandagmiddag. Op dit moment gaat het traag richting de kust op de E40. 3 kwartieren erbij tussen Nevelen en Beernem. Richting Antwerpen op de E313, 40 minuten tussen Herentals Industrie en Antwerpen-Oost. Op de E34 dan ook nog naar Antwerpen, 10 minuten tussen Oelegem en Ranst. En op de E19, 5 minuten tussen Brecht en Sint-Job in het Goors. Dan op de Antwerpsring richting Nederland, 12 minuten tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout en 6 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Antwerpsring richting Gent, 10 minuten rekenen tussen Berchem en Antwerpen Centrum. Dan richting Brussel op de E40, 7 minuten tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. Op de E19, 6 minuten tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen. Op de Brusselsring op de Buitenring, 6 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de Binnenring, 5 minuten tussen Wezenbeek op en Menterwuren Vierarmen. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar normaal gezien minder dan 5 minuten.
1: Maximum Emma Salden.

0: past volledig bij de vibe van Natasha uit Lokeren. Want die zegt in de Q-app dat ze geniet van het verlengde weekend. En straks gaat ze op bezoek bij haar beste vriendin. En ze zegt, dan gaan wij een goed glas rosé drinken op haar terras.
1: Guess the Summer Song.
0: Yes, elke dag rond dit tijdstip kan je meespelen met Guess the Summer Song. Het is echt heel eenvoudig. Je krijgt zo meteen een mini, heel klein stukje te horen van een zomerhit. Het duurt echt maar een paar seconden, dus je moet goed luisteren. En jij moet dan raden over welke zomerhit het gaat. Titel en artiest, dat heb ik van jou nodig in de Q-app. En je krijgt ook al een paar tips van mij mee. Deze keer is het een nummer van Eigen Bodem. Dat is al een hele grote tip. Het is er ook een van deze zomer. Dus je hoort hem geregeld bij Q. En ze zijn met twee. Dus neem de Q-app er al bij. Want als je het weet, dan moet jij via een spraakberichtje het juiste antwoord doorsturen via de Q-app. Luister goed, hier komt-ie. Zijn al.

0: Q-Music.
1: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Er was zout en een kwartje mayonaise.
0: Luister op de Nationale Feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een heerlijk pak friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Morgenavond op het strand van Oostende.
2: Maximum Summer.
3: Q-Music. Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel.

0: verbollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
4: Dag meneer, kan ik helpen?
5: Ja, mijn madame doet graag een terrasje, maar je weet wat dat kost.
4: Oh, een koffieke hier, ik kaveke daar.
5: Voilà, dus ik wil graag zelf een terrasje aanleggen.
4: Goed idee. Ik heb dat zelf thuis ook gedaan met deze tegeliers.
5: En content van?
4: Zeker. Na 5 glazen kava denkt mijn vrouw dat ze op de grote markt zit.
5: Ha, verkocht.
3: Nu tot 50% korting op al onze terrastegels. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Ik heb zin in iets fris.
6: Een pastasalade met pruimtomaten. Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
8: Ja, dat past daar voor mij.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
10: Maximum 70s.

0: Dat is al 2 jaar geleden. 2 zomers geleden was dit de grote zomerhit. Carol G. Met een hele moeilijke titel. Si antes te hubiera conocido.
1: Guess the summer song.
0: Yes, jij hoorde daar net een klein stukje van een zomerhit. En het was aan jou om te raden over welk nummer het ging. Davinia uit Brugge die denkt dat ze daarnet Suzanne en Freek heeft gehoord. Wel, dit was de opgave. We gaan nog eens luisteren.
2: Het zijn 100 dagen zonder.
0: Dat zijn natuurlijk niet Suzanne en Freek. Het juiste antwoord komt wel binnen door Louise uit Zandhoven. Die heeft het juist. Vicky uit... Merksem stuurt ook het juiste antwoord door.
3: Aaron Blommaert en Zoe Levi.
0: Ja, Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud uiteraard. En Femke uit Lummen die heeft het ook juist 10 op 10 voor haar.
4: Q Music.

is echt een vrouw en een stem waar je altijd heel vrolijk van wordt. Misschien exact wat je kan gebruiken op een maandag, voor moest je geen verlengd weekend hebben. Olivia Dean en Man I Need Back You. Heel erg goedemiddag. Het is bijna 1 uur. Zometeen staat QDJ Joren Linzen helemaal voor jou gereed. Van mij krijg je nog Pharrell Williams.

0: de hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patate, dat is trombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
3: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
2: Koers? Hoe koers?
3: Ah wel, congé payé, elke avond live op VTM Go.
1: VTM. Kleurt je dag.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
6: 1 uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Thomas.
7: Goedemiddag. De koning spreekt onze natie toe. Traditioneel een dag voor de Nationale Feestdag. In zijn toespraak kijkt hij vooruit naar de toekomst van ons land en blikt hij ook terug op het voorbije jaar. Onder meer op de hittegolf eind juni.
8: Het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan. Deze hittegolf heeft honderden mensenlevens gekost. En het medisch personeel en de hulpdiensten zijn zwaar op de proef gesteld.
7: Opvallend, de koning rept met geen woord over de kwartfinale van onze Rode Duivels op het WK voetbal, waar hij nogthans zelf bij was. Zijn selfie met hen komt wel in beeld, subtiel op zijn bureau gezet. De beruchte influencers Andrew en Tristan Tate verschijnen waarschijnlijk vandaag voor de rechtbank in Florida in de VS. Ze werden afgelopen weekend opgepakt in Miami, onder meer voor verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. De broers promoten zogezegd traditionele mannelijkheid, maar in de praktijk gaat het om vrouwenhaat. Ook in het Verenigd Koninkrijk loopt een onderzoek naar de twee voor soortgelijke feiten. Wielerfans kunnen alvast een alarm zetten voor morgen om 5:13. Dan begint Remco Evenepoel aan zijn tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Het is een parcours van zo'n 26 kilometer met een klim van tweede categorie. Gisteren won Evenepoel nog een etappe met aankomst bergop. Vandaag is het rustdag in de Tour. En de Rode Duivels stijgen in de FIFA-ranking naar plaats 8. Dat is één plek beter dan voor het WK. België werd in de kwartfinales uitgeschakeld door de uiteindelijke wereldkampioen Spanje. Zij staan nu eerst in de FIFA-ranking. De verliezende finalist Argentinië staat tweede. Frankrijk blijft derde. Afwisselend wolken en opklaringen en tot 22 graden vandaag. Ook morgen begint bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden.
6: Zeg Bart, mea culpa, dat is nu gewoon al de tweede keer dat ik jou deze zomer verkeerd aankondig.
7: En ik antwoord gewoon zomaar door dit te zeggen, dat is ongelooflijk.
6: Dat is echt waar, je blijft gewoon volledig in je rol, wat een nieuwslezer moet doen natuurlijk.
7: Ja,
6: bij 3 keer is het wel trakteren. Dus,
7: van jou toch, hè? Dan kom
6: ja,
7: je naar,
6: ja, tuurlijk,
7: kom je
6: tuurlijk.
7: Naar.
6: Ja, oké, perfect, ik verwacht je nu al, want het zal waarschijnlijk nog wel eens gebeuren, mijn kennende. 2:01, een heel goede middag. 7 files op onze snelwegen, 5 minuten en meer op de E40 richting kust tussen Nevelen en Beernem, 46 minuten. Op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oosten, 3 kwartier ook. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Ligrellenlaan, 25 minuten. 6 erbij tussen Ligrellenlaan en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 1 kwartier. 5 erbij op de E19 richting grens Nederland tussen Meer en grens Nederland. En op de buitenring, de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, daar staat een defect voertuig. Je verliest daar nog 5 minuten.
0: Joren Linssen.
6: Ciao, het verlengd weekend lijkt wel too good to be true, dus geniet er maar van, want it's ook good to be alive. Dit is Mark Amber.

Jonathan Blue en Edge of Desire. En ik weet niet hoe het bij jou zat, maar ik zat gisteravond ook los op de Edge of Desire om Spanje wereldkampioen te zien worden. En dan uiteindelijk tijdens de verlengingen Ferran Torres te zien scoren. Oh, wat was het toch heerlijk gisteren. En voor mezelf ook een persoonlijke overwinning, lieve vrienden, want ik ben de winnaar van de WK-pronostiek. Ik ben echt heel blij. Ja, ik stap nummer 1. Ja, en het betekent ook dat ik moet trakteren. Dus eigenlijk ben ik ook wel een klein beetje de verliezer. Maar goed, ik deed het voor de eer. Zeg, heb jij Spaans bloed? Zo ja, hoe heb jij dan dat wereldkampioenschap gisteren nog gevierd? Neem mij eens even mee in die overwinningsvibe. Want als je echt zo van Spaanse afkomst bent, dan was het gisteren wel echt groot paella-feest, denk ik. Of tapas en daarna nog ergens in de sangria gevlogen. En terecht, hè. Zeg, en fijn als je misschien een verlengd weekend hebt, maar er zijn er ook gewoon die de week vol moeten maken. Dan heb je ook al een overwinning op zak, want de eerste halve werkdag die zit er al op. Die andere helft die tackelen we samen met dit uur muziek van Teddy Swims, Taylor Swift. De samenwerking tussen Bruno Mars en Lady Gaga, je hoort ook Offenbach. Eerst naar Steven Tyler van Aerosmith. Die zat gisteravond ook aan de bal gekluisterd. En hij wou er niks van missen. I could

0: De nummer 33 uit de Q-top 40, Offenbach en Miles Away. En luistert er Spaans bloed naar Q-music. Si, señor y señora. Fabio uit Houtalen Elektra stuurt. Ik heb vannacht half Limburg afgereden en natuurlijk sangria gedronken. Vamos, España! Elke uit Roeselare zegt, mijn mama is Catalaans, dus bij ons was het dubbelfeest met de goal van Ferran Torres, natuurlijk van FC Barcelona. En Sophie uit Houthuls die zegt, mijn man is Argentijns. Oei, tristesse alom bij ons thuis. Maar ze speelde gewoon slecht. Dus Spanje verdient het absoluut om kampioen te worden. Proficiat. Kijk, als je een nederlaag kan toegeven, pas dan ben je echt sportief. En ik denk dat een van de weinige sterren die gisteren niet in het stadion zat, Pink moet geweest zijn. En daarom hoor je ze zometeen.
1: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solde met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En ook open op onze nationale feestdag.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solde.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
9: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
10: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

Toy Story lijkt wel de cash cow van Disney, want ze verdienen al meer dan 50 miljard dollar met de films. Dus dan valt de kost voor een soundtrack van 's werelds grootste popster van dit moment wel te verantwoorden. Hè. Je hoorde Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En waar de ene tiener kampt met sprekend speelgoed in Toy Story, kampt de ander met slapeloosheid. Want zo was er eens een tiener uit Australië die een tijd lang de slaap maar niet kon vatten en hij staarde dan maar naar het plafond. En in plaats van minuten of schapen te tellen, telde hij vuurvliegjes. En toen zelfs dat niet meer lukte, stapte hij uit zijn bed, de slaapkamer uit, richting de kelder. Want in die

0: Zometeen hoor je wat er allemaal mogelijk is op de achterbank van een Range Rover. En Teddy Swims passeert ook. Eerst 7 files op de snelwegen. Je verliest 5 minuten en meer op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Herentals en Antwerpen-Oost. 37 minuten. E34 tussen Kenzeke en Vraassen. Een kwartier komt daardoor een defect voertuig. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Ligrellelaan. Een half uur. 5 minuten tussen Ligrellelaan en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Deurne. 10 minuten. En op de E40 richting Kust tussen Nevelen en Aalter. Een kwartier. Op de E40 richting Brussel tussen Sterbeek en Sint-Stevens-Woluwe nog 5 minuten aanschuiven. Sta je nog ergens anders, dan zou je daar niet meer dan 5 minuten mogen verliezen.
1: Maximum Summer. Joren Linssen.

0: happens at the backseat of your Rover doesn't stay at the backseat of your Rover. Want Halsey en de Chainsmokers doen het praktisch. Allemaal uit de doeken, je hoort de chain, dus closer back music van de Chainsmokers. Dus. Anke uit Laakdal die zegt: hey Joren, ik moet zo meteen naar de tandarts voor de jaarlijkse controle. Zij die gaan sterven. Groeten nu waarschijnlijk. Zeg, als jij ook bang bent voor de pijn die komen zal, dan heb ik zo meteen een toptip die iedereen, maar letterlijk iedereen, kan toepassen wanneer ze bijvoorbeeld pijn gaan lijden bij een tandarts. Zelfs zuurpruimen. Ik kom er zo meteen op terug na Topic en Becky G. En voor alle wallcrawlers en webslingers en fans van Tom Holland en Zendaya kan ik aanraden om morgenochtend naar Robbe Petit Jean te luisteren.
1: Tom Holland en Zendaya zijn terug in Spider-Man Brand New Day.
2: Did you miss me, Spidey?
1: Peter Parker neemt het op tegen een onzichtbare vijand.
3: It appears we're faced with a threat we can't control.
1: De wereld is hem vergeten, maar hij ons niet.
4: I didn't know you could get that big.
1: Win dankzij Spider-Man Brand New Day een reis naar New York.
4: Huh, alright. Just give me a sec.
1: Luister morgenochtend naar Robbe Petit Jean.
3: Who the hell is that?
1: En ga met Spider-Man Brand New Day naar New York.
5: Q-Music.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Wat zeggen tandartsen die echt mee zijn met hun tijd? Zo de coole tandartsen wanneer ze iets te weinig verdoving hebben toegediend. Sorry, pap. Anke uit Laakdal, die ligt er zo meteen op de tandartsstoel. Zij heeft al schrik voor de pijn die ze gaat voelen. Want ja, dat is altijd wel een ding bij een tandarts. We kunnen daar onnozel over doen, maar het is zo. Maar stel nu dat je echt aan het lijden bent, dan kan je namelijk één iets doen. En dat is blijkbaar glimlachen. Dus sommige onderzoeken suggereren dat glimlachen de aanmaak van endorfines kan stimuleren, wat een licht pijnstillend effect kan hebben. Al zal de tandarts er iets minder content mee zijn wanneer jij glimlacht tijdens het boren. En uw wangen en uw tandvlees ook, Anke. Dus, maar hey, doe er je voordeel mee. Je weet nooit of het helpt. Dat doen Lady Gaga en Bruno Mars zo meteen ook. They die with a smile. Na Bruno Mars, back your music. Dit is Born in the U.S.

Sinds vrijdag onze nieuwe Q-topschijf Marshmallow en Kelsey Ballerini met Another Drink. De Q-topschijf van vorige week, die hoor je na 2 uur trouwens nog eens. Dat is die lekkere My Body Isn't Ready van Somber. En deze week is ons wat frisse lucht gegund. Ik kan er op dit eigenste moment van getuigen, hier aan het zijtje. Maar temperaturen, die stijgen. Ze blijven niet altijd bij de 20 graden. Er komt weer een moment waarop je in de opening van je koelkast moet gaan zitten om wat afkoeling te krijgen. Tijdens een heatwave. Dit zijn Glass Animals bij Q.

0: House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
0: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Twee uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Bart.
3: Goedemiddag. De koning heeft de natie toegesproken voor de nationale feestdag. In zijn toespraak kijkt hij vooruit naar de toekomst van ons land en blikt hij terug op het voorbije jaar. Onder meer op de hittegolf eind juni.
4: Het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan. Deze hittegolf heeft honderden mensenlevens gekost. En het medisch personeel en de hulpdiensten zijn zwaar op de proef gesteld.
3: Opvallend, de koning rept met geen woord over de kwartfinale van onze Rode Duivels op het WK voetbal, waar hij nogthans zelf bij was. Zijn selfie met hen komt wel in beeld, subtiel op zijn bureau gezet. De Britse ex-premier Keir Starmer heeft vanmiddag zijn ontslag aangeboden aan koning Charles. Starmer nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Deze ochtend sprak hij nog een laatste keer het volk toe. Het zit erop, zegt hij, en het was een eer om het Britse volk te dienen.
5: My work is done. It has been the privilege of my life to serve you and this great country as prime minister.
3: Andy Burnham volgt Starmer op. Koning Charles heeft hem daarnet ook officieel benoemd tot nieuwe premier. En Voetbal Union kent zijn tegenstander in de voorronde van de Champions League. Ze nemen het op tegen het Noorse Bodø Glimt. Geen makkelijke tegenstander, want de Nooren raakten vorig seizoen tot in de achtste finales van de Champions League. Als Union wint, speelt het de laatste voorronde voor de Champions League. Bij verlies spelen ze de Europa League. Afwisselend wolken en opklaringen en tot 22 graden vandaag. Ook morgen begint bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden.
2: Heel goedemiddag, 1 minuut over 2. Op de E313 richting Antwerpen staat er een lange file van een half uur tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Dan gaan we naar de E34 tussen Kemzeke en Vrasenen. Een defect voertuig daar, 25 minuten aanschuiven. Bumperen richting Gent op de Antwerpse ring tussen Deurne en de Kennedy-tunnel, 20 minuten. En richting Nederland tussen Ligrellelaan en Deurne, 6 erbij. Tot slot E40 richting Kust tussen Nevelen en Aalter nog 7 minuten aanschuiven. Sta je nog ergens anders in de file op dit moment, dan verlies je daar maar 5 minuten maximum.
0: Joren Linssen.
2: Ciao, zometeen een hit met ongeziene aantrekkingskracht. Magnetic van de Bausa. Uiteraard naast Jabuzi en Miles Smith.

Ai, toch, die gaan de verkeerde kant op in de queue top 40. Vorige vrijdag daalden ze van 7 naar 8. De Bauza en McNerrick bij Q Music. En de zomer is hoogseizoen voor veel sectoren, ook in de Vlaamse muziek. Want onze topartiesten die staan letterlijk overal. Meteor bijvoorbeeld afgelopen zaterdag nog hier op het strand van Oostende tijdens het eerste Sunset-concert. Het hoogseizoen voor Berre valt dan weer in het najaar. Want hij clubtoert in september en oktober in onder andere Nederland, Duitsland, Polen en Tsjechië. Met andere woorden, toekomstmuziek, al kijkt hij naar het heden en het verleden ook al wel een keer graag. Yesterday, today, tomorrow, je hoort het zo meteen bij Q Music. Na Alicia Keys,

0: luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een jaar lang gratis friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Morgenavond op het strand van Oostende. Maximum Summer. Q Music. Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus. Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

Met een eerste weekend Tomorrowland achter de rug zit ook de helft van Armin van Buuren zijn job erop. Hij stond er zaterdag al, maar pas volgend weekend mag Armin de mainstage op. Allee, the best is yet to come, met andere woorden. Zometeen de DJ God, die ongetwijfeld meekijkt van bovenaf en zag dat het goed is.

Luisteraar Kevin uit Mechelen is grote Avicii-fan, dat weten we in de Q-app al jaren. En hij zegt, David Guetta heeft hem vannacht nog eens geëerd toen hij Levels draaide op Tomorrowland. Het was daar een groot feestje, zoveel is duidelijk. En nu het strand op, zandkastelen gaan bouwen met Freya Ridings.

zometeen op doktersvoorschrift Milking. En een beetje R-City en Adam Levine kan ook geen kwaad. Dat zien we dan als supplement. Vier files op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten en meer, onder andere op de E313 richting Antwerpen. Daar staat de langste file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 1,5 uur. Antwerps ring richting Gent, tussen Deurne en de Kennedy-tunnel, 1 kwartier. Richting Nederland, tussen Ligrellelaan en Borgerhout, is een ongeval gebeurd. De rechterrijstrook is daar versperd, je verliest er 8 minuten. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem nog 6 minuten, komt daardoor een defect voertuig. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.

0: Locked Away en R-City en Adam Levine hebben de sleutel op zak. Afgelopen vrijdag waren er 16 stijgers, 19 dalers, 3 staanblijvers en 2 nieuwkomers in de Q-top 40. En zometeen zoomen we in op die laatste categorie, de nieuwkomers. En eerst vieren we de terechte wereldkampioenschap met Ricky Martin zometeen. Met de soundtrack van het feestje in de kleedkamer van de Spanjaarden. Living la vida loca.
1: De mooiste honden van het land komen donderdag naar het Q Beach House. Welke hond trippelt kwispelend van de catwalk weer naar huis met de Blaf en Beauty Trofee 2026. Schrijf jouw trouwe viervoeter in op qmusic.be of in de Q-app. Blaf en Beauty 2026. Donderdag vanaf 4 uur bij Ulrike Douwer.
2: Q-music.
3: En waar gaan Blaf en Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.
4: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
5: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
6: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.

Rodri en zijn ploegmakers die vieren La Vida Loca natuurlijk sinds gisteren, sinds ze wereldkampioen zijn. Je hoorde Ricky Martin bij Q-Music. En afgelopen vrijdag passeerden er twee nieuwkomers in de Q-top 40. Dit was de eerste. Nieuw. Onze Q-copain Henri PFR. Die voegde in op 37. De Q-top 40. Maar de hoogste nieuwkomer was My Body Isn't Ready van Somber. Ja, vorige week werd hij 21 jaar. Een mooi moment om bij stil te staan. En toevallig valt dat ook samen met iets waar hij al veel langer mee bezig is. Want al van kleins af aan voelt hij zich onzeker over zijn lichaam. Je moet weten, hij is heel lang, hij is heel slank en dat vindt hij heel moeilijk. Omdat ja, er heel veel reacties op komen, zeker nu hij bekend is. En die komen niet allemaal met liefde, als je begrijpt wat ik bedoel. Zijn zelfvertrouwen kreeg al rake klappen daarvan. En dat laat zich dus ook op relationeel vlak voelen. En daardoor heeft hij er nu dus een nummer van gemaakt. Want daarover gaat die nieuwe van hem. En één ding is dan wel weer duidelijk. Over zijn talent moet hij alvast niet meer twijfelen. Dit is My Body Isn't Ready bij

0: or another.
1: Hier is Tjorven heel content mee, stuurt hij in de Q-app. One Direction, One Way or Another. En er is maar One Direction en dat is het einde van de werkdag. Als je die hebt, tenminste, met dat verlengd weekend. Of als je hem hebt, gaan we er samen naartoe. In gezelschap van Anima en Ellie Goulding. Dit is Hypnotized. Music.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
4: 1 minuut over 3, goedemiddag. Nieuws krijg je van Emiel.
5: Goedemiddag. De Fransman Rudy Garcia stopt als bondscoach van onze Rode Duivels. Zijn contract met de voetbalbond wordt niet verlengd. Garcia werd begin 2025 bondscoach. Hij zorgde onder meer voor het behoud in de Nations League en behaalde op het WK nogthans de kwartfinale. Maar dat was niet voldoende, zegt analist Janko Beekman.
6: Garcia, je had toch serieus gewonnen aan populariteit op het WK met die spectaculaire zege tegen Senegal, met die goede wedstrijd tegen de VS. Maar ja, er zijn de voorbije maanden ook mindere wedstrijden geweest onder zijn hoede, onder meer in de Nations League. Er is dat bizarre moment geweest waar hij dat interview weigerde met Gilles de Bilde. En ja, onder meer ook interne meningsverschillen hebben ertoe geleid dat de voetbalbond toch heeft besloten om het contract niet te verlengen.
5: De bond gaat nu op zoek naar een nieuwe bondscoach. Onder meer de Nederlander Mark van Bommel wordt genoemd als zijn opvolger. Een van de verdachten die gisteren werd opgepakt voor de dodelijke schietpartij aan discotheek Icon in Antwerpen is aangehouden, dat meldt het parket. Het gaat om een man van 59 uit Lint. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Volgens Nederlandse media werd de man ook al gezocht voor een moord in Suriname. Later deze week verschijnt hij voor de raadkamer. En het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Koning Charles heeft Andy Burnham officieel aangesteld. Burnham wil opnieuw stabiliteit vinden voor het land. Hij neemt het over van Keir Starmer. Die kondigde vorige maand zijn ontslag aan na tegenvallende verkiezingen. Starmer sprak vanochtend nog een laatste keer het volk toe.
7: My work is done. It has been the privilege of my life to serve you and this great country as Prime Minister.
5: Straks begint de nieuwe premier Burnham met het samenstellen van zijn regering.
4: Allee, dus iedereen vertrekt, met andere woorden. Dus Keir Starmer vertrekt, Emil, Rudy Garcia ook.
5: Maar ik denk dat Rudy het gewoon met dezelfde woorden als Starmer gaat doen. My work here is done.
4: Ja, en wat zeggen wij dan?
5: Bedankt, Rudy.
8: Bedankt, Rudy!
4: Ik zou het denken. Voilà. Ja, vertel eens het weer.
5: Afwisselend opklaringen en wolken op de meeste plaatsen. Droog bij zo'n 22 graden. Morgen begint bewolkt, daarna wel meer zon en tot 24 graden.
8: Bedankt, Emiel.
4: 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier. Antwerps ring richting Gent tussen Merksem en Antwerpen Centrum een kwartier. Defect voertuig daar. Op de ring rond Gent richting Zelzate bumperen tussen Brugsewaard en Evergem 10 minuten. En op de buitenring van Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem nog 6 minuten aanschuiven. Op een andere plek verlies je niet meer dan 5 minuten. Wat ook kunnen zeggen, Rudy, gracias, zoals ik het al.
0: Joren Linssen.
4: Ook Beyoncé had haar 5 seconds of fame tijdens de WK-finale in gezelschap van Jay-Z. Je hoort ze zometeen met Destiny's Child.

0: We zitten al over de helft van de helft van de vakantie. Op die manier lijkt het alweer bijna gedaan, maar ja, ja, toch. Dus pak de zomer nog maar eens goed vast en kom bijvoorbeeld eens naar ons Q Beach House. Niet alleen voor de natjes en de droogjes op ons terras, maar je valt ook elke dag letterlijk iets te beleven. Elke maandag kan je de week sportief beginnen. Vanochtend organiseert de gyms bijvoorbeeld een mix tussen yoga en pilates. Q-DJ Naomi van der Poorten die doet aan sport zoals een kat aan zwemmen, namelijk liever niet. Maar ze heeft wel meegedaan voor ons deze voormiddag. Naomi, hoe was het?
1: Ja, het was heel leuk. En zoals je zegt, ze hebben het aan mij verkocht als een mix tussen yoga en pilates. Maar het was toch wel meer pilates. Dus ik voel me een beetje in het zak gezet. Zo meditatief was het allemaal niet, maar het was fijn. Het was leuk.
0: Jij weet hoe je morgen gaat lopen.
1: Ja,
0: niet.
1: Krom, hè.
0: Ja, of krom, ja. Eén van de twee. Kijk, dus zelfs als je nooit sport, is het iets voor jou. Inschrijven voor sporten op maandag vanmiddag kan via qmusic.be of via de Q-app. Volgende week maandag is het zelfs rustig starten, want dan is het yoga.
1: Oh, daar had ik moeten bij zijn. Hè.
0: Al weet je nooit dat pilates er ook bij komt kijken.
1: Ja, dat zal wel waarschijnlijk.
0: Daar zwijgen we dan weer over.
2: Gyms, meer dan fitness. Meer op gyms.be. Deze hit is nieuw bij Q.
0: En het is een groep, hè? Niet alleen zoals hier bij Henri PV.

0: is zo stilaan terug waar hij moet staan na een lange tijd in die donkere steeg van zijn hoofd. Louis Capaldi, Thank You en Someone You Loved. Als we nu morgen waren, dan zou je 2 keer eetbaar goud in 1 keer kunnen winnen. Maar we zijn niet morgen vandaag. Zij, moet ik dit anders nog eens uitleggen? Ja, best wel. Ook schee. Het is goed. Ik doe dat na Lost Frequencies. Komt goed, ja.
1: Tom Holland en Zendaya zijn terug in Spider-Man Brand New Day.
2: Did you miss me, Spidey?
1: Peter Parker neemt het op tegen een onzichtbare vijand.
3: It appears we're faced with a threat we can't control.
1: De wereld is hem vergeten, maar hij ons niet.
4: I didn't know you could get that big.
1: Win dankzij Spider-Man Brand New Day een reis naar New York.
4: Huh, alright, just give me a sec.
1: Luister morgenochtend naar Robbe Petitjean.
5: Who the hell is that?
1: En ga met Spider-Man Brand New Day naar New York. Q-Music.
6: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
7: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
6: Koers? Hoe koers?
7: Ah wel, congé payé, elke avond live op VTM Go.
8: VTM. Kleurt je dag.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week, dag allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.

van bij ons, Clouseau en Nobelprijs. En daarvoor Lost Frequencies, Live It All. Als we vandaag dus morgen waren, dan zou je twee keer eetbaar goud in één keer kunnen winnen. Want hoor je morgen tijdens de Nationale Feestdag een Belgische hit, dan win je misschien wel een jaar frit. En je hoorde dus twee Belgische artiesten. Dus morgen spelen we niet Waar is Wally, maar wel Waar is België, je

Luke Combs bij Q Music. En sommige dingen schrijven zichzelf. Want van fast car naar het verkeer. Naar de iets minder fast cars. Haha. Drie files op onze snelwegen. Je verliest op de E313 richting Antwerpen tussen Randst en Antwerpen-Oost een kwartier. Antwerpse ringen richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 11 minuten. En ook 11 erbij tussen Bruksevaart en Evergemse Steenweg. Dat is op de ring rond Gent richting Zelzaten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 5 minuten. Onderweg in de playlist van Q-Music. Ben Howard, je hoort The Fear na David Guetta en J-Lo. Q! Dit is Save Me Tonight.

0: Bol, iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je thuis.
4: Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
7: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
8: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

Music met Kamrat en Be Mine. En ondertussen is Taylor Swift al een paar weken geringd met Travis Kelce. Ze zijn officieel man en vrouw. Het begint dus tijd te worden om die witte broden eens goed los te schudden. Want die weken zijn toch bijna over. Niet waar? Daar is dit een hele goeie voor. Taylor en Shake It Off.

worden, de Spice Girls. En Wannabe, zometeen om 4 uur de avondshow van Q-Music met Ulrike Douwer. Met ook al meteen de bekendmaking van de eerste finalisten voor Blaf en Beauty. Dat is de grote hondenmisverkiezing van Q-Music. Dus als je jouw blaffer of jouw beauty hebt ingeschreven, dan zou het zomaar eens kunnen dat je een beetje inforijker bent, zometeen. Eerst nog even langs de cardioloog met Damiano David. En

0: voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: En goedemiddag. Het nieuws van 4 krijg je van Emiel.
4: Goedemiddag. De Rode Duivels moeten op zoek naar een nieuwe bondscoach. De voetbalbond verlengt het contract met de Fransman Rudy Garcia niet. Garcia werd begin 2025 bondscoach en zorgde onder meer voor het behoud in de Nations League. Op het WK behaalde hij nochtans ook de kwartfinale. Maar dat was niet voldoende, zegt analist Janko Beekman.
5: Garcia, je had toch serieus gewonnen aan populariteit op het WK met die spectaculaire zege tegen Senegal, met die goede wedstrijd tegen de VS. Maar ja, er zijn de voorbije maanden ook mindere wedstrijden geweest onder zijn hoede, onder meer in de Nations League. Er is dat bizarre moment geweest waar hij dat interview weigerde met Gilles de Bilde. En ja, onder meer ook interne meningsverschillen hebben ertoe geleid dat de voetbalbond toch heeft besloten om het contract niet te verlengen.
4: De bond moet dus nu op zoek naar een nieuwe bondscoach. Onder meer de Nederlander Mark van Bommel wordt genoemd als zijn opvolger. Een van de verdachten die gisteren werd opgepakt voor de dodelijke schietpartij aan discotheek Icon in Antwerpen is aangehouden, dat meldt het parket. Het gaat om een man van 59 uit Lint. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Volgens Nederlandse media werd de man ook al gezocht voor een moord in Suriname. Later deze week verschijnt hij voor de raadkamer. En in 4 departementen in het zuiden van Frankrijk geldt vanaf morgen code rood voor brandgevaar, dat schrijft de Franse krant Le Monde. Onder meer in de Var, daar woedt sinds gisteren een nieuwe bosbrand niet ver van Saint-Tropez. In nog 27 andere departementen geldt code oranje. Frankrijk wordt al enkele weken geteisterd door extreme hitte en verschillende natuurbranden. In totaal is dit jaar al meer dan 15.400 hectare natuur afgebrand. Afwisselend opklaringen en wolken, op de meeste plaatsen droog bij zo'n 22 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en tot 24 graden.
3: Op dit moment 3 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de ring rond Gent richting Zelzate tussen Brugsevaart en Evergem verlies je 16 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel is het 9 minuten langer. En richting Antwerpen op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost verlies je 7 minuten. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten. Hey, welkom!
6: Ulrike Douwer.
3: De verlengingen zijn gespeeld. Voor veel mensen is het nu toch wel een verlengd weekend. Als jij in de prijzen valt, hey, goeie maandag, hè?

Goedemiddag, het is 4:09. Zit er toevallig al iemand in dat zwarte gat van het WK voetbal dat erop zit? Spanje is uiteindelijk de wereldkampioen geworden. Drie dingen om te onthouden. Ten eerste, geweld is nooit de oplossing. Leandro Paredes, ik stel voor dat we dat nooit meer gaan doen. Sloeber. Ten tweede, België heeft als enige land een goal gemaakt tegen Spanje. Dus die goal van Charles de Ketelaere, die pakken ze ons nooit meer af. En ten derde, merci, Rudy. Merci. En ook nog eens, sorry, Rudy.

0: Save My Love. Save my love for somebody else. Van Kygo. Merci, Rudy Garcia. Sinds daarnet is hij geen bondscoach meer van de Rode Duivels. Nochtans heeft het best goed gedaan op dit WK. En we hopen natuurlijk dat dat notitieboekje van hem, dat hij dat nog als roman gaat uitbrengen binnenkort.
1: All you hear is love. All you hear is love.
0: Jij krijgt elke dag in All You Hear Is Love de keuze tussen twee artiesten. Je doet dat niet op basis van hun muziek een keuze maken, maar wel op basis van hun persoonlijkheid. Met wie van deze twee artiesten voel jij vandaag de beste klik? Is dat artiest 1 voetbal, heupen, spreekt veel talen? Voetbal, heupen, spreekt veel talen. Of artiest 2 grappig, gitaar en gevoelig? Welke artiest past het best bij jou persoonlijk en waarom? Je mag 1 of 2 sturen in de Q-app en dan zullen we straks zien of de muziek van die artiest of dat ook matcht met jou.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.

0: Teddy Swims en Guilty was dat.
1: All you hear is love.
0: Diego uit Kruijbeke, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ulrike.
0: Hallo, jij mag kiezen tussen twee artiesten. Ik weet niet, waar ben jij op dit moment?
2: Op mijn werk.
0: Op je werk, voilà, in volle focus. Ja. Jij mag kiezen tussen artiest 1.
2: Ja, dat mag je zeker af.
0: Voetbalheupen spreekt veel talen. Of artiest 2, grappig, gitaar, gevoelig. Voor wie van de twee kies jij?
2: Ik kies voor nummer 2.
0: Nummer 2, grappig, gitaar, gevoelig. Waarom?
2: Dat nummer 1 volgens mij Shakira gaat zijn. En na 2 heb ik het recht al een beetje mee gehad eigenlijk met al dat Shakira op de tv en de radio. Daarom kies ik wel voor nummer 2.
0: Oké. We zullen eerst even revealen of dat inderdaad klopt dat dat Shakira was, artiest 1. We luisteren even. Wie anders, hè? De voetbal en de heupen. Het gaf het wel een beetje weg. Maar natuurlijk, heb jij enig idee wie jij wel hebt gekozen, Diego?
2: Nee, ik heb echt geen enkel idee wie het zou kunnen zijn, nummer 2.
0: Jij gaat voor niemand minder dan... Louis Capaldi.
2: Ah ja, die heb je gezien op Rock Werchter. Idiot.
0: Ah, voilà. Deze editie of al langer geleden?
2: Deze editie.
0: En? Hoe vond je dat?
2: Bangelijk goed, hè. Bangelijk goed.
0: Oké, dan denk ik dat je blij mag zijn met jouw keuze die je blind hebt gemaakt voor deze artiest. Dankjewel om deze eruit te pikken en dan wens ik jou nog een hele fijne maandag.

0: Another drink. En dat op een maandag, zeg. Maar ja, het is verlengd weekend voor veel mensen, dus dan kan er zo net wat meer, hè. Het is 16:30. Emiel, een opvallende arrestatie in Thailand.
1: Ja, want een man uit ons land is daar opgepakt. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer poging tot moord. De man was gevlucht naar Thailand om in ons land zijn straf te ontlopen. De Thaise politie kon hem dankzij een tip van de Belgische autoriteiten uiteindelijk oppakken. De man blijft voorlopig ook in Thailand in de cel. Daarna wordt hij overgeleverd aan ons land. En onze Rode Duivels moeten op zoek naar een nieuwe bondscoach. De voetbalbond verlengt dit contract van de Fransman Rudy Garcia niet. Hij zorgde wel voor het behoud in de Nations League en behaalde ook de kwartfinale op het WK. Maar dat was dus niet voldoende. Garcia zegt dat hij dankbaar is voor de kans die hij kreeg. En hij wil ook de fans bedanken voor hun steun tijdens het WK. Wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend. Afwisselend opklaringen en wolken, op de meeste plaatsen droog bij zo'n 22 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en tot 24 graden.
0: Yes. Het is redelijk rustig op dit moment op onze snelwegen. Er staan 3 files. Op de E314 richting Brussel moet je aanschuiven tussen Park Midden-Limburg en Zolder. Daar is een ongeval gebeurd. 32 minuten erbij. Op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Brugsevaart en Wondelgem verlies je 9 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel is het op dit moment 6 minuten langer. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: Samson is de liefste hond, dat zal wel zijn.
1: Wat zeg je?
0: Maar wij gaan op zoek naar meer dan dat, de mooiste hond. Nu donderdag doen we dat tijdens Blaf en Beauty hier in Oostende aan het Q Beach House. En wie zijn de allereerste finalisten? Dat ontdek je zo meteen.
2: Voor hier bij België, de frieten zijn zo lekker. Bij wat zout en een kwartje mayonaise.
3: Luister op de nationale feestdag naar Q. Hoor je de Belgische hit? Dan win je een jaar lang gratis friet. En vier 's avonds mee aan het Q Beach House. Met een live optreden van de Q Party Band. De zotste beats van Dimitri Wouters. En knallend vuurwerk. Morgenavond op het strand van Oostende.
4: Maximum Summer.
5: Q Music.
6: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
7: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.

0: Sia. Zaterdag gaf Meteor hier het eerste Sunsetconcert van deze zomer. Het strand stond goed vol en Meteor die klonk zoals altijd gewoon heel goed. Dit is Nooduitgang, de live versie van afgelopen zaterdag.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat ik moest zijn.

0: met een meer dan terecht applaus. Voor Meteor en zijn nooduitgang afgelopen zaterdag hier live aan het Cubiche House in Oostende.
1: Blaf en Beauty 2026.
0: Donderdag organiseer ik hier een hondenverkiezing aan het Cubiche House. Waarom doe ik dat? Omdat ik honden fantastisch vind. En honden zijn ook wel echt vast deel van ons cliënteel hier op het terras van het Cubiche House. Ik zie er altijd de prachtigste exemplaren rondlopen. En daarom is er dus Blaf en Beauty. We zijn op zoek naar één Blaf en één Beauty. En jij kan dat meebeslissen nu donderdag tussen 4 en 7. Er komt ook een jury langs. Daarin zit al zeker Ellen Kallebout. Later in de show gaan we daar nog een tweede jurylid aan toevoegen. Onze vakjury heeft ook al een selectie gemaakt. We hebben de 4 mogelijke Blafs, de mannetjes, dus de reuën, geselecteerd. En we hebben daarnet hun baasjes opgebeld met het leuke nieuws dat ze erbij zijn nu donderdag.
2: Oh my god. Ik ben blij, maar ook stress.
3: Ja, ik denk dat Camille mijn maltipoe de hartjes van iedereen wel zal stelen.
4: Oh, zo leuk. Ik zie Josje gewoon zo graag. En ik wil dat iedereen hem ook graag ziet. Langharige tackles voor de win.
5: Ah, super tof.
6: Ja, ik ben er echt van overtuigd dat mijn Australische herder Vinnie zijn beste pootje kan voorzetten deze donderdag. Omdat hij zo leergierig is en echt heel veel trucjes kan laten zien.
7: Oh, dat meende niet. Ik had dat niet verwacht. Mijn dochter en mijn vriend zeggen van wel, maar ik had niet gedacht dat onze Flatcoat Retriever KD iedereen zo zou omarmen.
0: Wat een heerlijke reacties van de baasjes. Dus Maltipoe Camille, langharige dwergtekkel Yoshi, Australische herder Vinnie en flat-coated retriever KD zien we dus donderdag al zeker hier in het Beach House verschijnen. Jij bent ook super welkom om de hondenverkiezing Blaf & Beauty te komen meevolgen natuurlijk. Kom op tijd voor al dat mooie.

Veel fans van honden onder de Q-luisteraars zie ik in de Q-app. Elke uit Mechelen is zot van haar Twinkle, haar hondje Twinkle. En ook zangeres Gail houdt van honden, want ze is kwaad op alles en iedereen, behalve de hond.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
4: Goedemiddag, het nieuws van 5, dat krijg je van Emiel.
5: Goedemiddag. Een verdacht overlijden in Izegem in West-Vlaanderen. Daar is een man dood teruggevonden. Volgens HLN gaat het om een dertiger. Een vader en zijn kind vonden het lichaam in een gracht langs de weg en sloegen meteen alarm. Het parket voert nu een onderzoek naar het overlijden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Thailand is een Belg opgepakt die internationaal gezocht werd voor onder meer poging tot moord. Hij was gevlucht naar Thailand om in ons land zijn straf te ontlopen. De Thaise politie kon hem dankzij een tip van de Belgische autoriteit oppakken. De man blijft voorlopig in Thailand in de cel. Daarna wordt hij overgeleverd aan ons land. Onze koning Filip sprak in zijn toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag morgen over het begrotingstekort in ons land. Hij zegt dat een grote uitdaging te wachten staat, maar hij is er ook van overtuigd dat de regering erin gaat slagen.
6: Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen. En terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn.
5: Verder had onze koning het ook nog over de zware tol van de hittegolf vorige maand, het onderwijs en de verschillende conflicten in de wereld. Rudy Garcia heeft nu ook zelf gereageerd op zijn vertrek als bondscoach bij de Rode Duivels. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar was voor deze kans. Hij laat België achter bij de 8 beste ploegen ter wereld en hij wil de fans ook bedanken voor hun steun tijdens het WK. De Belgische Voetbalbond moet nu op zoek naar een opvolger, vertelt analist Janko Beekman.
7: Ik weet dat Mark van Bommel een van de namen is die zeker wordt bestudeerd. Het is ook niet onlogisch, heeft het goed gedaan in België. Heeft een mooie carrière gemaakt als speler, is iemand met naam en faam. En ja, dat is ook iets waar we rekening mee moeten houden. Het budget van de Belgische Voetbalbond is niet ongelimiteerd. Wij kunnen niet Pep Guardiola of Jurgen Klopp, de allerbeste coaches ter wereld, gaan benaderen om bondscoach van de Rode Duivels te worden.
5: In totaal was Garcia 18 maanden bondscoach van de Duivels. En er is geloot voor de voorrondes van de Europese competities voetbal. Anderlecht neemt het in de derde voorronde van de Europa League op tegen het Oekraïense Dynamo Kiev of het Griekse PAOK, als Anderlecht zich plaatst tegen het Zweedse Hammarby in de tweede voorronde. Ook AA Gent kent zijn tegenstander in een mogelijke derde voorronde van de Conference League. Dat wordt het Zweedse Göteborg of het Estse Levitia Tallinn. Gent moet zich dan wel plaatsen tegen het Oekraïense LNZ Tcherkassy. En in de derde voorronde van de Champions League speelt Union tegen het Noorse Bodo Glimt. Als Union wint, speelt het de laatste voorronde voor de Champions League. Bij verlies spelen ze de Europa League. Die heen- en terugwedstrijden zijn voor begin augustus. Afwisselend opklaringen en wolken, op de meeste plaatsen droog bij zo'n 22 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en tot 24 graden.
4: Op dit moment 2 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de ring rond Gent richting Zelzate tussen Beekstraat en de Evergemse Steenweg moet je 13 minuten bijrekenen. En op de E314 richting Brussel tussen Park Midden-Limburg en Houthalen-Hellichteren is het 6 minuten langer. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Ulrike Douwer.
4: Ik heb Pink en Alex Warren. Daarna ga ik het tweede jurylid voor Bluff & Beauty bekendmaken.

0: Never Gonna Not Dance Again. Van Pink, uiteraard. We kijken uit naar donderdag. Dan hoor je dit maal 8.
1: Blaf en Beauty 2026. De verkiezing van de knapste kwispelaars aan het Q Beach House.
0: En nu donderdag ontvangen wij 8 honden en hun baasjes die meedoen met Blaf en Beauty, de hondenverkiezing aan het Q Beach House. Er is een prijs. AVV zorgt voor een jaar lang hondenvoer voor de Blaf en de Beauty. Er is ook een weekendje weg voorzien voor hond en baasje. En natuurlijk ook een trofee. En qua tongen beweren dat die trofee zelfs mooier is dan de wereldbeker voetbal. Er is een jury, Ellen Kallebout, die zit daarin. En het tweede jurylid mag ik nu bekendmaken. Dat is niemand minder dan Amy de Winter van The Real Housewives of Antwerp. Dag Amy.
2: Goedemiddag, Jorietje.
0: Hallo, hoe is het met jou?
2: Ja, heel goed, hè?
0: Heel goed, en dat hoor ik graag. Met mij ook prima, want ja, donderdag gaat het hier vollopen met schattige, mooie hondjes. Eerste vraag voor jou, Amy. Hoe gaat het met jouw hond, Ralfie?
2: Ja, met mijn hond Ralfie gaat het nog altijd even goed en nog altijd even schattig.
0: Ik kan er mij iets bij voorstellen. Zou het iets voor hem zijn om zelf deel te nemen aan een hondenverkiezing?
2: Oh, ik zou dat heel leuk vinden en ik denk wel dat het voor hem kan zijn, want hij kan heel goed poseren en zo. Maar onze rol is nogal snel afgeleid door excitement voor andere hondjes.
0: Ah ja.
2: Dus dat kan misschien ook wel een probleem zijn.
0: Ze zeggen dat hondjes op hun baasje lijken, hè Amy?
2: Ja, dat is waar. Dat klopt niet altijd.
0: Nee, ik ga wel, Ralfie, ik ga streng moeten zijn natuurlijk. Ja, hij mag niet deelnemen aan Blaf en Beauty, omdat jij natuurlijk als neutraal jurylid moet kunnen deelnemen. Merci daarvoor dat jij in de jury wil zetelen. Zijn er dingen waar jij specifiek op gaat letten, Amy?
2: Oh, ja, de cuteness, ja, sowieso niet, want ik vind alle hondjes super schattig. Maar ik ga wel kijken naar de sierlijkheid, de hygiëne bijvoorbeeld, of ze mooi gebrushed zijn of mooi gekoet.
0: Okay.
2: Ja, en of ze misschien wel leuke kunstjes kunnen, daar ben ik wel heel gevoelig aan.
0: Okay. Van wat zou je onder de indruk zijn? Van welk kunstje?
2: Goh. Ja, zo rollen vind ik wel leuk. Ik probeer dat bij Ralfie, maar ja, die kan dat niet. Dus als er een hond dat kan, zo rollenbollen, ken het zo. Dat zou ik wel heel tof vinden. Dus dat is al iets naar waar ik ga kijken. Dus ik hoop dat er zeker een hond of meerdere is die dat kunnen. Ja.
0: Voilà. De finalisten die al gekozen zijn, die hebben dat al gehoord. Waar zij beter wel op letten. Hygiëne is ook belangrijk, heb je gezegd. Goed, Amy, dan zien we jou nu donderdag in het Q Beach House in Oostende tussen 4 en 7. Ralfie, gaat die meekomen als supporter of ga je die thuis laten?
2: Oh, ik ga die thuis laten, want ik zeg het, die gaat zo excited zijn en ik wil geen enkele andere hond afleiden. Dus full focus op de wedstrijd, hè, de donderdag.
0: Oké, dus Ralfie blijft thuis en de drama blijft hopelijk ook thuis. Hè. Amy, dat gaan we afspreken. Hè.
2: Jawel, zo zit dat, inderdaad.
0: Dat is goed. Amy van The Real Housewives of Antwerp, we zien elkaar donderdag. Tot dan, bye bye.
1: En waar gaan Blaf en Beauty naartoe voor hondenvoeding? Ah ja, naar AVV. Tuin, dier, bakplezier.

0: Young.
1: Forever Young van DJ-licious en Milo. Ondertussen krijgt de hondenjury van Bluff & Beauty vorm. Ik heb al twee bekende keurmeesters, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is de officiële term van iemand die in een hondenjury zit. Ik heb al twee keurmeesters gevonden. Ellen Callebaut en Amy van The Real Housewives of Antwerp. Die zijn er al zeker bij nu donderdag. Wat we zo meteen gaan doen, dat is, en ik citeer, dansen tot de vroege ochtend. Of toch, volgens Criss Cross Amsterdam.
2: Tom Holland en Zendaya zijn terug in Spider-Man Brand New Day.
3: Did you miss me, Spidey?
2: Peter Parker neemt het op tegen een onzichtbare vijand.
4: It appears we're faced with a threat we can't control.
2: De wereld is hem vergeten, maar hij ons niet.
5: I didn't know you could get that big.
2: Win dankzij Spider-Man Brand New Day een reis naar New York.
5: Huh, alright. Just give me a sec.
2: Luister morgenochtend naar Robbe Petitjean.
6: Who the hell is that?
2: En ga met Spider-Man Brand New Day naar New York.
7: Q-Music.
8: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
9: Zelfbouwmarkt, bouwen aan je thuis.
10: Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
11: Q Music.
12: Q sounds better with you.

0: Queen en het prachtige Somewhere Only We Know. Of jij zonder kleerscheuren het weekend bent doorgeraakt, dat weet ik niet, natuurlijk. Voor Criss Cross Amsterdam is dat wel redelijk gelukt.
1: Repeat of niet.
0: Ze stonden afgelopen zaterdag op Tomorrowland en hun nieuwe song blijft het goed doen in Repeat of Niet. Die song die heet My Oh My. Het is wel van het stevigere, hevigere type, dus ik ben heel benieuwd hoe dat voelt voor jou op een maandag. Is het Repeat of Niet? Mag je laten weten via een berichtje. En je doet dat via de app van Q.

0: Salavi baby.
1: My oh my.
2: Repeat of niet.
1: Van Criss Cross Amsterdam, een samenwerking ook met Willy William en Luisa Sonza. De mening van Vlaanderen, dat is Lina uit Torhout die een repeat stuurt. Ik moest eventjes wennen aan het tempo, maar ik ben nu echt wel fan geworden van het lied. Dries uit Opwijk die vindt het perfect voor de zomer. Laat maar doorgaan. Nele uit Leden die stuurt 100% repeat. En Julie uit Hamme die stuurt ook een hele dikke repeat. Het is een heel dansbaar nummer. I love it. Dus meer repeaten dan nieten. Het nummer gaat door. Rond de 20:20 hoor je het opnieuw bij Liamtje, is het vanavond. Onze Liam van Averbeke, maar ik mag hem Liamtje noemen. Goed, dit is Post Malone nog.

0: 6:30 met Youngblood. En met Emile vooraan in het nieuws. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in Izegem.
1: Ja, een man is daar dood teruggevonden. Volgens HLN gaat het om een dertiger. Een vader en zijn kind vonden het lichaam in een gracht langs de weg en sloegen meteen alarm. Het parket voert dus nu een onderzoek naar dat overlijden. Het is voorlopig nog niet echt duidelijk wat er precies is gebeurd. En onze Rode Duivels moeten op zoek naar een nieuwe bondscoach, want de voetbalbond verlengt het contract van de Fransman Rudy Garcia niet. We gaan Garcia vooral herinneren als de man met zijn bizarre wissels of zijn soms wat vreemde tactiek, maar hij bracht wel de supporters en het geloof in de Rode Duivels weer terug. Garcia schreef op Instagram dat hij dankbaar is voor de kans die hij kreeg. Hij wil de fans ook bedanken voor hun steun tijdens het WK. Wie zijn opvolger wordt is nog niet bekend, onder meer de naam van Mark van Bommel wordt wel genoemd.
0: Ja, een merci. Rudy is zeker op zijn plek vandaag. En weerman Jonas, jij bent ook altijd op je plek hier bij Q. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Ulrike.
0: Hallo, kom jij met goed nieuws voor deze week of is het allemaal een beetje minder?
2: Ja, het is natuurlijk wat minder dan de voorbije weken, hè, maar dat tropische zomerweer kon niet blijven duren. Maar het is zeker wel een aangename week die we gaan krijgen met gewoon perfect normaal Belgische zomerweer. Ook vanavond, het is op de meeste plaatsen mooi aan het opklaren, we krijgen nog wat zon. En dan vanavond, vannacht gaat het wel goed afkoelen. Het wordt best wel een frisse nacht met minima rond zo'n 11 graden. En,
0: maar ik heb dat morgen... graag.
2: Ja, ja, ja. Wel, voilà, dus dat is lekker cool. Voilà. Het is goed om, om alles eens te verluchten natuurlijk, als de warmte nog binnen zit. En dan morgen, ja, dan krijgen we een ja, best wel mooie dag. Ja, oké, in de voormiddag zijn er wat meer wolken, maar dan na de middag dan gaat het toch weer wat opklaren. En het kan morgen iets warmer worden dan vandaag. Dus we gaan toch naar temperaturen rond zo'n 24 graden. 20 graden halen we morgen aan zee.
0: Alright, dat is duidelijk. Dankjewel Jonas en tot later.
2: Tot morgen.
0: Eens kijken hoe druk het is op onze baan op dit moment op onze snelwegen. Het valt eigenlijk best mee. Twee files op dit moment op de E40 in de richting van Gent tussen Erpenmeren en Merelbeke. Daar moet je 14 minuten bij rekenen. Op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Beekstraat en de Evergemse Steenweg. Daar is het 9 minuten langer. Sta je nog ergens anders in de file op dit moment, dan verlies je minder.

0: toch wel een van de nummers van deze zomer, hoor. Het heet Edge of Desire van Jonas Blue.
1: Maandag meevaller.
0: Ja, mocht je het nog niet weten, het is maandag vandaag. Dat is nooit de populairste dag van de week, maar ik ben ervan overtuigd, er is altijd wel iets dat de maandag beter maakt. Wat is jouw maandag meevaller van vandaag? QDJ Jolien Roets heeft die van haar al net ingestuurd.
2: Hey Ricky, Jolien hier. Ja, mijn maandag meevaller is dat we mensen gaan doen dansen, hè, vannacht om 2 uur op de Vlasmarkt, op de Gentse feesten. Ik en Hakim back-to-back op de toren. Het gaat de max worden en iedereen is welkom. Yo.
0: Voilà, als je vannacht om 2 uur nog niks te doen hebt en je hebt goesting in een goed feestje, dan moet je dus om 2 uur naar de Vlasmarkt gaan. Het gaat daar fantastisch worden. Maar ik ben natuurlijk heel benieuwd, wat is jouw maandag meevaller vandaag? Misschien heb jij goed nieuws gekregen vandaag en wil je dat delen met de wereld? Of was er zo net een klein detail vandaag, een klein lichtpuntje, waarvan je toch een keer goed hebt moeten lachen vandaag? Maandag meevallers, de jouwe, ze zijn nu allemaal welkom in de inbox van de Q-app.
3: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
6: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
5: Koers? Hoe koers?
6: Ah wel, congé payé, elke avond live op VTM Go.
7: VTM. Kleurt je dag.
8: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Vanavond bij VTM is alles perfect in Met 4 in bed. Of lijkt dat alleen maar zo? En bij VTM 2 beginnen ze aan de laatste 4 wedstrijden van ronde 1 van World Match Play Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: A Silent Treatment van Freya Sky.
1: Maandag meevaller.
0: Het is maandag. Ik vind het altijd zo sneu voor de maandag dat er zo op gehaat wordt. Dus we gaan dat veranderen. We focussen ons niet op wat tegenzit, maar wel op wat meevalt op een maandag. Er is altijd wel iets waardoor de maandag meevalt. Vandaar maandag meevaller. Een audioberichtje van Nancy uit Hoogleden.
2: Ik heb een extra dagje verlof gekregen op het werk en nu ben ik een ganse week thuis. Joehoe!
0: Oh, Nancy. Geniet ervan. Niet te zot en niet te zat, hè. Dan is er ook nog Jutta uit Ardooien.
3: Onze maandag meevaller is dat ons mama jarig is vandaag. En we zitten hier vandaag op het terras van Q Beach House. Happy birthday, mama, van je cutie dochter.
0: Het is daar precies plezant beneden. Gelukkige verjaardag aan de mama van Jutta. En dan hangt er ook nog Jessica uit Genk. Je hangt ook aan mijn lijn hier. Goedenamiddag.
4: Goedenamiddag, Ulrike.
0: Wat is jouw maandag meevaller?
4: Ik lig wat geen meevaller is in de gips. Maar wat dan wel de meevaller is, is dat mijn beste vriendin Lucia mij vandaag is komen helpen met de was en de plas en wat andere kleine taakjes.
0: Amai, dat is echt een vriendschap, hè? Dat je daarop kan rekenen.
4: Ja, ja.
0: Zeg maar, wat is er gebeurd? Wat heb je voor gehad?
4: Ik heb een heel onverwachte bloeddrukval gehad. En ik ben gevallen en verkeerd terechtgekomen. En ik heb 6 breuken in mijn voet. Mijn voet is helemaal verdrijzeld.
0: Och, karme. En dan zo net in de zomer. Dat er zoveel dingen te doen zijn. Oh, ik heb het met jou te doen.
4: 2,5 maanden chips, ja.
0: Hoe lang?
4: 2,5 maand chips.
0: Ja, dat kan al tellen, hè. Wat is het eerste wat je gaat doen als je daar vanaf bent van die vervelende gips?
4: Mijn vriendinnen opzoeken allemaal.
0: Maar nu kunnen ze gewoon naar jou komen, hè. Dat is ook gezellig. Jou een beetje helpen hier en daar. Goed, maar ik ben wel blij dat je het positief ziet allemaal. Je zegt van, het is een maandag meevaller. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat valt hier allemaal tegen, maar jij bekijkt het positief en dat hoor ik graag.
4: Ja,
0: houden zo.
4: Ja,
0: een goed herstel en nog een hele fijne maandagavond, hè, Jessica.
4: Dank je wel, Ulrike.

Epla. Dikke beats op een maandag. En ook een maandagmeevaller vandaag voor Linda Mertens van Milk Inc., want ze is jarig vandaag. Ze wordt 48 jaar, maar eerlijk, 38 had ook zeker nog gekund. Hè.

0: Het is zomervakantie, dus we spelen een paar nieuwe spelletjes.
1: Het wachtwoord.
0: Zoals dit. Elke dag verzin ik een nieuw wachtwoord en jij mag dat proberen kraken. Per Actua-vraag die je straks juist beantwoordt, krijg je een tip van mij. Zo kan je er in totaal 3 vrijspelen. En als het jou lukt om mijn wachtwoord van vandaag te kraken, dan krijg je een set Q-cocktail of mocktailglazen. Altijd handig in de zomer. Kan je mee uitpakken bij je vrienden. Dus wil je meespelen straks? Stuur dan nu het wachtwoord in de Q-app. Dan speel je mee.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
3: Goedenavond, het nieuws van 6, dat krijg je van Emiel.
4: Goedenavond. Een verdacht overlijden in Izegem in West-Vlaanderen. Daar is een man dood teruggevonden. Volgens HLN gaat het om een dertiger. Een vader en zijn kind vonden het lichaam in een gracht langs de weg en sloegen meteen alarm. Het parket voert nu een onderzoek naar het overlijden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is het zwembad De Warande opnieuw open nadat daar vorige week een Franse jongen van 5 bijna verdronk. Voortaan mogen alleen nog maar Oost-Vlamingen binnen. Zo wil het stadsbestuur vooral jongeren uit Frankrijk en Brussel weren. Op sociale media spreken ze van discriminatie. De waarnemend burgemeester verdedigt zich.
5: Voor ons is het geen discriminerende maatregel. Het is echt een maatregel om ervoor te zorgen dat er terug orde is in het zwembad en ook om de veiligheid te garanderen voor alle bezoekers. Dus om die reden is die maatregel genomen, niet om te discrimineren, maar net om die veiligheid te waarborgen.
4: Er worden ook extra redders ingezet, net als een extra politiepatrouille. Verschillende Europese politici hebben de nieuwe Britse premier Andy Burnham gefeliciteerd. Onder meer de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Italiaanse premier Giorgia Meloni deden dat. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zegt dan weer dat ze er naar uitkijkt om met hem samen te werken. Verder gaf Burnham ook mee dat het Verenigd Koninkrijk voor 100% achter Oekraïne staat. Rudy Garcia heeft nu ook zelf gereageerd op zijn vertrek als bondscoach bij de Rode Duivels. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar was voor deze kans. Hij laat België achter bij de 8 beste ploegen ter wereld en hij wil de fans ook bedanken voor hun steun tijdens het WK. De Belgische Voetbalbond moet nu op zoek naar een opvolger, vertelt analist Janko Beekman.
6: Ik weet dat Mark van Bommel een van de namen is die zeker wordt bestudeerd. Het is ook niet al logisch, hij heeft het goed gedaan in België, heeft een mooie carrière gemaakt als speler, is iemand met naam en faam. En ja, dat is ook iets waar we rekening mee moeten houden. Het budget van de Belgische Voetbalbond is niet ongelimiteerd. Wij kunnen niet Pep Guardiola of Jurgen Klopp, de allerbeste coaches ter wereld, gaan benaderen om bondscoach van de Rode Duivels te worden.
4: In totaal was Garcia 18 maanden bondscoach van de Duivels. En de Spaanse selectie is geland in Madrid na hun overwinning op het WK voetbal tegen Argentinië gisteravond. De wereldkampioenen zijn daarnet ontvangen bij de koning. Rond deze tijd brengen ze ook een bezoek aan de Spaanse premier. En vanavond volgt er dan ook nog een parade door de hoofdstad. In totaal worden meer dan 1 miljoen Spanjaarden verwacht voor die viering. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minima vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maxima tot 24 graden.
3: En op dit moment op onze snelwegen geen enkele file van 5 minuten of meer.
0: Ulrike Douwer.
3: Wat is het wachtwoord? Vraag ik zo meteen aan één Q-luisteraar. Black Eyed Peas, die vragen zo meteen: Where is the love?

0: Where is the love? Ja, duidelijk bij Charles de Ketelaar, want hij heeft net bekendgemaakt dat hij en zijn Josephine verloofd zijn. Goeie timing wel, hè? Na dit WK, ja. Kan je dan nee zeggen tegen Charles de Ketelaar? Allee, ja. Zelfs ik zou ja zeggen op zo'n moment.
1: Het wachtwoord.
0: Maar ja. Fien uit Heist op den Berg, goedenavond.
2: Goedenavond, Ulrike.
0: Wat vind jij? Ik kan toch niet nee zeggen tegen als Charles de Ketelaar jou ten huwelijk vraagt als je net die ene goal tegen Spanje hebt gemaakt? Dat gaat toch niet?
2: Ja, nee. Tegen een ring sowieso gewoon niet. Hè.
0: En tegen die ring. Het is een kloet van een ring. Maar ja, natuurlijk. De mens heeft geld, hè. Goed. Ja. Fien uit Heist op den Berg. Jij kan hier wel Q-cocktail of mocktailglazen winnen. Dat is ook zeer duur materiaal, uiteraard. Maar eerst en vooral, heb je vandaag gewerkt of had je een dagje vrij?
2: Ik heb vandaag gewerkt.
0: Oké, viel het een beetje mee?
2: Ja hoor, absoluut. Het was een relatief rustig dagje.
0: Oké, en wat doe je van werk?
2: Ik ben nagelstyliste.
0: Oké. Zijn er zo bepaalde trends voor deze zomer?
2: Oh, waarschijnlijk wel, maar ik doe nogal basic nagels.
0: Oké. Maar basic is goed, hè?
2: Ja, voilà. De frulletjes en het irlantijntje, daar ben ik zo niet voor.
0: Ah, wel. Dus als ik ooit basic nagels wil, dan kom ik naar Heist op den Berg, naar jou, Fien.
2: Ja, altijd welkom.
0: Dank u. Jij gaat mijn wachtwoord vandaag proberen kraken. Ik heb dat hier al genoteerd op dit briefje. Je kan tips vrijspelen over het wachtwoord door vragen juist te beantwoorden over de actualiteit. Ik heb er drie, dus ja, drie mogelijke tips kan je verdienen door mee te spelen. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Alright, hier komt vraag 1. Welke Schotse DJ sloot gisteren het eerste weekend van Tomorrowland af met zijn allereerste set ooit daar?
2: Calvin Harris.
0: Dat is alvast helemaal juist. Jij verdient de eerste tip en dat is sappig.
2: Ja.
0: Sappig. Oké, vraag 2. Andy Burnham wordt de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Wat is het huisnummer van zijn bekende ambtswoning in Downing Street? Dat heeft een bekend huisnummer. Wat is dat?
2: 100.
0: Ah, bijna. Het was 10. Een nulletje minder.
2: Ah, jammer.
0: Nulletje minder. Maar goed, we gaan naar vraag 3, naar jouw laatste mogelijke tip die je daarmee kan vrijspelen. De Kinepolis van Brussel trekt extra bezoekers, want het is een van de weinige bioscopen die de nieuwe film van Christopher Nolan in IMAX vertoont. Hoe heet die nieuwe film? Je ziet er overal reclame van.
2: The Odyssey.
0: Hey, goed zo. Jij verdient een tweede tip en dat is... Pitches.
2: Sappig en pitches.
0: Sappig en pitches.
2: Dan ga ik misschien voor watermeloen.
0: Maar dat is juist.
2: Is dat?
0: Het is helemaal correct. Jij kan helemaal in mijn hoofd kijken. Dat is super dat we dit weten. De derde tip trouwens, Fien, was nog Harry Styles. Ik weet niet of je het daarmee zeker had geweten.
2: Ja, dat denk ik wel. Dit was toch wel nog een gokje.
0: Ja, ik merkte het, maar het was wel de juiste. Inderdaad, Harry Styles heeft die grote hit Watermelon Sugar uiteraard. En zo kwam je bij watermeloen. Proficiat, ja. Jij wint een set Q cocktail of mocktail glazen. Dus ik weet niet, heb je een favoriete cocktail?
2: Ja, een pornstar martini.
0: Ik dacht het al, dat jij zo iemand waard. Zeg, geniet ervan, hè, deze zomer, Fien.
2: Dankjewel.
0: Salutjes. Bye-bye. Dit zijn David Guetta en Jennifer Lopez. Q.

0: maandag 20 juli. Dat is vandaag. Dat betekent dat het morgen 21 juli is. Ik kan nog wel goed rekenen, hè? Maar dat is de Belgische Nationale Feestdag, de verjaardag van België, met in het Q Beach House morgenavond de Q Party Band. Dat is helemaal nieuw. Wie zit daar onder andere in? Dat is Q-DJ Doreen Matthijs. We gaan zo meteen eens checken bij Doreen waarom jij zeker moet langskomen morgenavond. Sleep
1: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Hey, yeah, maximum. Summer. Q.

0: beetje herfstig. Stick Season van Noah Kahan, want het is nog wel degelijk. Maximum Summer. Zeker wel, Maximum Summer. Morgen is het een feestdag, 21 juli, de verjaardag van België. Je gaat dat voelen, je gaat dat horen hier bij Q Music. Je kan een jaar lang gratis frieten winnen. Hallo, alleen al daarvoor. Hier in Oostende zal er vuurwerk zijn morgenavond, een knallende DJ-set van Dimitri Wouters en een optreden van de gloednieuwe Q Party Band. Met in die band Q-DJ Doreen Matthijs. Goedenavond.
1: Hallo, dag Rieke.
0: Hallo. Zeg, je bent een kerstverse Q-DJ, dus wordt dat direct een van jouw eerste keren dan hier in het Q-Beach House morgen?
1: Ja, de allereerste keer zelfs in het Q-Beach House.
0: Wacht, wacht. Dus jij komt hier voor de eerste keer en dat is direct op het podium, op het grote podium.
1: Absoluut. Dus ja, dat wordt een stevige vuurdoop, zou ik zeggen.
0: Dat is inderdaad een goede binnenkomer hier. Maar kijk, zo zijn we bij Q-Music, hè. Wie zit er nog in de Q-Party Band?
1: Wel, we zijn dus met drie zangers en naast ikzelf gaat Gio Kemper meezingen en ook Silke Masbooms van de redactie van Q. En zij heeft dan alle muzikanten verzameld voor een repetitie.
0: Alright. En is er al veel gerepeteerd?
1: Zeker, zeker. Ik denk echt wel dat we er nu helemaal klaar voor zijn.
0: Oké, goed. Wat gaan jullie allemaal brengen qua nummers?
1: Oh, het gaat een mix worden tussen heel veel 90s muziek. Ook veel zomerhits en echt Engelstalig, Franstalig, Nederlandstalig, allemaal. Maar ook, ook goed veel foute muziek zit ertussen. En,

0: toch al eens wil polsen, Doreen.
1: Ik denk dat ik het al weet.
0: Ja, wel. Zit er een nummer van Natalia in, toevallig?
1: Ah, wel. Ulrike, ik ga je kei blij kunnen maken, want uiteraard zit er zeker in.
0: Oké, super. Amai, mijn reactie was heftig. Maar dat is, ik kijk er super hard naar uit. Morgenavond dus begint het optreden van de Q Party Band om 8 uur, als ik me niet vergis, Doreen.
1: Klopt.
0: Om 8 uur op het podium naast ons hier, naast het beachhouse van het Q Beachhouse. Je kan er eigenlijk niet naast kijken. Wat ga je nog doen, Doreen? Ga je de stem nog sparen? Ga je op tijd gaan slapen? Wat doet een echte zangeres eigenlijk?
1: Ga op tijd slapen sowieso, maar ik ga toch nog zo eens mijn binteksten ook doornemen. Weet je wel dat je zo'n tof gesprekje met het publiek kunt hebben, dus dat moet ik sowieso nog doen. En goed rusten dan daarna, dat ga ik ook doen.
0: Oké, prima. Dan zien we elkaar morgenavond hier aan het Q Beachhouse voor jouw vuurdoop. We kijken er naar uit. Dankjewel, Doreen. Tot morgen.
1: Tot morgen. Bye-bye.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dit is Juste en Just a Little. Ook wel een stamper, hoor.

0: Summer and Undressed. Het is 6:30 op dit moment. Emiel, een grote natuurbrand in ons land.
1: Ja, die woedt momenteel in Vierwaanval in de provincie Namen. Dat meldt de brandweer. Het vuur is intussen wel onder controle, maar het zou gaan om een gebied van 2,5 hectare. Verschillende brandweerlieden zijn ter plaatse. Ook Frankrijk heeft enkele bluswagens gestuurd. Bij de interventie is ook een helikopter aanwezig. De brandweer is nu begonnen met de blusfase. De weg tussen Vierwaan en Frankrijk blijft wel nog even dicht. En een groot feest in de Spaanse hoofdstad Madrid. De Spaanse selectie is daar vanmiddag geland na een overwinning op het WK voetbal tegen Argentinië gisteravond. De wereldkampioenen zijn ontvangen bij de koning en ook bij de Spaanse premier. Vanavond volgt er dan ook nog een parade door de straten van Madrid. In totaal worden meer dan 1 miljoen Spanjaarden verwacht voor de viering. Vanavond eerst de opklaringen, daarna licht bewolkt. Minimaal vannacht rond 16 graden. Morgen begint licht bewolkt, daarna meer zon en maxima tot 24 graden.
0: Yes, en zometeen ga ik ook de temperatuur opmeten over een bepaald onderwerp. Dus blijf zeker luisteren, want ik heb veel meningen nodig vandaag. En op de snelwegen op dit moment, oh, geen enkele file van 5 minuten of langer.
2: Ulrike Douwer.

0: Ik denk dat niemand een drukkere agenda heeft dan Calvin Harris, die dus gisteren voor de eerste keer ooit op Tomorrowland stond. Terwijl Tomorrowland in België, dat bestaat al 20 jaar, hè. Hij is daar nooit geraakt.
1: Hot.
2: You're hot and you're cold.
1: Or cold.
0: Een goed verhaal wel. Is een bepaalde trend of een voorwerp nog helemaal hot of is het ondertussen compleet afgekoeld? Dat mag jij bepalen door hot of cold te sturen in de Q-app. Het onderwerp van vandaag, daarvoor ben ik niet het te ver gaan zoeken. Zelfbruiner of een spraytan doen voor je op vakantie vertrekt. Dus vertrek jij wit als een laken op vakantie of cheat jij een beetje, net als ik, met een fake tan? Want ja, mijn huidskleur op dit moment is niet echt, hè. Het is 100% een spraytan. Wat is jouw mening? Zelfbruiner of een spraytan doen voor je op vakantie vertrekt? Is dat hot? Doen we dat? Of is dat cold? En waarom? Jouw mening nu welkom in de Q-app.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
4: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. Min 55% op trostomaten.
5: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
7: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
8: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: No stress, Laurent Wolf.
1: Hot. You're hot and you're cold. Or cold.
0: Is een bepaalde hype of een bepaald voorwerp nog altijd helemaal hot of is het cold geworden ondertussen? Wat denk jij over zelfbruiner of een spraytan doen voor je op vakantie vertrekt? Dus dat je eigenlijk al een kleurtje hebt voor je vertrekt. Ik zeg absoluut hot, want ik moest bijvoorbeeld ook naar een trouwfeest dit weekend. Dan heb ik graag een kleurtje, dus dan ga ik een spraytan doen. Ik ben mega fan van spraytan en ik bruin ook zelf amper, hè, dus daarmee dat ik het ook wel doe. En voor ik op vakantie vertrek, durf ik dat ook wel eens doen. Gewoon omdat ik zo ja, niet wit als een laken wil vertrekken. Ja, kijk. Severine uit Maaseik die zegt ook hot. Ik smeer al, voor ik op vakantie vertrek, mij in met zelfbruiner. Evie uit Wevelgem die zegt eigenlijk compleet het tegenovergestelde. Cold. Ik vind dat er niks mis is met een bleek velletje. Dat is waar. Het is gewoon een eigen persoonlijke keuze van mezelf. Dat ik het mooier vind bij mezelf. Maar goed, meningen zijn nog altijd welkom in de Q-app. Wat zeg jij tegen de hype van zelfbruinen, van een spraytan doen voor je op vakantie vertrekt? Jouw mening is nog steeds welkom. Die deel je in de app van Q-Music via berichten onderaan. Ik zie hier al een berichtje binnenkomen van Damara. Die zegt nooit meer. Ik denk dat dat een goed verhaal is, dus ik ga ze eens proberen opbellen. Want ik denk dat ik dat verhaal wil horen. We doen dat na Mike Posner. I took a pill in Ibiza en deze Harry Styles.

0: Mike Posner, die zingt over Ibiza.
1: Hot. You're hot and you're cold. Or cold.
0: En Damara uit Beringen, je trok ooit naar Spanje en je dacht, ik doe een spraytan voor vertrek. Maar nu heb je mij laten weten, ik doe dat nooit meer. Hoe is dat zo fout gelopen, Damara?
2: Wel, ik ben eigenlijk ook iemand die redelijk wit is en helemaal niet rap bruin. Integendeel, ik word meestal rood.
0: Same girl.
2: Ja, inderdaad, voilà. En dat is niet erg op zich, hè. Weet je, maar als je dan naar Spanje gaat en je ziet dan al op de luchthaven zo van die bruine vrouwtjes naast je, dan denk je, ja, dat wil ik dan ook. En dan, ja, om jezelf zekerder te voelen, heb ik op een bepaald moment gezegd, ik ga eens gewoon een spray training doen. Dat was toen, het is nu ook al bijna 10 jaar geleden, en dat was toen zo wat in. En ik vertrek inderdaad heel bruin. En ik sta inderdaad naast die bruine vrouwtjes. En ik denk in mijn eigen, voilà, ik kan dat ook. En ik kom in Spanje aan. En na 3 dagen door de kloor van het zwembad begon dat zo... Ja, begon ik eigenlijk als een gevlekte koe te zitten. En na 3 dagen was ik gewoon terug wit. En kwam ik eigenlijk wit terug en ben ik bruin vertrokken. Dus voor mij, spraytanning, niet meer voor op reis. Misschien wel voor een trouw, maar niet meer voor op reis.
0: Ja, oh my god, wat een verhaal. Ja, je bent als een soort van Paula de Koe. Die fase heb je doorstaan om dan gewoon eigenlijk terug wit te worden. Ik snap het, ja, want ze zeggen dat je er eigenlijk niet mee mag zwemmen. Je mag daar eigenlijk niet mee, je mag daar niet mee zweten en zo. Er zijn zo wel wat regels dat je bij een spraytan eigenlijk moet rekening mee houden. Maar ja, oké. Okay, en nu dan? Nu denk jij gewoon, fuck it all, ik ga gewoon als de witte bleekscheet die ik ben?
2: Ja. Ja, wel. Toen was ik 30, nu ben ik 40. Ik omarm gewoon wie ik ben. En ik ben een wittige en dat is oké. Okay. Vandaag ook, wij komen van de Ardennen in Lisboa. Ik heb een shotje aan, ik heb heel witte teentjes. Ik zie daar heel veel mensen passeren die dan zo heel mooie bruine benen hebben. En dan, ja, ik voel mij niet meer aan de tand zoals 10 jaar geleden. Ik heb zoiets van, ja, het is wat het is. Ik heb witte benen. Zo beet.
0: Ja, ik ben zo wat dubbel, hè, want ik als mede bleekscheet, hè, ik vind het spraytan mooi bij mezelf voor bepaalde gelegenheden, zoals je zelf zegt. Maar het zijn vooral andere mensen, als ik dan wit ben, die mij daarop wijzen. Zo van, ah, zou dat ik beter niet een zonnebankje doen? Of amai, jij ziet ook nog wit en zo. Ik weet niet of je dat ook zo ervaart, maar dan denk ik, ja, maar ik aanvaard het voor mezelf wel. Maar het zijn andere mensen die het precies zo niet goed kunnen verdragen dat je wit ziet.
2: Ja, ik krijg die opmerking ook wel, omdat ik ook wel wit ben.
0: Ja.
2: Maar dan denk ik, ja, mooi wit is ook mooi.
0: Ah wel.
2: Ik omarm dat wel gewoon, dus ik laat dat passeren, die opmerkingen.
0: Ja, nee, dat is waar. Ja, ik wou het zeker nog eens aanhalen, omdat ik denk van, ah ja, misschien moeten we dat gewoon stoppen met dat te zeggen. Wit, bruin, wat maakt het uit? Wat maakt het uit?
2: Ja,
0: zolang je maar blij bent.
2: Inderdaad. En ook voor alle mensen, je maakt daar andere mensen ook onzeker mee. Je maakt andere mensen onzeker door dat te zeggen, amai, jij ziet wit. Dan denk ik, laat het. Het is oké. Ja, jij ziet bruin, top, ik zie wit. Ja,
0: voilà. Laat dat zo geen tegenstelling meer zijn. Er was ooit echt eens zo'n onbekende man naar mij gekomen. Ik ga het nooit vergeten, op het perron van de trein waar ik aan het wachten was. En die kwam echt naar mij toe. Zo, amai, dat jij geen zonnebank doet, dat snap ik niet. En ik was daar echt niet goed van op dat moment. Ik dacht, allee jong.
2: Ja, voilà.
0: Maar voor alle duidelijkheid, dat is niet de reden dat ik nu die spraytans doe. Hè. Want het is gewoon een keer schoon voor een trouw of zo. Allee, is mijn mening uiteraard. Hè. Goed, ik heb het gevoel dat wij uren met elkaar kunnen babbelen, Damara.
2: Ja.
0: Maar ik weet niet...
2: Ja.
0: Hij is aan het kijken. Lia van Averbeke staat hier al in de studio. Dus ik denk dat ik hier dringend ga moeten afronden. Jessie uit Gerardsbergen heeft nog cold gestuurd. Ik vertrek morgen vroeg op vakantie. Ik ga wit. Stijn die stuurt nog, voor mij niet nodig. Ik ben dakwerker, dus ik word van mezelf bruin. Wat is het resultaat dan?
1: Hot or cold? De thermometer zegt...
0: Cold. De meerderheid doet het niet, omdat het niet nodig is. Mensen die gewoon vanzelf bruin worden. Of omdat wit ook oké is. En daarmee is alles gezegd. Damara, dank je wel om even aan de lijn te komen. En ik wens je nog een fijne maandagavond. Salukes.
2: Ja. Dankjewel voor
1: jullie.
0: Bye bye.
1: Q Music. Ulrike Douwer.
3: Hey, I'm Ed Sheeran and you're listening to Q Music.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Goedenavond, de 7 uur. Nieuws krijg je van Emiel.
4: Een goede avond.
5: De grote natuurbrand in Vierwanval in de provincie Namen is onder controle. Dat laat de brandweer weten. Een gebied van 2,5 hectare staat er in brand. Het vuur verspreidde zich over een helling tot aan de rand van een weg. Verschillende brandweerlieden zijn ter plaatse en ook Frankrijk heeft enkele bluswagens gestuurd. Bij de interventie is ook een helikopter aanwezig. De brandweer begint nu met de blusfase. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is het zwembad De Warande opnieuw open nadat daar vorige week een Franse jongen van 5 bijna verdronk. Voortaan mogen alleen nog maar Oost-Vlamingen binnen. Zo wil het stadsbestuur vooral jongeren uit Frankrijk en Brussel weren. Op sociale media spreken ze daarom van discriminatie. De waarnemend burgemeester verdedigt zich.
6: Voor ons is het geen discriminerende maatregel. Het is echt een maatregel om ervoor te zorgen dat er terug orde is in het zwembad en ook om de veiligheid te garanderen voor alle bezoekers. Dus om die reden is die maatregel genomen, niet om te discrimineren, maar net om die veiligheid te waarborgen.
5: Er worden ook extra redders ingezet, net als een extra politiepatrouille. Ja. Een groot feest vanavond in Spanje, want de Spaanse selectie is vanmiddag geland in Madrid na hun overwinning op het WK voetbal tegen Argentinië gisteravond. De wereldkampioenen zijn zo net ontvangen bij de koning en ze brachten ook een bezoek aan de Spaanse premier. Later vanavond volgt er ook nog een parade door de hoofdstad. In totaal worden meer dan 1 miljoen Spanjaarden verwacht voor de viering. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minima vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maxima tot 24 graden.
3: En goed nieuws, want onderweg staat er geen enkele file van langer dan 5 minuten.
7: Aftersun, Liam van Haverbeke.
3: Zometeen Thijs Michiel Verwest ofwel Tiësto na het beste nummer van dit moment. Check.

de business van Tiësto. Maar wij houden het bij onze business. Dat is namelijk... After Sun. Yep, de avondfucking music. Dat smeren we deze zomer in met de allerbeste hits. De maximum hits van Q, zoals je die gewoon bent. Maar zo iets rustiger op het avondritme. Tijdens After Sun, het plekje op de radio waar we afscheid nemen van de dag. Al namen we vandaag ook al afscheid natuurlijk van onze bondscoach Rudy Garcia. Enfin, ex-bondscoach eigenlijk, hè, want het zit er nu op. Dus merci Rudy, sorry Rudy en vaarwel Rudy. Geen little more time voor jou. Wel gelukkig genoeg voor Niall Horan in de playlist. Dit is de nieuwste. Heel fijn dat je erbij bent en heel fijn dat je luistert naar Q.

Het is 6:11 en er komen heel veel leuke berichten binnen in de Q-app. Stefanie uit Tongeren zegt: een goede avond, Liam. Ik ben aan het genieten van Q-music. Ja, dat is de bedoeling natuurlijk, hè. Ook hij die uit Anderlecht stuurt een hele fijne avond. En Yuri die zit dan weer op een barbecue. Kijk eens aan, en dat op een maandag. Maar goed, ja, het voelt wel niet echt als een maandag natuurlijk. Met morgen die feestdag, de Belgische feestdag. Daar hebben wij ook hele fijne plannen voor bij Q-music. Maar nu is tijd voor een vleugje Harry Potter in de show. Met dank aan DJ Licious. Dit is Magic With You.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in iets fris.
2: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
4: Ja, dat past daar voor mij.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Topic en Becky G met Sorry Papi. Maar ja, het is eigenlijk een sarcastische titel, dus je mag het interpreteren als Sorry Not Sorry Papi. Dat zou iets correcter zijn. De titel van Passenger, zijn wereldhit uit 2012, is dan wel weer heel straightforward. Want hij zingt het zo'n, ja, denk ik, 80 keer of zo in een nummer. Deze Let Her Go. En zometeen hoor je ook nog Olivia Dean met So

spel en miserie vandaag in Brussel. Niet op straat voor één keer, maar wel bij de Belgische Vuurwerkfederatie. Ja, die vinden het absoluut niet kunnen dat het vuurwerk morgen op de Belgische feestdag in Brussel van Franse makelij is. Ja, het is een Frans bedrijf die dat gaat voorzien. Het is natuurlijk weer een typisch Belgisch verhaal dat we dan de Belgische feestdag vieren met Frans vuurwerk. Ik moet zeggen, het is raar, hè, voor België. Klein beetje gênant zelf, maar ook heel makkelijk op te lossen natuurlijk, want je kan ook heel makkelijk nog snel Belgisch vuurwerk regelen. Ik zeg maar iets. Zou kunnen, hè? Het is een idee, je hoort ze alleszins zo meteen nog in de show, maar eerst Jack Jones.

Ordinary van Mr. Alex Warren. Daarmee zit er ruim half acht op de klok. En ik overloop even de vertragingen voor je op de Vlaamse snelwegen. En heel goed nieuws, want er staat momenteel geen enkele file langer dan 5 minuten. En Thomas Gray komt er ook nog eens aan. Mannekes, kan niet op, hè.

0: Better Off Alone. En daarvoor de jonge DJ-producer Thomas Gray en Rumors. Je kent dat gevoel wel. Je bent de hele week braaf aan het plannen. Netjes lijstjes aan het maken in je agenda. Tot je dan plots beseft...
1: Ah ja, juist.
0: Morgen is de feestdag. En dan mag heel die planning natuurlijk overboord. Dat is mij vandaag ook overkomen. Ik had voor morgenochtend 3 serieuze werkafspraken ingepland. Maar dat is natuurlijk moeilijk op een feestdag wanneer heel veel mensen niet werken. Maar hoe zit het bij jou? Dat vraag ik me af.
2: Morgen klinkt zo.
0: Wat zijn jouw plannen voor die feestdag van morgen? Ik wil het nu al even horen. Open dus de Q-app en spreek een audioberichtje in om te laten weten hoe morgen dus klinkt. Dus gewoon bijvoorbeeld, morgen om 8 uur ga ik een zandkasteel maken op het strand. Kan zomaar zijn. Wat zijn jouw plannen op de Belgische feestdag? Laat maar weten tijdens deze van de Bauza.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: handig eigenlijk, hè? Zo'n Bob. Met een price tag. Het mag helemaal gratis zijn. Wat je morgen gaat doen. Want daar zijn we in geïnteresseerd. Wat zijn jouw plannen morgen?
1: Morgen klinkt zo.
0: Ja, het klinkt waarschijnlijk ook heel veel van dit natuurlijk. Maar hoe klinkt morgen voor jou? Daar ben ik vooral benieuwd naar op onze nationale feestdag. Ga je lang uit in de zetel liggen, wafels fretten tot 's avonds laat? Dat kan. Of iets anders. Mireille uit Machelen die gaat de visvijver uitkuisen, liever. Dat is altijd een traditie op 21 juli. Kijk eens aan. Ook een berichtje van Jolien.
2: Wij gaan af toe naar de Efteling.
0: Oh, zo leuk. Naar de Efteling. De Belgische feestdag vieren in Nederland. Kan zeker en vast. Elke heeft ook een berichtje gestuurd.
3: Wij gaan morgenavond naar de Wok. Met een echtgenoot zijn een verjaardag vieren. Want donderdag zijn ze gesloten.
0: Dus ah ja, dan is dat moeilijk, ja.
3: Morgen.
0: Ook leuk, hè, natuurlijk. En Robin heeft ook iets gestuurd.
4: Morgen ga ik op Cubicho's een goede mojito drinken. Heel veel fun en goede muziek op het Cubicho's.
0: Daar gaan we ons uiterste best proberen voor doen, inderdaad, voor die goede muziek. Ik heb ook iemand aan de lijn. Dag Tommy uit Ardooien.
5: Goedenavond.
0: Goedenavond. Jij hebt bijzondere verplichtingen morgen. Vertel.
5: Ja, morgen 7:15 vertrekken wij samen met nog 3 collega's van mij van Midwest, brandweerzone Midwest, richting Brussel, om mee te doen aan het défilé.
0: Ah, maar ja, de défilé, zo de, ja, het is een beetje oneerbiedig verwoord misschien, maar zo de stoet, hè, voor de nationale feestdag is dat toch in de hoofdstad.
5: Ja, inderdaad, inderdaad.
0: Amai,
5: ja.
0: Is dat de eerste keer dat je gaat meelopen?
5: Voor mijzelf wel, ja.
0: En heb je een klein beetje stress, Tommy?
5: Goh, nee, eigenlijk niet.
0: Oké, okay. Wat houdt het dan precies in? Moet je dan marcheren of is er daar effectief voor geoefend? Is er een protocol?
5: Ja, er zijn protocollen en we hebben hiervoor meerdere datums dat we reeds geoefend hebben. Bijvoorbeeld ook zondag zijn we naar Brussel geweest.
0: Ah, ja.
5: Om in de federale, de kazerne van de federale politie te oefenen.
0: Want
5: samen met de andere collega's over heel België.
0: Ja.
5: En daar zijn de laatste puntjes op de i gezet geweest. En morgen is het hoogdag voor ons. Mogen wij defileren in Brussel.
0: Ja, dat zal wel. Ik vind altijd dat zo'n beetje... Ja, het is geen guilty pleasure, het is eigenlijk gewoon een pleasure. Ik vind dat heel imposant om dat dan te zien. Ja. Ik wist niet dat de korpsen, dat het dan effectief allemaal brandweerlieden waren vanuit andere korpsen. Maar dat is allemaal over heel België verzameld en dan lopen jullie samen in de stoet.
5: Inderdaad.
0: Heel cool. Inderdaad. Ik wens je daar heel veel succes mee, Tommy. Stuur morgen dan misschien een berichtje dat geweest is. Hè. Dat kunnen we even terugpolsen.
5: Oh, dat komt zeker in orde. Geen probleem.
0: Dan gaan wij supporteren voor Tommy uit Ardooien. Misschien ook eens een knipoog dan naar de camera morgen. Dan weten de mensen. Ah, dat zal de Tommy zijn.
5: Sorry.
0: Nee, dat mag niet. Nee, ik ga je niet op slecht ideeën brengen. Maar ik wens je wel heel veel succes ermee, Tommy.
5: Ja, dankjewel.
0: Salut, hè. Yo.
5: Salut.
1: Dit is deze week de Q Top 5.
6: Marshmallow en Cassie Ballerini. Another drink.

0: Bruno Mars, hij is op tour momenteel en hij doet hele gekke dingen op het podium. Zo was hij in Spanje en toen sneed hij zo een grote Spaanse ham. Sneed hij daar zo een schelletje van af om dan vervolgens op te eten. Heel vreemd. Onlangs, denk ik, gisteren of eergisteren was hij ook in Italië en reed hij met een Vespa op het podium. Vreemde man, maar hij kan ontzettend goed zingen, dus het is helemaal oké.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Dat doen we straks weer, ja, nog voor zonsondergang, om precies te zijn, iets na 8:30. Als jij 10 dingen kan opsommen in een bepaalde categorie, dan win jij een toegangsticket voor jou en je plus one naar de leukste, wat zeg ik, de beste, meest exclusieve drink van deze zomer. Dat is namelijk de Aftersun drink op het einde van deze zomer hier in het Q Beach House. En daarvoor kan je dus tickets winnen. Fleming, die is een beetje in de war, die denkt dat het in Amsterdam is. Nee, het is dus wel effectief in Oostende.

0: is 8 uur. Nieuws krijg je van Emiel.
1: De natuurbrand in Vierwaanval in de provincie Namen is onder controle, dat laat de brandweer weten. Een gebied van 2,5 hectare is er afgebrand. Het vuur verspreidde zich over een helling tot aan de rand van een weg. Verschillende brandweerlieden zijn ter plaatse en ook Frankrijk heeft enkele bluswagens gestuurd. Bij de interventie is ook een helikopter aanwezig. De brandweerfase, of de brandweer liever, is nu begonnen met de blusfase. De snelweg tussen Vierwaanval en Frankrijk blijft ook nog even dicht. Boudewijn Seapark in Brugge betreurt de beslissing van de Vlaamse regering om het Dolfinarium in 2037 te sluiten. Dat schrijft het park in een open brief. In totaal verblijven er nog 7 dolfijnen in Brugge. Bijna de helft is er geboren. Boudewijn Seapark vraagt nu welke wetenschappelijke redenering er is om het Dolfinarium te sluiten.
2: Jarenlang worden wij geïnspecteerd, geaccrediteerd. Er is nog nooit een slechte accreditatie of controle geweest. Dus dan blijft de vraag van waarom komt men nu opeens met dit sluitingsscenario, terwijl men ook geen oplossing heeft. Als je die lijn wilt trekken, zou je zeggen alle dierentuinen moeten dicht, want wij vinden het niet verantwoord meer dat dieren in dierentuinen verblijven.
1: Waar de dieren naartoe moeten is ook nog niet duidelijk. En de Chinese webwinkel AliExpress heeft een boete van 550 miljoen euro gekregen omdat het illegale, gevaarlijke of namaakproducten verkocht. Dat heeft de Europese Commissie beslist. Volgens de commissie doet AliExpress te weinig om de risico's van die producten te analyseren. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minima vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maxima tot 24 graden.
0: En goed nieuws onderweg, want er staat geen enkele file van langer dan 5 minuten.
3: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: Met Taylor die zingt over Taylor. Het moet niet ingewikkelder worden vanavond. Taylor Swift komt er dus aan.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Ja, Elizabeth was een beroemde Britse actrice. En Swift trekt dus de parallel in dit nummer tussen zichzelf en de actrice over hoe moeilijk het is om een romantische relatie te hebben als je wereldberoemd bent, zoals Taylor Swift. Ja, ze doet het toch wel aardig, want ondertussen is, wat is het, al een tweetal weken getrouwd. Dus ça va wel, hè.
1: Zomerbiecht.
0: Wat vind jij vreselijk aan deze zomer? Ik weet, het is een hele rare vraag om te stellen, want meestal zijn de mensen net extra goedgezind in de zomer. Maar toch, het is iets wat heel veel mensen hebben. Een kleine irritatie, een grote irritatie. Iets wat elke zomer terugkeert of iets wat je net hebt ontdekt. Vrijdag was er zo Christine uit Boekhout. Die heeft altijd last van iets heel specifieks.
2: Oh, verschrikkelijk. Koortblazen op mijn lippen. En dat is echt niet leuk. Dat trekt, dat brandt, dat doet.
0: Oh, dat is inderdaad echt niet leuk. Maar wat is jouw zomerbiecht? Wat vind jij vervelend liever? Deze zomer of in het algemeen in de zomer? Laat maar weten, mag je doen tijdens deze bromance van de One and

0: Timberg met Bromance. Dat is het alter ego natuurlijk van Avicii. Komt van zijn echte naam, Tim Bergling. En Bromance is een echte dance classic. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje wat Calvin Harris heeft gedaan op Tomorrowland. De man heeft tientallen hits, maar sloot zijn set gisteren af met zijn eerste bekende nummer. Ken je misschien wel nog, dat is van 2009, deze I'm Not Alone. Heb je dus alle grote hits met heel veel bekende mensen, zangers, zangeressen. En dan kiest hij deze om het hoofdpodium mee af te sluiten. Vind ik wel heel cool gedaan. Zometeen gaan we lekker biechten. Wat vind jij vervelend aan de zomer? Wat vind je moeilijk om te vertellen? Want het is raar om een beetje te klagen over de vakantieperiode. Maar het moet er toch eens uit. Stuur maar door in de Q-app tijdens deze.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Jamaican Bam Bam van de enige echte Hugel.

0: good. Dat is ook echt zo, maar het is nog leuker als we ze af en toe mogen zagen en klagen, vind ik.
1: Morgen.
0: Oh nee.
1: Klinkt zo.
0: Niet de morgen klinkt zo, het is zomerbiecht dat ik nodig had. Ik heb verkeerde muziekje gebruikt. Maar goed, het principe is hetzelfde. Wat irriteert jou mateloos in de zomer? Daar ben ik benieuwd naar in After Sun, het programma dat je deze zomer hoort. Van 7 tot 10. Het moet niet altijd te positief zijn. Dat kan eens deugd doen om wat te ventileren. Vanavond aan de lijn Sigrid uit Sint-Gilles-Waas. Dag Sigrid.
2: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. Wat is jouw zomerbiecht? Waar kan jij je aan ergeren?
2: Ja, dus wij zijn momenteel aan het cat zitten op de katten van mijn schoonouders.
0: Oké. Okay.
2: Die zijn gemiddeld 4 keer per jaar op reis.
0: Uh-huh.
2: En de zorg voor de katten komt dus altijd op onze schouders terecht, of die van mijn schoonbroer. En in de grote vakantie is dat 3 weken in de plaats van 1 week.
0: Ja. En hoeveel katten zijn het?
2: 3 in totaal.
0: Oké. Okay.
2: Nu momenteel verblijft er eentje bij mijn schoonbroer, omdat hij zelfs medicatie moet krijgen om de 12 uur. Maar voor ons is dat geen optie om die in huis te nemen, bijvoorbeeld.
0: Oké, okay, ja. Ik snap dat dat inderdaad wel een klein beetje vervelend is. Hebben jullie zelf ook huisdieren?
2: Ja, we hebben zelf 2 honden en ook een kat. Maar ja, die lopen binnen en buiten. En ja, natuurlijk, een kat in huis nemen, als je die buiten laat, die lopen weg de eerste week natuurlijk. Hè.
0: Dat is zo. Maar dat is dan op dit moment een volledige dierentuin bij jullie daar in Sint-Gilles-Waas.
2: Ja, nee, onze hond en onze katten zijn gewoon bij ons thuis. En de katten blijven bij mijn schoonmoeder thuis. Dat is altijd over en de weer rijden.
0: Ah, ja.
2: Maar momenteel zijn er ook wegenwerken, waardoor wij altijd volledig rond moeten rijden om tot daar te geraken.
0: Ja, ik snap het. Ik snap het. En zijn ze toevallig aan het luisteren nu?
2: Nee, ik denk het niet. Ik hoop het niet. Anders zal er wel eens een gesprekje volgen, denk ik.
0: Maar dat is misschien ook de oplossing, hè? Als ze dit toevallig horen, dan ja, kan er misschien een oplossing gezocht worden.
2: Ja, dan is dat niet aan mij om te zeggen. Ik zeg het is mijn schoonmoeder. Dan is dat aan mijn man en zijn broers om dat te zeggen. En niet aan mij, denk ik dan.
0: Maar ik moet wel zeggen, Sigrid, ik vind het wel heel lief dat je dan nog altijd voor de katten zorgt. Ook al gaan ze zoveel keer per jaar op reis. Het siert je wel dat je het doet.
2: Ja, dat wel. Een hart voor de dieren, dat wel.
0: Ja, dat is heel mooi. En kijk, daarvoor dient deze zomerbiecht ook even alles er kunnen uitlaten. Hoe voelde het?
2: Ja, toch wel goed.
0: Voilà, ik hoop het ook. Ik vond het in ieder geval een entertainend verhaal om het zo te horen. Waarmee ik zeker niet lag met uw miserie, Sigrid. Absoluut niet. Maar heel veel plezier daar nog met alle katjes.
2: Dankjewel.
0: Salut.

Sabrina Carpenter en Taste. Ja, en iets wat ze niet zo heel lekker vindt smaken. Allee, dat ze het lekker vindt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ze is wel allergisch voor appels. Ja, en ze eet blijkbaar niet zo graag appels, omdat ze allergisch is, wat logisch is natuurlijk. Maar ze kan alleen maar gebakken appels eten. Ja, staat op haar Instagram. Vond ik wel nog interessant. Ondertussen 8:30 op de klok. Ik overloop even de files voor je op de Vlaamse snelwegen. En ik heb goed nieuws voor als je luistert in de auto, want er staat geen enkele file momenteel van langer dan 5 minuten.

0: Pink en Can We Pretend. Goh. Ja, ik wil wel doen alsof het niet de leukste avond van de zomer zal zijn, maar ja, het is wel echt de leukste avond van de zomer. Ik heb het over de After Sun drink. De hele zomer lang maak jij kans om te komen naar die drink, om daarvoor een toegangsticketje te scoren. Dat is hier op 28 augustus in het Q Beach House in Oostende, inclusief drankjes en natuurlijk de beste sfeer. Dan vieren we namelijk het einde van de zomer, het einde van het Q Beach House. En je kan maar op één manier dus een ticket bemachtigen en dat is dankzij...
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Dat is een spelletje, spelen we over exact 7 minuten. Als jij wil meespelen, het is heel eenvoudig. Je moet namelijk 10 dingen binnen een zomerse categorie opnoemen in 20 seconden tijd. Dat gaat dus heel snel, maar het is mogelijk, want er staat al een hele hoop mensen op onze gastenlijst. En lukt jou dat ook om 10 dingen op te sommen binnen een bepaalde categorie, dan staat jouw naam dus op de Aftersun gastenlijst. Gewoon nu 10 dingen doorsturen in de Q-app, dus letterlijk 10 dingen. En dan speel jij misschien zometeen wel mee. Maar eerst, nog muziek uiteraard. Van Sienna Spyro, dit is Material Lover in de avond van Q.

0: ongelooflijk. Allee, toch ongelooflijk triestig. Maar deze Turn the Lights Off van Juste, Jon en Jackstyle is de diepste daler in onze Q-top 40. Vind ik heel jammer. Als je dat ook jammer vindt, kan je er gerust een hartje aan geven in de Q-app. Dan stijgt die een beetje in de lijst.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Met vanavond aan de lijn. Ja, ik weet eigenlijk niet wie ik aan de lijn heb. Hallo?
2: Hallo, dag Liam.
0: Dag Liam, dag Liam. Ja, wie heb ik aan de lijn? Sorry.
2: Peter.
0: Ah, dag Peter. Jij gaat vanavond meespelen.
2: Inderdaad.
0: Dat is top. Wat ben je aan het doen momenteel, Peter?
2: Op weg naar de Ardennen op vakantie.
0: Oh, en hoe lang ga je naar de Ardennen?
2: Een weekje.
0: Een weekje, gezellig. Ja, waar is het ongeveer dat je zit?
2: Nog in Aalst.
0: Oh ja, oké, je bent nog maar net vertrokken.
2: Inderdaad, net vertrokken.
0: Maar dat is perfect. Ik hou je nog heel de avond in gezelschap met de beste muziek, Peter. En misschien ook inderdaad. Wel, ja, voor een cadeautje voor jezelf. Want op 28 augustus organiseren wij met Q de After Sun drink. Dat is de leukste drink van deze zomer. En jij kan erbij zijn, tenminste, als jij 10 dingen kan opsommen zometeen in 20 seconden tijd in een bepaalde categorie. En de categorie van vandaag heeft te maken met het WK voetbal. We kijken nog een laatste keer terug naar dat WK. Heb je toevallig een beetje gevolgd?
2: Inderdaad, ik heb dat ook kunnen volgen, ja.
0: Oké. Spanje die kwam natuurlijk in de finale terecht tegen Argentinië. Won de finale ook. Maar mijn vraag aan jou, beste Peter, is... Kan jij ook 10 landen opsommen die ooit in de finale van het WK voetbal stonden? Je tijd gaat in 3, 2, 1.
2: België, Argentinië, Brazilië, Spanje, Duitsland, Nederland, Frankrijk. Nu ben ik even.
0: Nog 10 seconden, Peter.
2: Nee. Een blackout even.
0: Dat is helemaal niet erg. Dat is ook iets wat heel vaak gebeurt. Want het gaat ongelooflijk snel, die 20 seconden. Je had één foutje gemaakt. België heeft jammer genoeg nog niet in de finale gestaan. Zover zijn we nog niet geraakt. Maar Argentinië was juist, Brazilië, wat had je nog gezegd? Nederland, allemaal juist. Wie je ook nog kon gezegd hebben is Kroatië, Spanje, had je gezegd. Tsjechoslowakije, Uruguay, Zweden. Maar helaas, het zat er niet in. Je hebt wel een mooie score neergezet van 6 landen, juist opgesomd, Peter. Dikke merci om mee te spelen en heel veel plezier daar op reis in de Ardennen.
2: Ja, dankjewel.
0: Dag Peter, yo.
2: Goedenavond. Dag.

Jonas Brothers met Love Me To Heaven. Ja, QDJ Dimitri Wouters die stond afgelopen weekend achter Lost Frequencies op het podium van Tomorrowland, op het grote podium. Dat zag ik op zijn socials. Een heel cool uitzicht. Dan zie je zo echt de mensenmassa en dan een heel klein DJ-boetje waar Lost Frequencies aan staat. En ik kan me ook al de reactie van het publiek voorstellen als deze door die gigantische speakers klonk. Daar op Tomorrowland. Lost Frequencies en zijn nieuwste, Live It All.

0: Goedenavond. Het is 1 over 9. Nieuws krijg je van Imiel.
1: Goedenavond. De politie van Gent nuanceert het aantal en de grootte van de vechtpartij op de Gentse feesten afgelopen weekend. Op sociale media circuleren verschillende beelden, maar die geven een vertekend beeld, zegt de politie.
2: Het grootste deel van de feestenbezoekers komt gewoon echt om te genieten van de feesten. Maar dan zijn er natuurlijk altijd een paar heethoofden die de boel verzieken voor iedereen. En dan gebeuren vechtpartijen. En wat ook zeer opvalt, is dat er direct de mensen de gsm uithalen en beginnen filmen. En dan wordt de perceptie geeft dat de Gentse feesten eigenlijk alleen maar één grote vechtpartij is na bepaalde uren.
1: Er waren vorig weekend ook alcoholcontroles. 16 bestuurders bliezen positief. 2 bestuurders werden ook betrapt op drugs. In Brussel mag het vuurwerk tijdens de viering van de Nationale Feestdag morgen doorgaan, ondanks de droogte, dat meldt de brandweer. De afgelopen weken was daar nogthans wat twijfel over, omdat er in heel Vlaanderen code oranje geldt. Op het dancefestival Tomorrowland werd vuurwerk bijvoorbeeld verboden, maar nu geeft de brandweer van Brussel toch groen licht. En Amerikaans president Trump verzekert Israëlisch premier Netanyahu dat hij niet zal opgepakt worden in de Verenigde Staten. Eerder had de burgemeester van New York laten weten dat hij die mogelijkheid onderzocht als Netanyahu naar de VN-top daar in september gaat. Er loopt op dit moment ook een internationaal aanhoudingsbevel tegen Netanyahu voor oorlogsmisdaden in de Gazastrook. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minimaal vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maxima tot 24 graden.
0: En onderweg staan er geen files.
3: Aftersun. Liam van Haverbeke.
0: Het is vandaag de verjaardag van Linda van Milkink en dat moeten we uiteraard vieren hier bij Q met de nieuwste Medicine.

Teddy Swims, een heerlijke schijf als je mij vraagt, deze Bad Dreams. Maar wat is jouw mug? Wat wil jij graag nog eens horen in de Late Night Funky Music? Dat wil ik weten. En daarom mag jij zometeen ook zelf een Late Night track kiezen. Ja, zo'n nummer dat perfect past bij een zomeravond. Stel je voor, een zwoele, ja, ondergaande zon, zwoele temperaturen ook. Dat is nu een beetje, ja, missen we nog, maar stel het u even voor. En jij zit in je auto, je cruist op een lege snelweg. Welke schijf wil jij dan horen? Wat kan absoluut niet ontbreken? Deze kan het alvast niet zijn, want dit is Bebe Rexha en haar, ja, mashup. Soort van mashup van Faithless. Dit is New Religion.

Dat wil ik dus ooit echt eens doen. Hè. Zo'n gigantische berg beklimmen en dan boven staan. Voelen alsof je dus on top of the world staat. Als de koning van de wereld. Lijkt me heerlijk. Ga ik ooit wel nog eens van mijn bucketlist schrappen. Offenbach die heeft daarentegen iets realistischere doelen in het leven. Hij wil gewoon mijlen ver rijden. Ook prima, hè. It's the-

0: the shape of you.
1: Shape of you. Hij zingt oh my, oh my, oh my. Het is, ja, niet 100%.
2: Repeat of niet.
1: Want het nummer deze week in Repeat of Niet heet My Oh My. Dus niet Oh My Oh My, maar My Oh My. Bijna Ed Sheeran. Maar wat denk jij ervan? De nieuwe van Chris Cross Amsterdam samen met Willy William. Wil je hem meer horen bij Q? Stuur dan een repeat in de Q-app. Is het niet voor jou? Mag zeker en vast ook. Dan stuur je een niet voor deze nieuwe.

0: c'est ça la vie, baby.
1: My oh my van Chris Cross Amsterdam en Willy William.
2: Repeat of niet?
1: Stefanie uit Tongeren, die is overtuigd. Ze zegt repeat. Lisa ook, net als Patricia. Yannick, die is niet zo overtuigd. Hij zegt, ja, het mist iets volgens mij. Ja, ja, dat kan. Oké. Okay. Erik zegt ook een niet, maar Jeroen die stuurt wel een repeat.

Ava Max, Kings and Queens. Daarom is het 9:30 op de klok, een hele fijne avond. Ik overloop even de vertragingen voor je op de Vlaamse snelwegen. Dat is er eentje richting de kust op de E40. 8 minuten extra tussen Oostkamp en Brugge. Opletten wat het komt door een ongeval. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.

Kygo, Save My Love. Heel veel leuke berichten binnen voor de late night track van zometeen. Ja, dat is zo'n schijf waarop je tijdens de ondergaande zon wil cruisen. Dat is de korte samenvatting ervan. Kevin uit Merelbeke die zegt, ja, Daft Punk en Liam, One More Time, de ideale song voor tijdens het rijden. Ja, snap ik. Een hele goeie inderdaad. Welk nummer wil jij horen? Laat maar weten in de Q-app tijdens deze. Dat is eerder een roadtrip schijf misschien, dan een late night schijf. Coming Home van Shepherd en zometeen ook Alex Warren en Fever Dream.

0: Alex Warren. We moeten dringen naar de dokter, hoor. Fever Dream. Ja, koorts in uw slaap. Dat is niet gezond, hoor, Alex.
1: The Late Night Track.
0: Jij bent elke avond ook voor een stukje de DJ. En vanavond is dat Veronica uit Schoten. Dag, Veronica.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Wat brengt de avond nog voor jou? Wordt er nog een goede avond?
2: Ja, ik ga eigenlijk meteen slapen, want ik heb morgen mijn wekker om 4:30, want ik moet morgen gaan werken.
0: Oh, Veronica, sorry. Ik haal u gewoon uit uw bed.
2: Daar hiervoor doe ik het nog graag.
0: Ah, ja, oké, okay. Dan is het goed, dan is het prima. De belangrijkste vraag natuurlijk, welk nummer wil jij horen zo net voor het slapen gaan dan?
2: Ik zou eigenlijk nog Mr. Sexo Beat van Alexandra Stan willen horen.
0: Mr. Sexo Beat, dat is een classic, waarom die?
2: Ja, wel, dat is eigenlijk al heel lang mijn lievelingsliedje geweest.
0: Okay.
2: Eenders wat ik aan toen was, dat liedje kwam op en ik moest rechtstaan, ik moest beginnen dansen. Mijn vrienden waren dat zo beu gehoord dat ze op een bepaald punt dat echt probeerden van zodra het op de radio kwam ze van zender te veranderen.
0: Oei, dan hoop ik dat je vrienden nu niet luisteren, want anders zijn ze weg natuurlijk, hè.
2: Ja, dat is wel. Dat is niet weten, maar
0: je
2: het wel.
0: Oké, dan is het prima. Oké, maar dan ga ik het nummer opleggen voor u. Maar als jij dan gaat beginnen dansen en zo, gaat ze wel niet kunnen slapen, hè?
2: Ik ga niet omkomen, hè.
0: Maar kijk, we gaan ervan genieten. We gaan niet nadenken over die wekker van morgen. Wat is een heel leuk nummer, deze late night track van vandaag, Mr. Sexo Beat. Als je niet aan het rijden bent, dan is het ook wel verplicht om mee te spelen met de luchtsaxofoon. Dat is iets anders dan luchtgitaar. Dat is waar, hè, Veronica?
2: Klopt.
0: Geniet ervan, MR

0: Zeg, Veronica, als je nu nog luistert, slapen, hè, nu? Ja, maar ja.
1: De saxofoon was het instrument vandaag in onze late night track Mr. Sexo Beat. Aangevraagd dus door Veronica, die speciaal daarvoor later is gaan slapen. Oh, sorry hoor. Maar wil je ook eens de DJ van dienst zijn morgenavond? Stuur dan nu alvast jouw idee door in de Q-app. Jouw late night track. Welk nummer wil je horen net voor het slapen? Dan draai ik hem misschien morgen wel. En dit zijn nog Maxime en Babette met Hoe dan ook.

Judith, I'd Love to Be in Love. En daarvoor de Swedish House Mafia natuurlijk, Wait So Long. Je hoeft er niet meer lang op te wachten. Deze zomeravond krijgt een stevige portie BPM in de vorm van Dimitri Wouters. Hij komt eraan na 10 uur met de Q Summer Mix uiteraard. Ofwel de beste zomerse schijven soepel aan elkaar gemixt. Maar eerst nog Tate McRae er tegen knallen. Dit is ze met Greedy. Goedenavond.

0: David Guetta en One Republic, I Don't Wanna Wait. Daarmee is het 10 uur. Nieuws krijg je van Emiel.
1: Goedenavond. De politie van Gent nuanceert het aantal en de grootte van de vechtpartijen op de Gentse feesten afgelopen weekend. Op sociale media circuleren verschillende beelden, maar die geven een vertekend beeld, zegt de politie.
2: Het grootste deel van de feestenbezoekers komt gewoon echt om te genieten van de feesten. Maar dan zijn er natuurlijk altijd een paar heethoofden die de boel verzieken voor iedereen. En dan gebeuren vechtpartijen. En wat ook zeer opvalt, is dat er direct de mensen de gsm uithalen en beginnen filmen. En dan wordt de perceptie geeft dat de Gentse feesten eigenlijk alleen maar één grote vechtpartij is na bepaalde uren.
1: 16 bestuurders bliezen afgelopen weekend positief. 2 bestuurders werden ook betrapt op drugs. De nieuwe Britse premier Andy Burnham stelt zijn regering samen. Burnham nam vandaag officieel de fakkel over van Keir Starmer. Die nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Burnham laat 11 leden van Starmers regering vertrekken, onder wie de vicepremier. De minister van Binnenlandse Zaken mag dan wel weer blijven en de minister van Defensie wordt nu de minister van Financiën. Die had onder Starmer nog ontslag genomen omdat hij de defensieplannen niet voldoende vond. En in Spanje, in de buurt van Madrid, heeft de zware bosbrand nu al meer dan 26.000 hectare natuur verwoest. Zo'n 1.200 mensen werden ook al geëvacueerd, dat meldt de brandpreventiedienst daar. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich daarna erg snel. Voorlopig zijn er geen slachtoffers. Op dit moment is er ook een hittegolf in Spanje. Vannacht is het licht bewolkt bij een minima rond 16 graden. Morgen begint met wolken, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 24 graden.
3: Q Music, Q Summer Mix, Dimitri Wouters.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Morgen op de Nationale Feestdag legt de Brusselse brandweer de hele dag het werk neer. Het is een noodkreet omdat er op dit moment te weinig middelen zijn om voor een veilige stad te zorgen, zegt Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
2: We zijn al maanden druk aan het leggen omdat wij een goede 200 mensen ontbreken om onze operationele taken te kunnen uitvoeren. De gevolgen in de praktijk zijn enerzijds dat het personeel geen jaarlijks verlof kan opnemen. De werkdruk, ja, die is toren hoog. En men verlaagt telkens het operationeel personeel van wacht in aantal.
1: En dat heeft volgens de vakbonden een grote impact op de kwaliteit van de hulpverlening. De brandweer laat wel weten dat dringende interventies morgen nog steeds doorgaan. In het noorden van Afghanistan zijn zeker 20 mensen omgekomen bij zware overstromingen. Meer dan 100 anderen zijn nog steeds vermist, dat melden de autoriteiten daar. Verschillende zoek- en reddingsteams zijn het gebied aan het doorzoeken. Er is ook enorm veel schade aan huizen en winkels. Volgens de weersvoorspellingen zal er ook de komende dagen nog veel regen vallen. En in Madrid in Spanje hebben meer dan 1 miljoen mensen de wereldtitel van Spanje gevierd. Spanje versloeg gisteren Argentinië met 1-0 en werd zo voor de tweede keer in hun geschiedenis wereldkampioen. De spelers reden met een bus door de hoofdstad en de sfeer was dan ook bijzonder uitgelaten. Eerder vandaag werden de Spaanse spelers ook al ontvangen door de koning en de premier. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen begint met wolken, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
0: Q Music, Q Summer Mix, Dimitri Wouters.

0: Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenavond. Tijdens de staking van de Brusselse brandweer morgen gaan dringende interventies nog steeds door, dat laat de directie weten. De brandweer in Brussel legt tijdens de nationale feestdag de hele dag het werk neer, omdat ze te weinig middelen krijgen om de stad veilig te houden. Je hoort Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
2: We zijn al maanden druk aan het leggen, omdat wij een goede 200 mensen ontbreken om onze operationele taken te kunnen uitvoeren. De gevolgen in de praktijk zijn enerzijds dat het personeel geen jaarlijks verlof kan opnemen. De werkdruk, ja, die is torenhoog hoog. En men verlaagt telke malen het operationeel personeel van wacht in aantal.
1: En dat heeft volgens de vakbonden een grote impact op de kwaliteit van de hulpverlening. Het Jordaanse leger heeft 3 Iraanse raketten neergehaald. Er vielen geen gewonden en er was ook geen schade, dat meldt het leger in een persbericht. De afgelopen dagen was Jordanië al meerdere keren het doelwit van Iraanse aanvallen. Iran viseert daarbij Amerikaanse legercites. Vrijdag kwamen daarbij al 2 Amerikaanse militairen om. Een derde is nog vermist. In Madrid in Spanje hebben meer dan 1 miljoen mensen de Spaanse wereldtitel gevierd. Spanje versloeg gisteren Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in hun geschiedenis wereldkampioen voetbal. De spelers reden met een bus door de hoofdstad en de sfeer was dan ook bijzonder uitgelaten. Eerder vandaag werden de Spaanse spelers ook al ontvangen door de koning en de premier. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen begint met wolken, daarna komt de zon erdoor. Het wordt zo'n 24 graden. Woensdag regenachtig en frisser.

0: Q-music.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.